0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

in het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen, iedereen kent. Dit is waar ik wegkom en hier vul ik mij thuis.

kroeg, langs het kerkhof, 's ochtends vroeg. Hef ik dan mijn BVO op degene die ik daar ken, nu de dorp wordt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede.
7: Wijzerweg, Groningen.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra. De Wereldaansierbestrating
5: in Hoogeveen.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Pssst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
10: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
11: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
12: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
13: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
14: Lekker slapen. Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
16: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
17: Ze zijn er weer.
18: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
19: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en

0: Heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Voetganger, bocht, kinderen... Tegenligger, fietsen, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
12: Voor de break.
10: Met Aldert Oosterhuis.

Lied 727 uit het liedboek 2013, een lied dat ook past bij Allerheiligen. Het is een van oorsprong Engels lied in een vertaling van Willem Barnard en op een mooie melodie van Ralph Vaughan Williams. Voor alle heiligen in de heerlijkheid. Je hoort het jongenskoor Dalfsen aan de leiding van Henk Ophof. Ook het volgende lied stiet in hetzelfde liedboek 2013, lied 176. Om Zions wil zwijg ik niet stil.

Het kleinkoor Magnificamus uit Hasselt, zijn leiding van Henk Veenstra, lied 176 uit het liedboek 2013. Om Sions wil zwijg ik niet stil. Op hobo speelde Laurens Kuiper en op orgel David de Jong. De oratoria die muzikus Johan Bredewoud en tekstdichter Hans de Ruiter schreef, wordt al bekender. Veel koren hebt intussen het oratorium Het Nieuw Jeruzalem op het repertoire staan, of misschien een gedeelte daarvan. Vanmorgen de proloog uit dit oratorium door verscheiden koren en solisten onder leiding van Marco Denton. Een stad van vrede is nabij.

Tja, als dat is zo wezen mag. Een stad van vrede is nabij. Vele muzici, de koren Jubilate Deo en Deum Fidentis, pianist Johan Bredewoud en organist André van Vliet, brachten onder leiding van Marco den Toom een klein gedeelte uit het oratorium Het Nieuw Jeruzalem. Zijn naam is David Phelps. Hij is in 1969 geboren in Texas, in Amerika. Hij is zanger, liedjeschrijver, arrangeur en producer. Hij is onder andere bekend als zanger van de Gator Vocal Band, maar hij heeft ook verscheiden solo-albums gemaakt, zoals het album Hymnal. Hiervan een lied naar Psalm 42. As the deer panteth for the water.

Een vooral vocaal bijzonder arrangement van As the Deer. Dit was de Amerikaanse zanger David Phelps. Hadden wij net al het lied Een stad van vrede is nabij. De Engelse componist Herbert Howells schreef een inhoudelijk vergelijkbaar werk in het jaar 1941, baseerd op Psalm 122, de versen 6 en 7. O pray for the peace of Jerusalem.

Het Choir of Trinity College zong onder leiding van Richard Marlowe het werk O Pray for the Peace of Jerusalem van de Engelse componist Herbert Howells. Vanmiddag zal dit werk ook te horen wezen in de Grote Kerk van M tijdens de Evensong die uitvoerd zal worden door het vocaal ensemble Magnificat uit M onder leiding van Daniel Raugema. Ik vertel je daar aan het einde van de uitzending nog wat meer over. Want we gaan eerst naar Beelden, naar dominee Ineke Turkhoff, emeritus predikant van de Protestantse Kerk Nederland. Het woord is aan dominee Ineke Turkhoff.

We vieren het voorjaar. Nog even en dan is het zomer. En nog steeds is het elke dag langer licht. Wat mij betreft mag elke dag de vlag uit. Ik geniet van deze tijd van het jaar en ik hoop u ook. Het wordt zomertijd. Vakantiestijd straks voor veel mensen. Het leven vieren, als het mogelijk is. Het leven een feest. In de kerk zijn we juist de feestloze tijd ingegaan. Met Pinksteren, 14 dagen geleden, zijn de grote feesten afgesloten. Kerst, Pasen, Pinksteren. En nu moeten we weer een hele tijd wachten tot het volgende feest. Te beginnen met kerst aan het einde van dit jaar. Maar is het daarom een feestloze tijd? In het gewone alledaagse leven is voor mij in ieder geval het woord feestloos een volstrekt verkeerde aanduiding. Wat mij betreft mag elke dag de vlag uit. En wij doen dat thuis ook nog best vaak. Op Koningsdag met vlag in wimpel, halfstok op 4 mei en op verjaardagen de Grunnigervlag, want mijn man en ik zijn allebei Grunnigers. En de Bijlenvlag als er in Bijlen wat te vieren valt. Nee, de komende 7 maanden is het gewone alledaagse leven zeker geen feestloze tijd voor ons. Elke dag zou de vlag uit mogen, het leven vieren. Ik denk dat ook voor de leerlingen van Jezus het feest niet voorbij was toen het Pinksteren was geweest. Pinksteren, de dag waarop de Heilige Geest was uitgestort. De Geest van Jezus was over hen gekomen. Jezus had hier op aarde afscheid van zijn vrienden genomen, want hij was klaar met zijn werk. Hij had in zijn leven laten zien wat God van mensen verlangt. En dat is, kort gezegd, leven met geloof en hoop en liefde. En nu moeten zijn vrienden dat leven in praktijk gaan brengen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Daar hebben ze geestkracht voor nodig. De geest van Jezus die met Pinksteren werd uitgestort als levend water. Die geest waarmee zij verder kunnen. En waarmee ieder verder kan in het spoor van Jezus. En dus niks feestloze tijd. De vlag mag elke dag uit. Maar dan de vraag, wat voor vlag? Wat voor kleuren zou die vlag kunnen hebben? Ik heb daarover nagedacht. De woorden en daden van Jezus, zijn leven voor ons en met ons, wat voor kleuren geven we die? Ik kwam zelf tot 3 kleuren. Van boven naar beneden, blauw, rood, groen. Blauw, kleur van de hemel, kleur van het geloof. Rood, kleur van de liefde. Groen, kleur van de hoop. En dan ook in deze volgorde, het blauw van de hemel boven ons, het rood van ons hart in het midden, het groen van de grond onder onze voeten, de aarde die wij vol hoop bewerken en bewaren. De vlag mag uit, het blauw, rood, groen. Ik heb het even nagezocht op Google en zag dat er inderdaad een land is dat deze vlag heeft. De eilandstaat Nieuw-Caledonië. Ik had nog nooit van dat land gehoord, maar dat ligt achter Australië, heel ver weg dus. En als ik nou toch bezig ben, ik zie daar ook iets symbolisch in. Want de woorden en daden van Jezus, zijn leven voor ons, zijn doorgedrongen tot in de verste verten van onze wereld. Dat wat hij zijn leerlingen heeft opgedragen om in zijn naam te doen, die boodschap gaat de hele aarde over. Geloven en hopen en liefhebben. Dus, feestloos of niet, steek de vlag maar uit. Blauw, rood, groen. Zo blijven dan geloven, hopen, liefhebben. Deze 3. Maar de meeste van deze is de liefde in het midden van de vlag, met haar kleur rood, de kleur van het hart, de liefde
die alles omvat.

Daniel Lohuis heeft intussen honderden liedjes geschreven en dit is toch al een van zijn bekendsten, Als de liefde maar blijft winnen. Daar draait het hem ook in de korte gedachtenvermarring van dominee Ineke Turkhoff uit Beelden. En je weet wellicht dat Daniel Lohuis ook met enige regelmaat op pad gaat met Holland Barok, en dan klinkt datzelfde lied zo.

Als de liefde maar blijft winnen in de instrumentale uitvoering van het Utrechtse orkest Holland Barok. Ja, via ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl kreeg ik afgelopen week een mail van luisteraar Geert Douwe Horst. En Geert Douwe schrijft mij dat hij graag naar dit programma luistert. Nou, dat is mooi, dat horen wij graag. Maar ook dat hij fan is van Anna Lapwood, sinds vorig jaar de officiële organiste van de Royal Albert Hall in Londen. Ja, inderdaad een bijzonder mens, deze Anna Lapwood. Ze is radio- en televisiepresentatrice. Ze was in 2016 de jongste director of music aan het Pembroke College in Cambridge. Ze was toen nog maar 21. En op YouTube, ja, doorwemelt het van de videoreeks van haar enthousiaste manier van spelen. Maar ja, de audio-kwaliteit, daar kan ik helaas niet veel met. Wel vind ik een mooie opname van haar als ze een toccata speelt van de Franse componist Eugène Gigot.

Organiste Anna Lapwood op het orgel sinds vorig jaar een beetje haar orgel in de Royal Albert Hall in Londen met toccata nummer 4 uit de 10 werken voor orgel van de Franse componist Eugene Gigot. Dit op verzoek van luisteraar Geert Douwehorst. Alweer heel wat jaren geleden ging muzikus Evert van Dijkhuizen met een groot samengesteld koor, verscheiden muzici en andere belangstellenden naar Engeland om daar eens te mogen zingen in een van die prachtige kathedralen, in dit geval de Salisbury Cathedral in het zuiden van Engeland. Vanuit deze mooie kathedraal, gij dienaars van hem.

Gij dienaars van hem, koor en saamzang was dit vanuit Salisbury Cathedral aan de leiding van Evert van Dijkhuizen. Op orgel speelde Pieter Heikoop en Kees Alers op de dwarsfluit. Een van de eerste composities van muzikus Marco den Toom was het oratorium Jezus op aarde uit 2007. De teksten hiervoor bindmaakt door Ria Borkent. Een van de mooie liederen uit dit oratorium is het gebed Vader in de hemel. En wie kun je dat nou beter laten zingen dan Marco den Toom zijn eigen koor, Jubilate Deo uit Woudenberg.

Wilbert Magree speelde een werk van de Amerikaanse muzikus David Hayes, in Nederland ook bekend als Ik kom naar je toe in stilte. In Alemana haalt vanmorgen vanmiddag om 5 uur is er in de Grote Kerk van Emm een evensong, uitvoerd door het vocaal ensemble Magnificat uit Emm onder leiding van Daniel Raukema. Liturg in deze viering is dominee Frans de Boer Knecht en op orgel speelt Christian.

Vries. Vanmiddag dus, deze Evensong in de Grote Kerk van Emmen om 5 uur. In de Kandelaarkerk in Assen wordt aankom zaterdag een concert gegeven door het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart. Hierbij zal Ronald Eimker het orgel bespeelden, Jan Lenselink de piano en Noortje van Middelkoop de panfluit. Dit concert zal leid worden door dominee Henk Poot. Aankom zaterdagmiddag dus om 4 uur dit concert van het Holland Koor in de Kandelaarkerk in Assen en die vind je aan de Oude Muldenstraat nummer 20. Dat waren de bij ons bekende berichten voor vandaag en ook aankomende week. Ook je tips, vragen, opmerkingen, verzoekjes bent van harte welkom via voordepreek@rtvdrenthe.nl met wel het vriendelijke verzoek om met name je tips bij tijds aan ons deur te geven, liefst ongeveer een week voor de betreffende uitzending, zodat je er optimaal rekening mee houden kunt. voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat jullie weer bij waren vanmorgen. Nog een hele fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
8: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Goedemorgen, dit is Drenthe Nu. Mijn naam is Frank Andringa. Een bezoeker is gisteravond overleden op het metal, punk en hardcore festival Pitfest in Emmen. Tijdens een optreden van Gorilla Biscuits werd iemand onwel, laat de organisatie weten. Ondanks de snelle inzet van de aanwezige hulpdiensten en medische professionals mocht de hulp niet meer baten. Volgens de organisatie is vastgesteld dat er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak. Na het overlijden van de bezoeker is de muziek stilgelegd. Natuur- en waterbergingsgebied Ootmaanlanden bij Uffelte is door een storing in een stuw sinds donderdagavond onbedoeld onder water komen te staan. Een klep ging automatisch open, waardoor water uit de Drentse Hoofdvaart het gebied instroomde. Het waterstrap laat het gebied inmiddels weer leeglopen. Voor de natuur zijn de gevolgen aanzienlijk, omdat het midden in het broedseizoen gebeurde. Nesten, jonge vogels, insecten en kleine zoogdieren zijn getroffen en sommige dieren zijn verdronken. Dennis Hendricks heeft de tweede editie gewonnen van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. De voormalige drummer van Mooi Wark zegevierde met zijn nummer Geef Nooit Op. Pop in Plat werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door RTV Drenthe en het Huus van de Tal met steun van de provincie Drenthe. Vorig jaar wonnen de broers De Roo met hun nummer Olde Jetta. Het muziekfeest is de opvolger van het Drents Lytisch Festival. En DOS 46 meldt zich volgende week bij de beste vier korfbalteams van Nederland op het veld. De ploeg uit Nijenveen won zelf gisteren met 23-17 van het nog puntloze Wageningen en profiteerde van het cadeautje van DVO, want die concurrent beet zich stuk op Dalto. Dat duel eindigde in 2020. Daardoor wipte DOS 46 over DVO heen. En dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
12: Mooi Frank, goedemorgen.
11: Het regende vanochtend toen ik hier naartoe reed. Houden we dat beeld vandaag?
12: Ja, als je de afgelopen dagen kijkt, dan lijkt het of de zomer een beetje een verkoudheid heeft opgelopen. En helaas, dat duurt nog even. Dat weet je zelf ook, want je snot het nog een poosje na als je verkouden bent geraakt. En als ik zo kijk in de weersverwachting, gaat dat ons ook overkomen deze week. Op dit moment is het op de radarbeelden zien we wat verspreide lichte buien. We zien ook dat het bewolkt is en dat blijft nog even zo. In de loop van de middag krijgt de zon wat meer kans, maar de temperatuur blijft vandaag bescheiden. We bereiken een graad of 19 maximaal. Nou, dat gebeurt ook pas later in de middag. Dus een hele, ja, hoe moet ik zeggen, modale dag. Eigenlijk ondermodaal qua temperatuur. En het weerbeeld, pas vanmiddag knapt het een beetje op. Vanavond en vannacht een graad of 11. En dan zien we morgen een iets mildere temperatuur. 20 tot 21 graden, met in de ochtend de meeste zon. Maar in de middag raakt de lucht onstabiel en zou een enkele bui zich kunnen ontwikkelen. Al verwacht ik eigenlijk dat het droog blijft tot in de avond overal. Dan nadert vanuit het westen een buienlijn. Wordt geen heel pittige buienlijn, er zal waarschijnlijk geen onweer op zitten, maar iedereen krijgt wel een paar millimeter. En dat komt zo'n beetje na het avondeten door in Drenthe. De dagen daarna zitten maar weinig perspectief in de weerkaart. We houden een zuidwest tot westelijke stroming met eerder koel weertype. Een graad of 17 tot misschien maximaal 18 nog op dinsdag. Dagen daarna nog iets koeler. En elke dag is het in de ochtend soms wat zon. De lucht raakt dan onstabiel en in de middag zien we die buien weer komen. Pas op de hele lange termijn richting volgend weekend, dan zie ik wat veranderen. Meer hoge druk. We krijgen dan een noordwest tot noordelijke winter in. Dat is nog geen hele warme richting, maar het wordt wel iets milder zo richting het volgend weekend. Dan gaan we weer op richting 20 of iets boven 20 graden. En dan zal uiteindelijk de buiigheid ook gaan afnemen. Maar voor het dus zover is het eigenlijk, om het zo uit te drukken, een klassieke schoolkampenweek. Dekking zoeken dus overdag, want er zijn een paar van die gure buien. Maar 's nachts is het wel meestal droog.
11: De paraplu moet dus mee.
12: Paraplu zou ik zeker meenemen. Het zijn geen onweersbuien. Zou misschien op woensdag een onweersbui tussen kunnen zitten. Dan moet je direct de paraplu weer inklappen. Maar meestal zijn dat gewoon regenbuien. En als je hem even uitzit, knapt het daarna ook weer zo op.
11: Hans Nienhuis, dankjewel.
12: Fijne morgen.
11: Meer nieuws op onze app en de website rtvdrenthe.nl.
0: Radio Drenthe.
13: Zondagochtendlicht.
0: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen, welkom bij Zondagochtendlicht. Veel huistuin- en keukenobservaties vandaag, geloof ik. Ja, ik ben veel thuis geweest. En dan neem je ook wel eens de tijd om je heen te kijken. En dan zie je toch ook van alles. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouw van.

Martijn, nooit meer lus. Mooi liedje. Ja, deze tijd van het jaar is prachtig. Maar voor mij, voor de familie, ook altijd een beetje dubbel. Want in deze tijd van het jaar was mijn vader jarig. En het is ook in deze tijd van het jaar dat er Oude Tiet kom is. En dat was deze week alweer 15 jaar geleden. 15 jaar. Hij is al zo lang dood. En toch nog altijd zo dichtbij. Zo verweven. Zoals Martijn ook zingt. Een tijdje terug heb ik een filmpje opgezocht. Waar hij op stond, mijn vader. Ik weet nog dat ik dat filmpje bewust heb gemaakt. Want ja, hij was toen al ziek. En het was net voor de tijd dat iedereen telefoons had om filmpjes mee te maken. Maar gewoon met een fotocamera kon het al wel. Ja, en wij maakten in die tijd natuurlijk ook wel filmpjes. Vooral van onze kinderen, want die waren toen klein. Maar filmpjes van opa of oma, eigenlijk hadden we die niet. Ik denk, ja, dat is eigenlijk ook stom. Dus ik filmde hem toen. Toen hij bezig was met de fiets. We zouden die dag een eind gaan fietsen met z'n allen. En hij vertelde iets. Over de fiets die hij vroeger had of zoiets. Dat herinner ik me. En ja, moet je weten, mijn vader en mijn opa trouwens, maar die is al veel langer dood, waren eigenlijk de weinige mensen die tegen mij echt dialect praten. Noord-Drents dialect, een beetje Drents-Gronings, daar kom ik vandaan. En toen schrok ik. Want ik drukte op play en het filmpje begon te spelen. En toen merkte ik dat ik moeite moest doen om mijn vader te verstaan.

Nou ja, die ervaring dus, dat je denkt, ik versta het, maar ik versta het helemaal niet. Als je denkt, wat heb ik nou gehoord? Dit was een liedje uit de jaren 90 van een band uit Bern, Zwitserland dus. En het was Schweizerdeutsch, Venus wo Bumplitz, van Patent Ochsner. En de poëzie in Drens is vandaag van Roel Rijntjes. Een klein liedje van de mismoed. De tiet is ruzend deur mij gleden. Zijn zandbak heeft een brede glief. En fruzzelt, zit de poot nog stief. Al wat nabij is, is lang leen. Men vrijt en drinkt, kreeg zijn gerief. Het lichaam, vlees en marg en been. De ziel, een nagel holt met zien. Men spijt en hef het leven.

The time of the season natuurlijk. Ja, het is weer dat seizoen. De zombies waren dit. En Martin die zegt al, gaan we het weer over vogels hebben? Ja, we gaan het weer over vogels hebben. Ja, sorry hoor. Maar ik zit deze week dus echt met verwondering te kijken naar de nestkastjes waar koolmezen in zitten. Ja, dat is in deze tijd van het jaar gewoon. Die kastjes die hangen bij ons terras tegen de muur van de schuur. Ik vertelde er vorige week ook al over. Dus je ziet er ook van alles gebeuren. En je hoort er van alles gebeuren. Ik vind dat hartstikke leuk. Die jonkies die zijn inmiddels zo groot dat je ze hoort piepen en wurmen in dat nestkastje. En als papa of mama langskomt met een hapje, nou dan kwetteren ze luid. Of hoe heet dat bij die beesten? Zijn we echt het hoogste woord? Zijn duidelijk al pubers die elkaar soms behoorlijk op de lip zitten. Ik stel me dat wel eens voor. Hoe klein zou dat zijn in zo'n nestkastje? Ik wil. Ja, goed. En die ouders die hebben het er maar druk mee. Ik heb laatst zitten turven. Soms kwamen ze om de minuut met rupsen of insecten in de bek om al dat kroos tevreden te houden. Ja, echt super druk. En toen dacht ik ineens, maar als die koolmezen nou geen nestjes hebben. Ze hebben er soms 2 per jaar, hooguit. Meestal 1 nestje, soms ook wel eens 2 als het een heel goed jaar is. In mei en juni. Als ze geen kinderen hebben, wat doen die dan de hele tijd? Die moeten toch een luizenleven hebben de rest van het jaar?

0: Birds van Anouk. En ja, ik ga nog even door over vogels. Ja, ik wel. Ik kwam namelijk 's ochtends buiten om de kippen te voeren. En ik loop langs een van die nestkastjes van die koolmezen. En daar bijna recht onder, daar zat er een. Ik denk een kleintje. Ik vond hem nogal vers. En hij schrok voor mij. Ik zag hem ook pas later. En hij fladderde op, maar hij kwam niet omhoog. Hij maakte een soort sprongetje, heel onhandig. Het lukte hem nog niet om weg te komen. Dus ik kijk onmiddellijk om me heen. Waar zijn die katten van ons? Nou, die lagen gelukkig allebei binnen. Dus ik dacht, moet ik iets doen? Maar ik denk, nou, waarschijnlijk niet. Dit vogeltje moet het gewoon zelf leren. Die is net uit het nest. Dus ik denk, nou, ga eerst maar even verder om die kippen te voeren. Toen kwam ik terug. En toen was hij inderdaad een eindje verder gescharreld zo over ons terras. Hij kon nog steeds niet opvliegen toen ik eraan kwam. Maar ineens viel me wel op dat in de magnolia een van de ouders zat. En die gaf het kind coaching. Noem het coaching, opvoeding, zo kun je het ook zeggen. Het klonk nogal opgewonden, bijna agressief. Het soort opvoeding waar je tegenwoordig een hulplijn voor moet bellen, geloof ik. Hoorde dat beest gewoon.
1: Je dacht zeker dat je de hele dag in je bed kon blijven liggen. Ga je wat doen voor de kost? En gebruik die vleugels van je dan. Waarom denk je dat je die hebt gekregen? Laf zwans.
0: Nou, daarna heb ik ze niet weer gezien.

0: altijd wel iemand, maar niemand als jij.
1: Huub van der Lubbe, zanger van de Dijk, maakt ook eens in eentje nog wel mooie muziekjes. Altijd wel iemand.
2: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
3: Zondagochtendlicht.
4: Spreuk aan de wand.
1: Ja, ik had het over hoe die Koolmezen hun jonkies opvoeden, begeleiden, coachen. Ik weet niet hoe je zoiets moet noemen bij beesten. Maar dan vind je wel genoeg wijsheden en spreuken over hoe mensen elkaar denken te moeten opvoeden. Althans hun kinderen, soms elkaar ook wel hoor, maar ik heb hier in dit geval over kinderen. Ik kwam uit bij John Wilmot, leefde in de 17e eeuw, de tweede graaf van Rochester. Engelse dichter was het in ieder geval. Die zei, voor ik trouwde had ik 6 theorieën over het opvoeden van kinderen. Nu ik 6 kinderen heb, heb ik geen theorieën meer.

Een lekker nummer was dit. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Nou, en om nog even in het seizoen te blijven. Elk jaar vind ik het weer leuk om zelf wat groenteplanten te zaaien. En och, meestal lukt dat ook wel. Komkommers, courgettes, dat soort dingen. Ze staan eerst een poosje in een kastje tegen de buitenmuur. En laatst, waren ze groot genoeg, kon ik ze uitplanten in de tuin. En zolang de slakjes ze niet opeten. Maar dat valt wel mee met dit soort plantjes. Gaat het nog goed, zeg maar? Hele grote oogsten heb ik er meestal niet van. Moet toegeven dat ik ook eigenlijk niet heel veel aan doe als ik ze helemaal uitgeplant heb, hoor. Want ik hou niet zo van wieden en water geven en zo. Maar ik vind het gewoon al leuk om te kijken dat alles gewoon groeit. Dat het gewoon werkt zonder dat ik er iets aan hoef te doen. Maar wat me eigenlijk nog steeds niet fatsoenlijk is gelukt, dat zijn tomatenplanten. En elk jaar probeer ik het weer. Van die hele minieme zaadjes. Duurt vaak heel lang voor ze opkomen bij mij. En als het dan lukt om ze op te kweken tot een fatsoenlijke plant, worden die tomaten bij mij nooit rood. Als er al tomaten aankomen, zijn ze vaak nog groen als de herfst begint. En je zou toch zeggen, aan het weer kan het de laatste jaren echt niet liggen, want we hebben best warme zomers. En laatst was ik in het tuincentrum. Nou, die plantjes bij mij op het terras, die zijn 4-5 centimeter groot. In het tuincentrum kun je gewoon complete planten kopen. Met tomaten en al.

Jason Mraz, and I'm yours. Nou ja, wat ook wel in deze tijd van het jaar past, is uit vissen gaan. Lenze L. Bouwers, die schreef er een gedicht over, heeft geen verdere titel. Met opa vissen naar het diepgeluk van zilverschubben tussen riet en dauw. De damp van thermoskoffie smaakt vertrouwd, terwijl de blij daar zieltoogt en bedrukt zijn bek laat openscheuren tot een stuk lip bloedrood aan de weerhaak hangt. Zo lauw en misselijk verdwijnt mijn droombeeld gauw. Met opa vissen naar het prilgeluk. En jaren later naast hem op een kruk, in ziekenzaal eterlucht val ik flauw. Omdat er bloed met water in een nauwe hals valt, onbewust holt uit drup, drup. Met opa vissen naar het diep geluk.

0: Portefeuille? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose.

0: trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuidlaren.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Radio Drenthe.
6: Pollings Passie.
3: Met Jans Polling.

Goedemorgen, welkom bij Pollingspassie. Nou, we zitten in het zomerseizoen en dat betekent voor mij dat wij 10 weken lang teruggaan naar de kraamkamer van de popmuziek. Dat is de periode tussen 1964 en 1975. Vandaag komt alle nummers uit 1966. Zoals bijvoorbeeld Connie van der Bos. Ze had haar debuut al een keer gemaakt in 1960 als soloartieste. In 1964 mocht ze voor de tweede keer Nederland vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival. En direct daarna kwam haar eerste hit uit. Ik ben gelukkig zonder jou.

Ja, en dat was Drafi Deutsche, dat wist je. Maar daarvoor hebben we The Sound of Silence. Een nummer geschreven door Paul Simon. En we ook zongen door Simon en Garfunkel. Dat is zo'n nummer waar ze eerst al hiervoor aan sleutelt. Voordat het uiteindelijk uitkomt. En dat gebeurt veel vaker, hoor. Werkelijk. Als we hier iedere keer de originele opname willen laten horen, hè, dan moet ik soms echt zoeken van wat is de originele opname. Nou, dat was... Deze niet. De originele was gemaakt met akoestische instrumenten. Toen ze later nog zeggen, ja, nee, maar toch niet die mol. Nou, en dan voegde ze elektrische gitaar toe. En uiteindelijk werd dat het nummer wat ook op de eerste plek stond van de Amerikaanse Billboard Top 100. Dus Sounds of Silence. En dan Drafi Deutsche. Ja, Drafi Deutsche, wist je dat die platen op nummer en een meer dan 40 pseudoniem is toch ook wat? Eén daarvan was Mr. Walkie Talkie en te zingen Engels. Vinden ze niks aan in Duitsland. En dit nummer is trouwens ook wel wat van te vertellen. Hij kwam op een gegeven moment de muziekuitgeverij binnen. Waar hij dus ook zaak met deed. En die ook zorgde dat alles gepubliceerd werd. En hij begon te zingen. Dam, dam, dam, dam. En toen was er toevallig ook een tekst geschreven, was door. En die zei, oh, moet een liedje van maken, man. Hij zei, dat doe ik niet, dat moet jij maar doen. En dat is gebeurd. En die maakte een proefversie van Marmolstein und Eisenbricht. En dat werd een absolute topper. Nou, het Frans. Michel Polnareff. Michel Polnareff kun je eigenlijk, ja, wel een beetje vergelijken met een soort Franse David Bowie. Hij zag er ook heel gelikt toe, heel bijzonder en zo. En toch wel aparte nummers. Zijn eerste single was La Poupée qui fait non, 1964. En dat wil direct niet.

Ja, wie dat is, dat zeg ik straks weer. Maar Michel heb je sowieso herkend van de Beatles. En ja, eigenlijk is Michel een liefdesballade waarvan een deel in het Frans zong wordt en een deel in het Engels. En ja, eigenlijk kwam, was het zo dat Paul McCartney die kwam op het idee van dit nummer toen hij op een feest was. Een beetje kunststudentenfeest, zeg maar. En dat was in een tijd dat men ook in Engeland nogal onder indruk was van de Franse bohemienbeweging in die tijd. En hij zegt, en er was een student met een ziggy en een gitaar en die zong een beetje een apart Frans nummertje. En ik vond dat eigenlijk wel aardig, ik vond het wel grappig. En toen dacht ik, weet je wat, laat ik ook eens ongeveer zoiets schreeuwen. Een beetje een parodie erop. En hij voegde er ook wat Franse kreten aan toe. Hij kon niet goed Frans of zo, je mag niet. Maar en die zingen ook voor zijn kameraden van de Beatles. En ze deden er niks met. Tot op een gegeven moment, John Lennon zei, God, we gaan een plaat opmaken, Rubber Soul, weer een verzamel-LP. Die liedje kan er misschien wel op als je een beetje bijwaakt, Michel. Dat hebben ze dan. En het kwam toen ook op die LP. Het is trouwens ook direct dat ze ditzelfde jaar, de tientallen anderen is het ook zong. En het eigenlijk voor iedereen werd het een hitje. En misschien nog wel mooi. In 2010, toen kreeg hij een prijs van Barack Obama. Paul McCartney. De Gershwin-prijs voor populaire liedjes. En toen werd het er uitgenodigd. En toen zong hij voor Michelle Obama, voor de vrouw, zong hij dit liedje, Michelle. En zij was zwaar onder de indruk. Zong met tranen in de ogen met. En de afloop, toen zei John McCartney, zei, dan moet ik oppassen, maar misschien ben ik straks wel een van de eerste artiesten die door een president nog uitslagen wordt. Maar Michelle Obama later ook zegt, ik had nooit kunnen denken dat een Beatle dit voor mij zou zingen. Mooi toch. En dan kringen we John Lammers. John Lammers die zong samen met Kees en de Skyliners. Die zong alle mogelijke liedjes. En in 1964 gaat hij op mijn koor. En dan besluit John Lammers onder invloed van Peter Koelewijn over te gaan op het Nederlandstalig repertoire. En zie daar, zijn eerste hit deed direct hartstikke goed. Ik bewonder jou. Frank Sinatra deed ook nog goed in 1967. Hij kreeg eigenlijk bij toeval een lied in de schoot worden. Dat heette Betty Boy. En dat was eigenlijk een onderdeel van een film. A Man Could Get Killed. Maar ja, dat was een lied. En dat moest in die film eigenlijk zingen wanneer Melina Mercouri. Maar die zei, ik weet niet, dat is niks voor mij. Dat moet een man zingen. Dat is eigenlijk misschien beter. Nou, ze hebt dus rondgekeken. Frank Sinatra was in de buurt. En ze, is dat niet wat voor jou? Nou, zeg maar, dan maken we het wel wat anders. We maken een mooie tekst op. En dat we Strangers in the Night.

Ja, we hören hier als tweede El Martino met Spanish Eyes. En dat was, hij was niet de eerste trouwens die het zong. Het liedje was gecomponeerd door Burt Comfort. Gewoon een instrumentale melodie. En er werden wat woorden op gemaakt. En toen zong Freddie Quinn het eerste. Onder de titel Spanish Eyes. Maar toen kreeg de platenmaatschappij van Comfort en van Freddie Quinn. Die kreeg ruzie. En het werden rechtszaken enzovoort. En dan zeiden ze, nou laat maar zitten. Dus het lied bleef liggen. Maar andere artiesten vonden dat prachtig. Ene Sergio Franchi. Die zei, ik maak er ook een nummer van. En die nam dat lied op onder de titel Moon Over Naples. Dat was trouwens ook de originele titel van Burt Comfort. Maar het kwam ook niet in de hitlisten. En toen werd er iemand nieuwe tekst geschreven voor El Martino in 1966. En dat werd een absolute hit. Spanish Eyes heette toen. En we hadden ook Karen Kent. Karen Kent is ooit begund bij een bandje, The Flying Tigers en zo. Maar op een gegeven moment viel ze toch wel een beetje op. En toen mocht ze met naar het Knokkenfestival. Dat was toen een heel beroemd festival. Waar allerlei grote zangers kwamen en zo. Het was ook een soort wedstrijd. En een beetje te vergelijken met San Remo en zo. En toen zong ze dit lied. Dans je de hele nacht met mij en zie daar. Dat arme Wiggie, dat gelukkige Wiggie, dat kreeg in één keer een nummer 1 hit. De eerste Nederlandstalige nummer 1 hit trouwens in de geschiedenis, de korte geschiedenis, van de top 40 van Veronica. Watson Boomman in de lijst van de top 40 in week 22. En dat was de zomerhit Loving Spoonful. Loving Spoonful, dat was een beetje folkachtige band. En die had een enorm succes met Summer in the City.

Love and Spoonful, Summer in the City. Op de eerste plek in die top 40 in week 22 vinden wij The Beach Boys. Het nummer Sloop John B. Dat Sloop John B is trouwens een oud nummer. Dat komt van een West-Indische eiland. En het is in 1934 al ooit keer opgetekend door John Lomax. Die maakte toen overal opnames van volksliedjes. En toen heette het lied trouwens Hoist Up the John B. Sail. En het giet echt over een schip. Het was een schip met port. En de bemanning was bijzonder vrolijk door. Maar waarschijnlijk zaten ze iedere keer wel aan die port te dringen. En het schip is onder een beetje rare omstandigheden zunk rond 1900 in een haven op de Bahama's. Dus dat lied is er meerdere groepen zingen, ook het Kingston Trio. Maar de Beach Boys hadden door een top 40 hit bij met.

De Rolling Stones die deden het ook goed in Dion in 1966. Ze hadden een nummer gemaakt, Paint It Black. En dat deed bijzonder goed. Nummer 1 positie in heel veel land. Het was een nummer, het begon eerst als een rustig soul nummer. Over een man die depressief is en vindt dat alles in zijn leven zwart is enzovoort. Een slecht humeur. Later wordt het wat sneller en vlotter enzovoort. Mick Jagger voegde er nog een tekst aan toe, waarin een man rouwt hem zien door de vriendin en zo. En Metri kreeg het lied een bepaalde vorm. En die vorm die sleugt dus blijkbaar bijzonder goed aan. Ook later een keer weer in de jaren 90, waar het ook nog een keer weer op nee en hit. Maar het is hier, nummer 1 heet Paint It Black.

Shaggy Schram. In de jaren 65 tot 1970 was hij enorm bekend als volkszanger. En hij had het geluk, hij mocht optreden in het programma van Willem Duis, Voor de Vuisten Weg. En toen trad hij op en toen brak de deur bij het grote publiek. En in 1966 naar een gigantische hit met Glaasje op, Laat je rijden.

Jim Reeves is een van de grootste artiesten die de Amerikaanse countrymuziek voortbracht heeft. Dat kunnen wij rustig stellen. Hij bracht ook een soort geluid in die country sfeer, in die countrymuziek, Nashville sound. En dat maakte ook dat country en popliefhebbers beide die muziek wel kunnen waarderen. Hij had waarschijnlijk bijzonder veel nummers opnam, waar het niet dat hij in 1964 al omkwam bij een tragisch vliegtuigongeluk. Hij was op tournee en het was winter en nou, het ging fout. En er lagen trouwens nog wel een heleboel opnames. Jim Reeves heeft waarschijnlijk tijdens zijn actieve periode niet anders dan optreden en opnemen. Want in 1966 toen bracht men nog een nummer van de moed. Nog meer nummers trouwens, hoor. Postuum. En dat was dit ook, Distant Drums.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen.

0: Daar kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
1: Radio Drenthe.
4: Pollings Passie.
1: Met Jans Polling.

No Milk Today, Herman's Hermits. Opricht in 1963. En het was een, ja, een beetje een aparte groep. Een groep die opviel door hun mooie toegankelijke melodieën. Je kunt er hier gewoon met zingen, dit soort liedjes. En dat maakte ook weer dat ja, de echte recensenten en de echte muziekkenners zijn van, ja, is eigenlijk een beetje te commerciële muziek. Is niet wat wij wilt in de hippe jaren 60. Ja, hoe dan ook. In elk geval, het deed het heel goed. Tot 1971 en toen hadden ze er eigenlijk zelf genoeg van. Tenminste, ermee stopt. Chris Andrews was een liedschrijver. Ja, een componist. Hij schreef heel veel voor Cindy Shaw. En zoals het met heel veel componisten en zo, bijvoorbeeld ook gung en liedjeschrijvers. Op een gegeven moment dan kruppen bloed wat niet gaan kan. En dan wil ze zelf ook wel optreden. Chris Andrews ook. Schreef een liedje, Yesterday Man, nam het op. En zie daar, zijn eerste single werd direct een enorme hit.

Ja, ook in de Summer Hallway de raadplaat erin. Dus ik laat je weer een klein stukje horen van een nummer. En dan zeg ik, wie zingt dit en hoe heet het nummer? En als je beide goed weet, over een half uur, dan heb ik de uitslag wel. Dan mag je jezelf wat lekkers uitzoeken voor de koelkast. Ja? Het ging in ieder geval over een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Ja, nou, heb er maar eens in over. Denk er maar in over. De geweem deur met de Seekers. De Seekers die hebt een nummer had, waar ze, waarmee ze eigenlijk elk optreden afsloten. De carnaval is over. En een prachtig lied. Maar dat dateert al weer uit 1853. Het is een oud-Russisch volkslied, Stenka Razin. En dat was een lied over een Kozakken, hoofdman, Stenka Razin. En dat was een heel populair Russisch lied, waar overal zong. En daar heb zij dus uiteindelijk een heel ander nummer van gemaakt. En daar heet dan The Carnival is Over.

In 1966 kenden wij ook de zogenaamde pop art sound. Ja, dat was iemand weer, nee, dan maar even trouwens hoor. En er was een popgroep Het in Amsterdam. En de grote man erachter was Bob Bauber. En wat is nou die pop art sound? Nou, het is eigenlijk een soort muziek met hele gekke Nederlandse teksten. En ook een beetje een gekke Nederlandse naam van die groep. Het bijvoorbeeld. Of de Klungels en de Snelbinders. Dat soort groepen verschenen. En die zingen allemaal hele rare liedjes. En maar de eerste single, ook medemaakt door Bob Bauber, die deed direct bijzonder goed. Ik heb geen zin om op te staan.

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Toen Hermans stond in het theater. Het is 1966. Hij maakt een show met een overzicht van 10 jaar d'avour. Prachtig. En hij denkt bij zichzelf, ik wil ook elke keer weer wat nice doen. Want hij was de clown. Hij had, het was pure kolder wat hij mag. Verhalen over zijn ouders, zijn ooms, zijn rare tantes, enzovoort, enzovoort, over zijn jeugd. Johan. En hij bedenkt wat nice. Hij denkt, ik wil iets anders gaan doen. En dan komt door de act van de tragische, komische auditie van de goochelaar Charles Hartman. En dat had hij al in 1953 in de kop. Ze hadden er al zien. Over is het prachtig. Maar hij durfde dat nooit in zijn show te doen. Want hij was bang dat het niet kolderiek genoeg zou wezen. Dat het publiek het niet mooi zou vinden. Dus in 1966 werd dat voor het eerst.
3: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
4: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
3: Alleen uw naam, alstublieft.
4: Oh, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
3: Voor... Alleen uw naam graag, alstublieft.
4: Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman.
3: Met een T.
4: Oh, dat mag niet zo.
3: En uw leeftijd?
4: Leeftijd is 64 jaar.
3: Wat heeft u voor een nummer?
4: Een telefoonnummer bedoel je?
3: Nee. Uw nummer. Uw act.
4: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
3: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
4: Oh, heel graag. Dank u wel, alstublieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gezworven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer, onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van 2 verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heette Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die 2 namen tezamen gekleefd. Niet? En zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet?
3: Nee.
4: Oh. Ja, ik heb speciaal meegenomen een paar mooie kritieken. Zal ik maar even boven in het hokje komen, u misschien in?
3: Nee, dank u wel.
4: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en met 12 witte duiven. Maar ja, dan is de hongerwinter gekomen. Ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Nee. Ja, maar als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen. Maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
3: Juist.
4: Jawel.
3: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten...
4: Ah, oh, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet het hele...
3: Dat hoeven we niet te zien. Het begint u maar.
4: Dank u wel, alstublieft.

moment de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen. Dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer.

De truc met het rode balletje en het torenstokje. Het witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

een stuk van bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: teufelst tot. Der Teufel heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duiven moeten fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft.

Ramses Shaffi, Sami, 1966. Een lied, ja, echt zo gewoon oproep. Wees niet bang of wees niet angstig. Aanvaard het leven zoals het is en maak er dan het beste van. Een paar mensen noemen de kennissenkring van Ramses Shaffi, die claimt dat het lied over hun giet. Omdat zij ook moeilijke perioden hadden. En, dus eens, en toen schreef Ramses dit lied over mij, maar waarschijnlijk is het niet waar. Waarschijnlijk heeft het gewoon zelf uit zijn eigen fantasie schreef. The Motions heb ik nou. Motions, Nederlandse nederbeatband uit Den Haag. Opgericht in 1964. Robbie van Leeuwen speelde erin. Rudy Bennett, Henk Smitskamp, Siep Warner. En die groep die deed het eigenlijk best heel goed. Ze mukken al met hun voorgangers trouwens. Onder andere naam al in het voorprogramma speelden van de Rolling Stones. In 1964 in het Kurhaus. En ze hadden het geluk dat Joost den Draaier, Willem van Kolen, dat die op Radio Veronica hun nummers heel vaak draaide. En ja, eigenlijk is dat een beetje oneerlijk. Maar goed, als het je gebeurt als band, dan heb je geluk. Want zij kwamen ook direct ook vrij hoog iedere keer in die top 40 terecht. En dat maakte dus ook dat hun platen het goed doen. Bijvoorbeeld het nummer Wasted Words werd ook zo op deze manier omhoog geschreven. En werd in 1966 een hele grote hit.

The Motions. En nou Nancy Sinatra. Nancy Sinatra die kende Lee Hazelwood al vrij goed. Lee Hazelwood was een componist, tekstschrijver. Die maakte heel veel mooie liedjes. En op een gegeven moment toen treffen ze elkaar en hij zei Lee Hazelwood. Moet je horen, ik heb een heel leuk liedje. Geïnspireerd door een film, door een western. Hij zegt, hier, these boots are made for walking. En die ga ik zelf zingen. Maar Nancy Sinatra zei, hij moet niet doen. Dat is, voor een man is dat een beetje een hard, een beetje beledigend liedje. Maar het is echt voor een beetje een klein wiggie. Mooi klein zing. En dan is het veel en veel beter. En Lee Hazelwood heeft er een paar dagen over nagedacht. En toen zei ja, je hebt wel gelijk. Weet je wat? Zing jij het maar. En het werd ook direct een enorme hit. Het werd, kwam op nummer 1 van de Billboard Top 100. These boots are made for walking.

Er waren in Amerika in de jaren 60 maar liefst 9 groepen met de naam The Sandpipers. Maar er was maar 1 groep die zowel in het Engels als in het Spaans opnam. En ook een geweldige hit had met de coverversie van Guantanamera.

In 1966 toen kwam Boudewijn de Groot bij Lennart Nijgen. Zegt Lennart, ik wil graag eens een soort lied schrijven over de oorlog in Vietnam. Want ik vind dat we door ook onze stem tegen moeten verheffen. En dat was bijzonder, want dat gebeurde nog niet in die tijd. Er was toen ging over president Lyndon B. Johnson. En als je toen iets zei van de buitenlandse president, nou, dan was de belediging van een buitenlands staatshoofd. Dat was heel erg in die tijd. Ja, je mag er niks van zeggen. En dat was trouwens ook een van de weinige liedjes die Lennart Nijs schreef op verzoek van Boudewijn de Groot. Meestal kwam hij zelf met teksten. En goed, dit lied kwam. Wel te rusten, meneer de president. En dat maakte ook dat Boudewijn de Groot toen ook het predicaat op plak kreeg als protestzanger. En dat vond hij zelf eigenlijk helemaal niet dat hij dat was. Hij was gewoon een liedjeszanger en dat was één bepaald liedje. Dus hij vond dat nooit zo mooi. Maar hij ging toen wel, wat dat betreft, in de jaren 60 met die naam het leven. Hier, wel te rusten, meneer de president.

0: Ja, er verandert niet veel. Hè? Maar we gaan naar de uitslag van de raadplaat. Hoor maar eens.
1: En hier, dames en heren, hier komt een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Getiteld Tea Room Tango.

Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me, mag ik thee?

0: en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd, dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
2: Nou ja, dat had je natuurlijk goed, ja? T-Room Tango en de zanger, dat kan ik niet missen, dat was Wim Sonneveld. Dus als je beide goed had, wat ik ook zei, je mag jezelf wat lekker zoet zoeken met de koelkast. Of hoe de andere kast mag ook, hoor. Nou maar, gaan we hem doen met Percy Sledge. Percy Sledge die zong in een soulgroep, de Esquire Combo. En hij ontmoette een lokale DJ die zei, ja, Percy, jongen, je moet niet met die groep, je moet solo gaan doen. En toen schreef hij zelf een liedje, When a Man Loves a Woman. En dat werd een nummer 1 hit.

In de jaren 60 hebben we ook kennis gemaakt met de Ray Conniff singers. Ray Conniff was huisarrangeur bij platenmaatschappij Columbia en zo. En mocht er heel veel doen. En hij startte in 1959 al met de Ray Conniff singers. 12 vrouwen en dat die man. En toen brachten ze allerlei albums uit. Maar het grootste succes had ze met het liedje Somewhere My Love, oftewel Lara's theme uit de film Dr. Zhivago.

Ja, we binden weer aan het eind. Dit was Spollings Passie. Vandaag maakten Martin Vulder en Jan Spolling. We hebben nog een hele fijne middag te goed. Voor jullie ook. Ja? Ik hoop dat je er heel veel plezier met hebt. En wij hopen ook dat je een goede week hebt. Wij zijn er volgende week weer. En dan 2 uur lang muziek uit 1967. Maar ik heb nog Herb Alpert voor je. Een nummer waarmee hij deurbrak in Europa. A Taste of Honey.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten.

0: De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien, later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Goedemiddag, dit is Drenthe Nu. Mijn naam is Frank Andringa. Een bezoeker is gisteravond overleden op het metal, punk en hardcore festival Pitfest in Emmen. Tijdens een optreden van de Gorilla Biscuits werd iemand onwel en laat de organisatie weten. Ondanks de snelle inzet van de aanwezige hulpdiensten en medische professionals mocht hulp niet meer baten. Volgens de organisatie is vastgesteld dat er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak. Na het overlijden van de bezoeker is de muziek stilgezet. 27 vluchtelingen hebben afgelopen nacht geslapen in een noodopvang in Gieten omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol was. Sinds donderdagavond springt de gemeente Arnhunze bij met een noodopvang in Sporthal De Goorns nadat eerder in de week de tijdelijke noodopvang in Tweede Exloërmond de deuren sloot. Na een nacht slapen worden de vluchtelingen teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. En Dennis Hendricks heeft de tweede editie gewonnen van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. De voormalige drummer van Mooiwark zegevierde met zijn nummer Geef Nooit Op. Het was de derde keer dat de Assenaar meedeed aan het Drentse Songfestival. Tijdens de afgelopen twee edities eindigde hij als tweede. Vorig jaar wonnen de broers Ro met hun nummer De Olle Jetta. En natuur- en waterbergingsgebied Ootmaanlanden bij Uffelte is door een storing in een stuw sinds donderdagavond onbedoeld onder water komen te staan. Een klep ging automatisch open, waardoor water uit de Drentse Hoofdvaart het gebied instroomde. Het waterschap laat het gebied inmiddels weer leeglopen. Voor de natuur zijn de gevolgen aanzienlijk, omdat het midden in het broedseizoen gebeurde. Nesten, jonge vogels, insecten en kleine zoogdieren zijn getroffen en sommige dieren zijn verdronken. En dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis. Goedemiddag Hans.
15: Mooi Frank, goedemiddag.
14: Kunnen we vanmiddag nog naar buiten of moet de paraplu mee?
15: Nou, naar buiten dat gaat wel lukken, want het is geen gevaarlijk weer. Maar ik kreeg al wat commentaren van, nou deze dag zou in november ook niet meer staan hebben. Dat is dan wat overtrokken, want 17 graden in november, dan zit je eigenlijk best wel goed. Maar nee, het is geen mooie zomerse dag op dit ogenblik. En als ik op de radar kijk, dan zien we ook nog wat van die kleine buien in onze provincie. Het stelt allemaal niet zoveel voor, maar je wordt er net even nat van. Wordt geleidelijk aan wel beter. Vanuit het westen zien we vanaf de Wadden opklaringen aankomen. Die gaan ons vanmiddag bereiken, dus het knapt wel wat op in Drenthe, maar het gaat langzaam en verwacht ook geen stralend zondagmiddag. Het wordt gewoon droog en de zon krijgt wat te vertellen. En dan wordt het uiteindelijk maximaal een graad of 19. En als je heel veel geluk hebt, misschien net aan 20. Maar die durf ik eigenlijk niet weg te geven. Laten we het maar gewoon houden op 19 graden. Vanavond en vannacht een graad of 11, dan is het droog en half bewolkt. En dan zien we morgen overdag dat de wind naar het zuiden is gedraaid. Die richting is net even iets zachter. In de ochtend is het nog droog en in de middag lijkt het in Drenthe ook nog wel droog te blijven. Maar er komt wel een buienlijn aan vanuit het westen en die gaat in de vooravond en avond over ons heen. Dat zijn gewone buien, ik denk niet dat er onweer bij gaat zitten. Maar voor het zover is, hebben we een 20 tot 21 graden morgen. En ja, het is treurig om te zeggen, maar dat is meteen de warmste dag van de week. Want daarna zijn er een aantal dagen met weinig perspectief in het weer. We zien dat de westelijke winden aanhouden en dat er een dagelijks ritme ontstaat van enige zon in de ochtend en daarna in de middag buien. Tussen die buien komt de zon er ook nog wel even bij kijken. Maar er staat ook redelijk wat wind bij, een matige wind steeds met die buien. Dus vooral de middagen zijn op dinsdag, woensdag, donderdag. Dat zijn de slechtste momenten van de dag, om het zo te zeggen. Je moet het eigenlijk van de ochtend en de late avond gaan hebben. En de temperaturen gaan ook achterblijven. Een maximum temperatuur van een graad of 17 is midden deze week heel normaal. Uiteindelijk richting het weekend zien we voorzichtig aan wat hoge druk invloed. Het stabiliseert dan een beetje. Vrijdag is het zo goed als droog. Nou, richting het weekend, het is allemaal nog ver weg. Maar het lijkt erop dat dan de regen even passé is en dat de temperatuur wel weer door de 20 graden heen gaat. En zelfs een paar graden erbovenuit kan komen. Maar de details daarvan, ja, die zullen we nog even moeten afwachten. En tot die tijd is het eerder herfst dan zomer.
14: Ja, dit klinkt niet als zomer.
15: Nee, daar kan ik helaas niks anders van maken. Heb je zulke lange dagen, is het nog bewolkt. Maar goed, dat wordt wel weer een keer rechtgezet. Maar tot die tijd moeten we er even doorheen.
14: Dankjewel Hans. Meer nieuws op onze app en de website rtvdrenthe.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Drenthe Toen.
16: Met Sophie Timmer.
18: Goedemiddag. In plaats van naar Drenthe Toen kun je nu gaan luisteren naar herhalingen van het radioprogramma Op Pad, gemaakt door Gerard Gras en Harry Popken. Op Pad werd eerder uitgezonden in 2003. Gerard en Harry lopen dwars door Drenthe, door dorp en streek, en laten zich informeren door plaatselijke gidsen. Veel plezier.
19: Op pad. Gerard Gras en Harry Popken wandelt door de Drentse Dreem.

0: Bord, Ilde, Paterswolde. Grote rode streep de deur. Op een beetje winderige ochtend. Samen met Ginny. Ginny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar hebben we met hen nu?
1: Naar de Waterburg.
0: De Waterburg.
1: Ja, dat is het oudste bekende plekje eigenlijk in Eelde. Want daar het een, in de 11e, 12e eeuw het er een verstaakt hoes stond. Op een motte, zeggen ze dan, op een verhoging. Omringd door een aantal grachten. En het was een houten wal zat er omheen. Dat is lang vergeten geweest. Maar in de oorlog is er een foto genomen door de geallieerden.
0: Ja.
1: En toen kwamen de drie grachten eigenlijk weer tevoorschijn. En die kunnen we nou ook nog zijn, want het is nou ook redelijk hoog water. En waar we nou heen lopen is een soort herstel van die alle situatie. In die zin dat het aangeven is. Het is dus niet hersteld in zijn totaliteit, maar je kunt zijn hout worden is. En er is een groot bord, lopen we nou naar touw, waar het allemaal ook opstaat wat hier staan heeft.
0: Het is hier lekker rustig, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb ook niet het idee dat er heel veel mensen komen. Het is eigenlijk een beetje jammer dat dat niet meer gebeurt. Maar het valt niet zo op, want hier tegenover hebben we een bowlingcentrum. En de meeste mensen die gewoon doorheen en die parkeren de auto even. En vervolgens gaan ze zich aan sportieve geneugten wijden.
0: Ja.
1: Maar het is het beste met wie het om hier eens even naar te gaan.
0: Een hufterproefbord, mag je wel zeggen?
1: Ja, dat is tegenwoordig nodig.
0: Stevig in de grond.
1: Ja, ja.
0: De Waterburg van Eelde, een bijzonder archeologisch monument. Normaal leest Harry dat al dit lustraat, maar Harry is nog steeds met zijn klus bezig in huis aan het schilderen. En daarom doe ik het vanmorgen met Ginny alleen. Is dit die luchtfoto waar je het over had?
1: Ja, zeker. Oh, ja. Ja. Die, de mensen wisten het eigenlijk wel. En het was ook een beetje een wonderlijk terreintje. Heel nat ook. Wat weilanden worden eigenlijk ook geen vijf inwezen kunnen. Maar die foto die maakt dat echt weer duidelijk.
0: Ja. Je ziet wat bij wat het allemaal is.
1: Ja.
0: Aan deze kant. Lustra's kunnen niet zien waar overheen kijkt, Ginny. Dat,
1: ja, is dat is een soort...
0: Ja,
1: nee, een silhouet van wat er ooit een stone kunt het eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Het is een soort verbeelding. En kunt ook wel kunnen. Nou, maar het is meer van doorsteun het hoes.
0: Ja.
1: En dan is er een bruggetje naar een kunstmatige heuvel, wat ik net al zei, zo'n motte. En doorsteun dan een soort verdedigingstoren op.
0: En dit is hier helemaal aanlegd, opgeraam,
1: ja.
0: Klaarmaakt. In wat voor jaar?
1: Dat staat erop. Ik dacht.
0: Ik heb iets van 68 lezen, kan het? Ja, 1968.
1: Ja, dan is de eerste keer dat er weer een... Dat is het beschermd wettelijk terrein.
0: Ja.
1: Maar in het voorjaar van 2000 is het terrein opnieuw inricht.
0: Goed, dan lopen we een stukje hier verder die kant op. Ginny, je hebt een boekje in de hand.
1: Ja, dat is de Landgoederen wandelroute van Eelde en Paterswolde. En dat is uitgegeven in 1997. Toen is het, vooral de oostkant hebben we veel van die landgoederen. Maar we zijn aan de westkant begonnen omdat dat de oost is. Maar toen is dat een beschermd stadsgezicht geworden. Ik vind dat stadsgezicht altijd zo mooi.
0: Ja.
1: Maar dat was de enigste wettelijke term die erover was.
0: En wie geeft dat u, Teddy?
1: Dit is van de VVV in Eelde, Paterswolde. Maar het is in samenwerking met de Klaas Groeneveld Stichting, Stichting Lemverdingen en Natuurmonumenten. Want die hebben er een belangrijkste aandeel in gehad eigenlijk.
0: We lopen hier op die open plek.
1: Ja.
0: Eelde heeft heel veel van die, ja, chique huizen, hè?
1: Ja, dat kwam natuurlijk omdat ze op het eind van een bewoond gebied eigenlijk woonden. Hè? Je ziet hier op het eind van de Hondsrug. We hebben twee van die landruggen hier waar Eelde op ligt. En dan de andere is aan de oostkant, waar dan de andere grote huizen stond, kun je zeggen. Waar Paterswolders op ligt. En dat was een belangrijk eindpunt voor dus ook verdedigd moest worden, kun je zeggen. Dit is dus ook echt een verdedigingsslot geweest. En wat lag op de route van Grunning naar Friesland.
0: Prachtig zo, dat stukje, hè?
1: Ja.
0: Ja. Die deurkiek zo.
1: Die deurkiek is ook echt heel mooi. Dat is dus de plek waar de Lotere Burg stond heeft. En daarnaast dus dan die heuvel.
0: Ja.
1: En drie grachten, hè, drom.
0: Drom, hè?
1: Ja.
0: Weet je wat ik vroeger altijd dacht? Dat er hele rieke lui woonden in Eelde en in Haan. Dat die allemaal uit de Grunning kwamen.
1: Dat is ook zo.
0: Is dat
1: maar
0: zo,
1: dat is eigenlijk in de 17e, 18e eeuw echt goed op gang komen. Dan zie je dat burgemeesters en zo hier hun boetenhoes hebben. En dat is dus een heel ander soort bewoners. Maar Drenthe was In die eeuwen, de eeuwen, en dan spreek ik dus van de 12e eeuw tot de 17e eeuw, zo'n beetje onderdeel van het bisdom Utrecht.
0: Oh, wat is dat vliegtuig voor lawaai, joh?
1: Vliegveld.
0: Oh, het vliegveld. Oh, daar zit hij vlakbij. Oh, dat, ja, je kunt er geen weet van.
1: Nee,
0: ja.
1: Dat is hier vlakbij. Ja. Maar die zaten dus onder het bisdom Utrecht. En één keer in de Drijjoor was de Schulte van Eelde, die sprak recht namens de bisschop. En daarom was Eelde ook een belangrijke plek.

0: misschien
1: die Schulter die woonde in eerste instantie waarschijnlijk hier, maar loopt echt in het midden van de Eelde, vlak bij de kerk.
2: Waar die huis nou bewoond?
1: Ja, dat Nissinghuis van het museum De Buitenplaats, dat is dus een vroeger huis waar die Schulter dan woonde.
2: Ja.
1: Maar de borgen aan deze kant, er is geen een van over.
2: Nee, maar bijvoorbeeld de Mensingenborg, die wordt ook niet meer bewoond?
1: Nee.
2: Want jullie hebben toch een prachtige galerie in?
1: De Lemverdingen bedoel je?
2: Oh, de Lemverdingen, sorry.
1: Ja, ja, dat is dus, maar dat is ook niet meer de oorspronkelijke borg. En dat is het ook maar Houkeurt West trouwens. Maar dat is een schathoes wat er overbleven is.
2: Goed, wij wandelen even een stukje verder.
1: Goed zo.

0: ben een stuk doorlopen. Onderweg wat mij afviel. Grote boerderijen.
1: Ja, de zuidkant van Eelde is echt nog een boerenduip. Het is zo dat de meeste boerderijen natuurlijk wel de mensen bewoond worden die hun inkomsten ergens anders binnenkrijgen. Maar de poortboerderijen zijn inderdaad nog in functie. En groot ook inderdaad.
0: En wat mij ook opviel, ging niet dat het zo heuvelig was.
1: Ja, wat ik al zei, het zit dus op het eind van de Hondsrug en het glooit allemaal een beetje. Ja. De hoogteverschillen zijn niet zo groot, zo'n paar meter misschien. Maar het vuilt wel alsof je dus inderdaad van hoog naar leeg iedere keer kan.
0: Ja, en die route loopt ook een beetje achterlangs over wat oudere weggetjes, hè?
1: Ja, het is echt de oorspronkelijke wegen zoals ze dus in de 16e, 17e eeuw waren. En er is een fun gedeelte, is de hoofdweg overheen legt. Maar aan de andere kant ben er ook nog stukken dus die echt de oorspronkelijke weg ben en dat is duidelijk te zijn.
0: Ja. We staan hier bij een bord. Hier begint eigenlijk ook die route, hè?
1: Dat is één van de beginpunten.
0: Ja, één van de beginpunten.
1: Ja, en een hele platte grond van Eelde en Paterswolde. De route is erop aangegeven. Er zitten ook wat gegevens over wat er te zijn is onderweg. De inkleuring van de koord geeft ook aan of het bos of bebouwing of weide of wat dan ook is. Ja. En je kunt even een indruk krijgen van hoe de route loopt. Het is op zich ook wel leuk om dat even te doen. Want dan kun je echt duidelijk zijn dat de meeste hoezen dus aan de oostkant van het dorp waren. En dat had ook wel zijn reden, want de vijand kwam meestal uit Grunning. En
0: dan zo
1: wel. Jawel, echt al. De 12e...
0: Nou, gedood met die Grunningers.
1: Ja, 12e eeuw en zo. Dan hebben we de vetkopers en de, nou, wat waren, palingeters of
0: ja,
1: zoiets.
0: Zo, ja.
1: En die kwamen dus echt uit de stad. En soms dan vochten ze dat hier ook uit. Ja. Dus vandaar dat hier ook de verdedigingstorens eigenlijk waren.
0: Ja. We staan hier bij Lenverdingen boven.
1: Ja, bovenin, ja.
0: Ja, door. Ja,
1: ja, de meest noordelijke is natuurlijk Vennebroek. Hè? Die zit nog
0: Bolmuut.
1: Ja. En de hele route gaat dus ook om het Friese Veen. Hè? Dat is dus, heurde tot het terrein van Vennebroek.
0: Ja. De weg, de Durijn, het vliegveld.
1: Ja.
0: En wat ook heel berucht is voor hier is Hoogulne.
1: Oh, berucht helemaal. Nee,
0: nee, beroemd.
1: Ja, bekend.
0: Bekend,
1: is,
0: oh,
1: bekend is
0: ja,
1: een beter woord.
0: Ja, zo kun je het ook zeggen.
1: Ja, dat is de, omdat de Uithuil Nederland, dus de patiënten, zoals, of cliënten.
0: Cliënten,
1: heiden ze tegenwoordig. Ja. Wegkomen, maar je maakt er niks van verder. Ja.
0: Als je hier komt, dan zie je het bord. Maar diezelfde plattegrond die we hier zien, zie je ook in je boekje.
1: Ja. Ja, dat kun je dus dan ook volgen. Het is niet in zijn geheel afgedrukt volgens mij, maar iedere keer een stuk. En iedere keer is er ook een beschrijving van het betreffende landgoed waar je dan op stond.
0: Ja.
1: Mededeling.
0: Wie heeft het boekje gemaakt, Gien?
1: Het is van een uitgave van de Recreatieschappen Drenthe. En daar hebben verschillende mensen aan metwerkt. En de stukjes eigenlijk komen van de verschillende stichtingen die nou die landgoederen beheren.
0: Ja.
1: Natuurmonumenten heeft er een belangrijke bijdrage aan dan. Landstichting Lenverdingen, Kraus Groeneveld Stichting en nou dan wat algemene gegevens, zeg maar.
0: We komt hier op binnen de poorten van het prachtige Lenverdingen.
1: Ja, dat is dus het zicht op het westelijke Schathoest, wat nog over is. Maar wij hebben bij de restauratie in 1997 geprobeerd om toch in de tuin ook aan te geven hoe het oorspronkelijke plan was.
0: Ja.
1: Waar dus het tweede Schathoest stond, dus bij die grote...
0: Door?
1: Ja, bij die grote beuk. Ja, we kunnen wel even verderop. Dat is een grote beuk en er is een taxisheg met een rechthoek. Er stonden wat beelden in, zo is dat bedoeld, om bij exposities boeten. Dus de beelden neer te kunnen zetten. Verder is dit dus echt het veurplein waar de koetsen en alles dus rondreed. Bruggetje naar het tweede perk toe.
0: Ja.
1: Want het achterste pad dwars over is een
0: de tussendeur bedoel je?
1: Ja, dat was een
0: gracht. En door was het eigenlijke huis.
1: Ja, en dan doorachter was het eigenlijke huis. Maar dat was een huis met dubbele grachten. Dus die poorten die naar achter ziet lopen, ook weer binnen de beukenheg, dat was water. En dan was er... Dat hoest stond dus zelf helemaal in het water.
0: Prachtig, hè?
1: Ja, en dit is een heel mooi punt. Want dit is dus een zichtlijn zo van oer het grote hoest naar het noorden. Tussen de boomdeur, dus ook een vijver was overheen gekeken. En naar de andere kant, dan was hier een loon. En je kunt er aan die bomenrij nog zijn dat het ooit een afscheiding geweest is. En er was een loon die helemaal liep tot de Vosbergenloon naar het bos in. Waar we straks nog even gaan kijken bij Huizen Vosbergen. Dat was eigenlijk de hoofdloon vanaf Lenverdingen naar Eelde toe.
0: Hier wonen vast een rieke stinker.
1: Ja, misschien wel. Hij was in ieder geval rieker dan de anderen. En ze hadden heel veel rechten. Want de eerste gegevens in het archief ben van Steven te Borg. We waren zo straks bij de Waterburgt. En daar woonde de vader van Steven. Dat was Roelof te Borg. En die gaf aan zijn zoon als huwelijksgeschenk de Hof to Lemvering.
0: Zo.
1: En 1447. En dat is een hele beschrijving wat het dan allemaal kreeg. En dit weten we dus heel zeker. Maar er is ook sprake van de nieuwe akkeren. En we hebben hier altijd nog een week nieuwe akkers. Wat ook in dit boek nog even noemt. Dat werd toen ook al ontwikkeld.
0: We staan hier voor de deur. Maar u kunt trekken en doen wat u wilt. En ik kan hem de bel doen. Maar niks.
1: Nee, het is dicht op dit moment.
0: Maar is het wel dus?
1: Ja, het is vrijdags, zaterdags en zondagsmiddags. Van 12 tot 5 is het open. Dan is er koffie en thee beneden te krijgen. En boven, dat vinden we nog veel belangrijker, is de kunst te bewonderen. Er is dus om de 8 weken hebben we ongeveer een wisseling van expositie. En dat is dus eigenlijk elke keer ook weer wat anders. Daar streven we ook gewoon naar. Om dus de bezoeker elke keer weer te kunnen verrassen.
0: Ja, dus je kunt beter die wandeling niet lopen op de woensdagmorgen wat wij doen.
1: Nou, dat hangt er vanaf. Hij erin wil het niet. Ja. Maar de wandeling op zich is natuurlijk toch wel heel leuk. En het is wel lekker rustig op woensdag, dat moet wel zijn.
0: Zeg, wie onderhoudt die hele handel hier? Want het is nogal wat, hè?
1: Tot dusver was dat de Stichting Lemverdingen. Maar sinds 1 januari is het beheer en bestuur overgegaan naar de Stichting Drents Landschap. En die verzorgen dus nou ook het onderhoud.
0: Kijk, op dit moment is er op vrijdag en zondag inderdaad die openingstien en de koffie kun je dat hebben en wat het dan kost. En het is nu Martin Siegers en Jaro Muller.
1: Ja.
0: Die van 17 januari tot 9 maart hier bent. Dus binnenkort komt er weer mee.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dan hebben we Henk Dallega schilderijen. Die maakt aquarellen en tekeningen. En we hebben Marie de Boer met keramiek. Dus Jaro Muller, die er nou is, die het Holtenbeelden. En dan hebben we keramiek en de volgende keer door nou hebben we brons.
0: Ja.
1: Dus we proberen dat ook echt te variëren.
0: Goed, waar lopen we nou naartoe?
1: We lopen nou naar het beeld van Jeff Depassé.
0: Ja, maar ik bedoel, ons volgende waar we heen gaan.
1: Ja, nou ik wil Jeff ook nog wel even nemen. Want er staan een aantal beelden van hem nog steeds hier. En die zijn echt bewonderend weer. En dat kan altijd natuurlijk. Maar we gaan het volgende punt waar we heen gaan is Huize Vosbergen. En door is sinds heel kort een museum vestig van muziekinstrumenten.
0: Goed, gaan we dat doen?
1: Ja.

0: We zijn in Deur wandeld. We kwamen over een weg en dan zag ik een huis met een heel apart bord aan de kant.
1: Dat was Tolstoj.
0: Ja.
1: Ja, en iedereen denkt altijd dat de grote Lev Tolstoj of Leo Tolstoj, dat hij er woont heeft. Maar het was een neef. En,
0: een echte?
1: Een echte, ja, ja, beslist. Hij had ook zo'n grote baard en zo. Ik weet niet of jullie al eens foto's van Tolstoj zijn, hè, met zijn woeste baard. Ja. Dat hoorde er echt bij in die tijd. Maar dat had de neef dus ook, dus hij leek er wel op.
0: Oh.
1: Maar hij is toevallig hier terecht, kwam vlucht uit Rusland.
0: Ja. Toen nou bellen we een of ander een beetje woest zandpad overkom.
1: Ja.
0: Wat kuul naar gaat.
1: Ja, dat is de Vosberglaan. Dat loopt dus ook inderdaad door de Vosberg. En dan kun je een stuk van met de auto. We zitten nu vlakbij een parkeerterrein. Dan moet je de auto neerzetten. En dat is een mooi gebied om eens even deur te wandelen. Bos, ja. Afgewisseld met wat weilandjes. En ja, heel gevarieerd.
0: Olle boom.
1: Ja, ook. Het park dateert eigenlijk van rond 1900. Toen is de familie Kraus hier komen wonen. En die hebben het terrein helemaal op nij aanlegd, een implant kun je zeggen.
0: Ja, ben jij in Eelde Wichie?
1: Ja, ik ben geboren hier en getogen in Eelde, in het zuiden van Eelde.
0: En die geschiedenis, hoe kom je dat jij er zoveel van weet?
1: Ja, dat is op mijn pad kom, kun je zeggen, letterlijk. En ik heb altijd dat heel interessant van. Ik werd op een zeker moment gevraagd, omdat ik bij Lemverdingen altijd bezig was, of dat niet geschikt was als museum. En door een aantal ingezetenen die het plan hadden om een museum voor een dagelijkse ding eigenlijk ook te hebben. Waaktuig, kleding, meubels, dat soort dingen. En zo was ik dus medeoprichter van de stichting All Ale. En toen zei ik, jongens, als jullie wat willen, dan moet je eerst onderzoek doen. Dan moet je gewoon weten waar je over praat. Yeah. Wat was Eelde in de vorige eeuwen? En op een zeker moment toen was het 850-jarig bestaan van Eelde in zicht. Goud moment om mijn bouw te schrijven en ook aan de bevolking te verkopen. En zo ben ik eigenlijk aan al die kennis gekomen.
0: Yeah.
1: Niet dat ik dat helemaal geschreven heb. We hadden verschillende deskundigen ook die een stuk deden. Maar ik was wel redacteur en je kreeg dus alles onder ogen. Etelijke keren ook. Dus dan bleef er toch wel wat hangen.
0: En de stichting Old Eel kreeg straks een bedragje ergens van, heb ik begrepen. Een prijs van.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Van de bijnaambouwkie. Ja.
0: Ja, zoiets. Hè?
1: Ja, er waren hier. Nou, het is een oude gemeente met honkvaste families, kun je wel zeggen. Mijn eigen naam, Orders, komt ook ontzettend veel
0: voor. Ja.
1: Maar Nijdams en Hartliefs en nog zo wat andere mensen. Daar hebben we hier heel veel van. En die hadden heel veel bijnaam om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.
0: De schele, de kale, de dikke.
1: Ja,
0: de
1: glimwurm enzovoort. Ja. Dus ja. Ze zijn hele mooi bij.
0: Ja.
1: Gij kent mij, ik ben de Bulgaar. Dat was een vishandelaar.
0: Ze is hier ook, als Lusta wil wandelen, een mooi bord. Met
1: ja,
0: alle wat je kunt doen.
1: Ja, dat is van de ANWB.
0: Met een dakje erover, je hoeft nog niet nat te worden, ook nog niet?
1: Nou, dan moet je wel huislang wezen, ben ik bang.
0: Goed, Museum Vosbergen.
1: Ja, dat...
0: Kunnen we het even beschrijven? Geen idee voor het rutsert?
1: Ja, dat is een villa die ontstaan is eigenlijk op een boerderij. Rond 1900 is die boerderij eigenlijk steeds een stukje uitbreid. Dat kun je ook zijn als je er binnen bent. En dat is nou een mooie witte villa. Museum Vosbergen, muziekinstrumenten.
0: Dat heb ze hier.
1: Jazeker. In allerlei soorten en maten. En ook hele mooie, alle dingen. De eigenaar is ook heel geïnteresseerd in volksmuziek.
0: Ja.
1: En ook door heeft ze heel veel voorbeelden van. Hij heeft alles in hele leven eigenlijk verzameld. En het is nu dus een...
0: En de meneer zegt gelukkig net op tijd zien, oude
1: ja,
0: uur.
1: Geweldig.
0: Dankjewel.
1: We lopen even achterom.
0: Achterom.
1: Want de ingang van het museum is aan de achterkant.
0: Oh, mooie, hoe heet dat, hoe noem je dat, een grindpad nog, hè?
1: Ja, dat heurt er bij. Ja. Dat heurt ook bij zo'n hoes eigenlijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Maar wat kost dat een vermogen, is goed onderhoud, want...
1: Ja, het is net gerestaureerd. Het is een Fairmont Leemsterwaard eerst opend. En,
0: dus... Hoe hier erin, of niet?
1: Nee, nog even verder.
0: Oh, ja.
1: De Kraus-Groeneveld Stichting is eigenaar en die hebben er ook heel veel aan bijgedragen.
0: Ja.
1: Maar ook de bewoners nou, die hebben zich er echt voor inzet.
0: Ja, Ginny Welte, zal ik hem zeggen, toegang €4 en de openingstien staan aan die kant van jou?
1: Ja, vrijdag, zaterdag en zondags van 10:30 tot 16:00.

0: Ik weet niet of het belt. Ja, nou, dit belt. Heb je nog mensen kennen die er vroeger in woonden, toen als kind?
1: Nou, niet echt. De familie Kraus, die hebben hier tot begin 50 jaar gewoond. En zij was wel heel bekend in het dorp, maar ik woonde aan de andere kant, dus ik kende niet echt.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Mevrouw van het museum.
1: Ja, dag.
0: En geef u me de verkeerde hand, Gerard. Hi.
2: Rietke vrouw, kom verder.
0: Ja, wat woon je, een mooi plekje, hè?
2: Ja, fantastisch plekje. Ja.
0: Zo, we komen nou binnen. Dus het zal wel even iets anders klinken. Het is ook een kunst, ja.
1: Ja,
0: wij hebben er wat met, Gini, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Wij hebben er wat met, hè? Ja, zo in deur om.
1: De culturele hoofdplaats van Drenthe,
0: ja,
1: weet je.
0: Dat weet ik niet, maar... Prachtige beelden staat erin.
1: Ja,
0: mooie foto's.
1: Allerlei
0: verzamelaars.
2: Wij verzamelen van alles, ja, maar dit is eigen werk. Dat is, ik heb een ambachtelijke uitgeverij, dus dat is eigen gemaakte boeken... Kaarten,
0: foto's
2: en wat beelden van een collega. Ja. En nog,
0: goed, daar komen we straks nog wel even op. Maar we kwamen nou even verder terug.
2: U wilt even naar de zaal?
0: Ja, in het museum. Hè? Ja.
2: Dit is al het begin van het museum, dus hier kunt u al...
0: Kunt u dit beschrijven, Drutzer?
2: Kan ik dat beschrijven? Ja, dit is een heel mooi oud pand. Wij hebben hier, zoals u ziet, deze tegels gevonden... Die zijn uit 1896 en die waren helemaal onder het cement, egeline, verzakt, stuk, een aantal...
0: Verstopt.
2: Het was allemaal verstopt. De stichting, de eigenaar van dit pand en het hele landgoed, Stichting Kraus-Groeneveld, wist niet dat hier ook zulke tegels waren. Dus dat is heel erg leuk dat we dat gevonden hebben. We hebben weer de balken tevoorschijn gehaald.
0: Ja, mooie kleuren ook, hè?
2: Dit is ook een uitgangspunt voor alle kleuren in het huis eigenlijk. Die komen hier uit in de zaal met... grijze en blauw-grijze kleuren. Dat komt een beetje allemaal hier uit. Het traptreden komt ook weer hier uit.
0: Kunst aan de kant, hè?
2: Ja, zeker.
0: En je woont hier ook, bij meneer?
2: Wij wonen hier ook. Ja. Ja, dus zeg maar een derde wonen, twee derde museum.
0: Oké.
2: Okay. We even naar de zaal? Ja. Mijn man zijn net bezig.
0: Hij maakt wel een bult lawaai, hè?
2: Ja, we zullen hem even een mond snoeren.
0: Ja. Als je dat de hele dag aan je kop hebt, dan... Hè?
2: Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Dik. Je mag even stoppen. Dit is de vioolbouwerswerkplaats.
0: Oh ja, ja.
2: En voor het publiek. En hier is de zaal.
0: En hier is die. Goedemorgen. Je hoort niet al van ver.
3: Ja.
1: Hallo.
3: Hallo.
0: Wat woon je op een mooi plek.
3: Ik dacht dat jullie even zouden bellen voordat je langskwam.
0: We hebben gebeld. Ja,
3: we hebben gebeld.
0: Ja, er zit een deur en een bel.
3: Dan was ik opgehouden met het bespelen van de kleppenhoorn.
0: Dat is een kleppenhoorn, dat we horen.
3: Ja. Af en toe, dan moet ik, soms moet ik wat voordoen. En dan moet ik het wel eens even eerder gedaan hebben, snap je?
0: Ja,
3: en dan,
0: ja.
3: En dan moet ik het dus even geoefend hebben. Daar ben ik nu mee bezig.
0: Je vrouw heeft ons in mijn rol. Je woont in een bijzonder pand.
3: Ja, heel bijzonder.
0: Voel je lang bevoorrecht mens?
3: Ja, ja.
0: Toch al, hè?
3: Ja. Nee, dat zeker wel.
0: Ja, allemaal mooie dingen om je heen. Kunst en beneden en muziekboom. Is het een passie of is het een gekte?
3: Een tussenvorm. Tussenvorm.
0: Wat heb je allemaal?
3: Nou, kijk maar hier, hè.
0: Ja.
3: Klarinetten.
0: Klarinet, Noor.
3: Ja, dit is de oudste klarinet. 1730 is die. Die tweede van links.
0: Ja.
3: Dat is heel bijzonder. Daar moet je maar even goed naar kijken. Die tweede van links. Die een beetje krom.
0: Ja, maar Lustas moet hier naartoe komen. De kiek, dat is beter.
3: Ja,
0: maar
3: ze
0: kunnen niet zien op de radio.
3: Nee, dat is
0: je hebt een collectie, hè? Klarinet, saxofoons.
3: Saxofoons?
0: Ja.
3: Nou, eigenlijk moet je deze kant langs. Klarinetten, fluiten. Hier.
0: Ja.
3: Twee kasten fluiten. Nog een kast hobo's.
0: Ja.
3: En... daar is nog een paar fluiten. Hier zijn wandelstokfluiten daaronder.
0: Ja.
3: Dat zijn fluiten, daar ga je mee in Vosbergen wandelen. En dan, als je het zat bent, ga je een stukje bankjes...
0: De panfluit. Is die er ook?
3: Ja, heb ik ook wel boven een paar van. Ja.
0: Ook snaarinstrumenten, piano?
3: Ja, piano. Die is niet van mij, die hoort bij het huis.
0: Oh, die stond er al. Ja.
3: En dit is harpen.
0: Ja.
3: Ja, een gotische... Nou, dat is een 19e eeuwse... Grecian harp heet die.
0: Ja.
3: Dit is een eraarharp. En dit is een klein miniatuurharpje, een kinderharp. En dan hebben we hier nog kijken kun je natuurlijk niet. Dus
0: nee, je zegt het maar. Je moet het maar een beetje beschrijven. Je vrouw kon het ook heel goed hoor.
3: Ja, die kon het heel goed. Oh jee.
0: Prachtige inkomst. Wanneer ging die, hè?
3: Nou, hier hebben we een Ierse harp, zo'n volksharpje.
0: En wat,
3: dan hebben we hier nog twee piano's. Dit is een piano uit 1780. Nou, deze niet.
0: Nee.
3: Deze wel. We hebben een prachtige pianist in huis.
0: Oh, nou.
3: Ja, die kan... Oh, Oleg, speel eens even Furelis hier, hoor.
0: Klein stukje.
3: Deze is dus niet gestemd, hè? Dat wil helemaal niet.
0: Nee, oké.
3: Moet je... Zeg maar dat ik het doe.
0: Nee, hij doet die andere. Loop ik hem achter hem aan?
2: Hey, Oleg, speel
0: Spul eens even.
2: Het Noord-Nederlands Orkest over volgende week, die concerten.
4: Chopin, tweede concert.

0: vogelgefluit. Van vogels in de boom. En gefluit van die staalvogels.
1: Ja, vliegtuigen. Die komen hier recht over. Als je van, waar dan ook vandaan hier landt, land je meestal oost-west. En dan kom je precies over de plek waar wij nou staan. En dat is Hooghullen aan de ene kant en aan de andere kant Oosterbroek.
0: Maar je kwam elkaar vast niet zo best met je geur, of niet?
1: Rond 1900 is dit een plek waar de drankverslaafden terecht kwamen. Alcoholisme was toen ook al een zeer wijdverbreid ziekte, kun je wel zeggen. Ja. En ze kwamen naar Eelde om daarvan te genezen. Meestal was het ook een langdurig verblijf, hoor, wel 3-4 jaar.
0: Ja. Hey, en het was natuurlijk een oud gebouw, een heleboel bij aanbouwd, hè?
1: Ja, het is
0: niet
1: kern.
0: Echt een van de mooiste plekjes, vind ik.
1: Nee, dat is zo.
0: Het moet helemaal aan de kant, ging.
1: Ja. Ja, en wat mij verwondert is dat dat boekje wat we nou hebben, die landgoederen en wandelroute, daar staat Hooghullen op. Ja. En het is eigenlijk een van de meest verminkte landgoederen die we hier hebben.
0: Maar moet ik eerlijk zijn, die vleugels zitten niet meer aan.
1: Nee, dat hebben ze
0: er al in.
1: Ja, alles is mogelijk. Digitale camera.
0: Ja, dat is waar. Je ziet altijd zo af. Je komt dit stuk zo. Het is hier allemaal bos, hè?
1: Ja. Dit is eigenlijk het endpunt aan van de Vosbergen.
0: Ja. En in de Vosbergen was?
1: Dat was het landgoed van de Kraus-Groeneveld Stichting, waar we net wegkwamen.
0: Waar we net wegkwamen, ja.
1: En er is dus een mooi bosgebied omheen, afwisselend bos en weilandjes. Het glooit ook een klein beetje.
0: Verharde en niet verharde paden?
1: Meestal is het niet verhard. Ja. Het is allemaal echt bospaadjes. En aan de oostkant zitten we aan het Oosterland, het poldergebied. En Oosterbroek zien we in de verte liggen.
0: Een wit huis?
1: Ja.
0: Mag je doorheen?
1: Nee, dat is ook onderdeel van de Kuno nog wat stichting. Ja. Die dus op het ogenblik dit gebied in beheer heeft. En zij gebruikt het nou als kantoorvilla. Tot 1980 was het bewoond. En sindsdien is het verhuurd aan dus de kliniek.
0: Sneeuwklokjes boven de grond?
1: Jazeker. Ja. De Stintse planten die komen zo'n beetje op. Hè? Ja. Sneeuwklokjes is wel de eerste die zo wat komt dan.
0: Er ziet ook echt een duidelijk groot bord van boven toegang.
1: Ja.
0: 80 werd het nog bewoond. Wat waren het voor mensen die het doen?
1: Dat waren mensen die in de stad werkten. De laatste was een chirurg. En die had het uiteindelijk verkocht dus aan de Kunne van Dijk Stichting. Was ja.
0: En wat is dit?
1: Dat is een fietspad door het Oosterland naar Glimmen gaat. En dat daarnaast, dat is een bos in aanbouw. Ja. Dat was een weiland vroeger. En de Kraus-Groeneveld Stichting wil het dus toch allemaal wat meer bebossen. Die wil ook wat meer naar de natuurlijke landschap weer toe. Ja. En een van de dingen die op het ogenblik speelt is de omlegging van de Drentse A. De Drentse A die komt hier heel dicht langs dit gebied weer in zijn alle loop. En dat is een kwestie van een paar jaar. Dan stroomt het allemaal weer.
0: Ja.
1: Er wordt een aquaduct gebouwd onder het Noord-Willemskanaal.
0: Is ook zo, ja.
1: En dat komt hier dus dan weer helemaal in zijn alle stroomdal.
0: Wat vinden mensen in Paterswolde dan aan?
1: Ik heur er eigenlijk niet zo veel over. Het is echt iets wat wel gebeurt. En de natuurliefhebbers, IVN'ers en dat soort mensen, die vinden het prachtig.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ja, wij moeten toch... Waterbergingsgebieden hebben, wordt het ook verdoen. Dat het dus meandert en dat je dus het water eigenlijk kwijt kunt.
0: Hmm.
1: En dat komt eraan. We moeten er wat met. En het is een gebied wat dus huidleeg ligt. Waar eigenlijk alleen maar in de zomer de koeien lopen. En waar heu en zo gewonnen wordt.
0: Ja.
1: Maar er is al een groot deel in bezit van natuurmonumenten. Die het ook allemaal wat weer in een wat natuurlijker stoot brengen wil. En dit is een goede maatregel, denk ik.
0: Zo een van die vreemde bordjes paardenstoel. Niet een padden, maar een paardenstoel. Je moet met pieren zeker over.
1: Ja, dit is een informatiebord dus voor verschillende routes.
0: Ja.
1: Ik zei er 16 en 23 en 22.
0: Voor VVV, ja.
1: Ja, en er ben hier dus verschillende paardenroutes door Drenthe heen. En dit is er gewoon onderdeel van. Het gaat dus ook helemaal door het bos heen.
0: Het ligt hier trouwens fantastisch mooi. Dit is ook echt een pad dat nodig is om aan het eind af te lopen. Hè?
1: Ja,
0: spannend,
1: dit was dus... ik weet niet welke dit is. Ik denk dat dit het kerkpad is. Dit was vanuit Oosterbroek, was dat de weg naar de Eeldekerk. En we zijn zo straks met de auto over de andere mooie loon gekomen. En dat was de Molenweg. Dat ging naar het zuidend van Eelde, naar de Meulenliedersten.
0: Goed, we lopen een stukje hem af.

0: komen straks bij de weg eigenlijk, dwars door Eelde Paterswolde, hè?
1: Ja, dat is zo'n stijlbreuk, dat had eigenlijk nooit mocht, hè?
0: Nee.
1: Want het oorspronkelijke strootweg loopt erachter, op het eind van deze bomenrij. En ze hebben dus de hoofdweg nou dwars door het landgoed van Vennebroek heen legd. En
0: ja.
1: De poort waar we door deur gaan, die moest er zelfs weer verplaatst worden. Dat is de zogenaamde pottenpoort.
0: Dat is dit, hè?
1: Ja.
0: Waarom zat die potten erop?
1: Dat was mode, denk ik, in die tijd.
0: Had het niks met die mensen hun beroep te maken of zo?
1: Nee.
0: Dat had... kolenboeren waren of...
1: Nee, helemaal niks. Het was gewoon mooi. En mooi verhaal erbij is dat toen het dus herplaatst is, toen is er een schoolmeester van School Noord, die had er een papier in legd met alle gegevens hier op de buurt.
0: School Noord?
1: Nee, het School Noord.
0: Oh, School Noord.
1: Hier is een legere school vlakbij. En toen is dat dus erin metseld voor het nageslacht. Dus als ze nog eens een keer weer verplaatst worden, dan kunnen ze zijn wat in 1939 of zo was.
0: Maar aan die kant heb je van die leeuwenkom.
1: Ja, dat is de oorspronkelijke uitgang ook van het landgoed naar Eelde toe.
0: Ja.
1: Dat is de Leeuwenpoort.
0: De Leeuwenpoort. Wat voor mensen woonden hier?
1: Nou, in eerste plaats ook jonkheren en in ieder geval mensen die van adel waren of een bepaald rijkdom hadden. En voor de rest volk mensen die ook met vervening of zoiets van doen hadden.
0: Ja.
1: De kopauto in
0: de achteruit, ja.
1: Ja.
0: En het is herbouwd, hè?
1: Het is herbouwd, ja.
0: Van 1913.
1: Deze poort, ja.
0: Ja.
2: Zou je dat weg kunnen doen?
0: Dat doen we zo weg, ja.
1: Wij zijn even van Radio Drenthe en wij maken een reportage. Dus we zijn eventjes hier en we gaan weer weg.
2: Het is parkeren ook voor
1: u. Oké.
0: Goed, we zijn hem zo weg. Wij lopen hem terug. Wie was pa Campus?
1: Dat was inderdaad een kolenboer. Die had een kolenhandel in de stad. En die had een vakantiehoes hierachter. Dat is er nog. Dat is gebouwd ongeveer 1900. En uiteindelijk heeft het dus Vennebroek kocht.
0: Ja. En wat zit er nu in?
1: Er zit nu, het is nu van natuurmonumenten.
0: Ja.
1: En het wordt verhuurd. Dus het is niet toegankelijk. Maar het hele gebied kun je wandelen. En
0: ja.
1: Het is echt nog een mooi landgoed. Ook in de zin van mooie land. En je kunt hierachter ook naar het Frieseveen en naar de polders in.
0: Die Obrilaan die heeft hier ook altijd zo west, zoals jij je erin?
1: Ja. Ja hoor, ja. De bomen die zijn dus vrij klein. Want nog niet zo lang geleden ben die allemaal omkapt omdat ze ziek waren en zo. En die zijn dus herplant. Maar ze komen weer erg bij. Het is echt een hele mooie bomenlaan.
0: Ja, je mag hier niet fietsen, je mag hier niet met de auto in, maar je mag hier wel wandelen of ook niet?
1: Jawel hoor, ja. Het hele gebied is vrij toegankelijk.
0: Ja. Want dan zie je ook een bordje, wat komt er nou tegen?
1: Ja, dat is van de Vennebroek. Een hele korte beschrijving. En even verderop is in een van de koetshuizen is ook een informatiepunt van natuurmonumenten.
0: Ja.
1: Met allemaal folders en dat soort dingen. En er beginnen ook heel veel rondleidingen en zo.
0: Vrij wandelende paard mag hier hon. Als je aan de lien houdt, mag Ruters, mag hier op peert en rolstoel bij voorkeur onderbreken. Dus je kan hier gewoon in.
1: Ja.
0: Die meneer vond alleen niet goed dat we de auto neerzetten.
1: Nee, ja. Die meneer die woont op Vennebroek en die wil dat gewoon niet.
0: Nee, nou, dat geeft ook niks aan, dan zet hem gewoon weg. Ik vraag altijd tenslotte, Gini, wat is je mooiste plek?
1: Lemverdingen. Ja, daar heb ik mijn hart aan verpand. Daar ben ik al zo lang bezig. Dus wat dat betreft is dat gewoon iets wat ook een beetje bij mij hoort. Maar het is een prachtig dorp. En ik woon hier met heel veel plezier. Ik wandel ook erg veel. Ik geniet er werkelijk van.
0: Ja. En de minst mooie plek? Wat vind je dat?
1: Oh, wat een moeilijke. Dat is eigenlijk toch wel de nieuwbouw. Dus het wordt te vol. Het wordt allemaal zo dicht op elkaar. En dat soort dingen. Maar ja... Mensen zijn er nou een keer en ze moeten wonen. Dus ja, dat is nou een keer zo.
0: Dat al zo, ja.
1: Ja, dat blijft. En daar kun ik niet tegenhalen, moet ik niet willen.
0: Goed, we lopen verder. De titel is eigenlijk om, maar wat had je me nog willen laten zien?
1: Ik had je eigenlijk nog de Braak willen laten zien. Want dat is ook zo'n voormalig landgoed. Parkachtig, aangelegd door Roodbaard in 1839. Het Alhoes staat er niet meer. Er staat nog wel een villa in. En dat was het eerste bezit van natuurmonumenten hier. In 1930 ongeveer hebben ze dat aankocht. En van Dolroet is dus het bezit van natuurmonumenten geweldig uitbreid.
0: Nou zeg je dat een paar keer natuurmonument. Maar hoe komt die lui aan hun geld dan? gedaan?
1: Fondsen, hè? En donateurs. Het is de grootste vereniging van Nederland, zo'n beetje. Noord-ANWB dacht ik dat zij de meeste leden hadden. En ja, postcode loterij, dat soort fondsen kregen die mensen geld van. En ja, het aankoopbeleid, dat richt zich er ook op om een aaneengesloten gebied te hebben. Ja. Dus,
0: zij hadden dat net wat je zei, hebben ze nog meer hier?
1: Ja, Peizermade en Eeldermade, hè, dus hebben ze ook een groot stuk. Ja. Ook eigenlijk een mooi groot aangesloten terrein.
0: Nou zag ik op de kaart nog even een naam stond van Onland.
1: Ja.
0: Er kan geen mens wonen of zo, Onland.
1: Nou, dat was land wat zodanig leeg was dat er altijd eigenlijk waterstunt, zeker in de winter, heel veel moerasachtige stukken ook. Maar eigenlijk een prima gebied voor tuinbouw, want er zit nou de grootste azalea kwekerij van Europa in het Onland, aan de Onlandse weg.
0: Goed, wel op die weer verder.
3: Ander week wandelt Gerard en Harry.
0: Dan ben we in Exlo. Dan gaan we aan de wandel met Pim Mensing. Hij is de schrijver van het boek Marta, het zwien zit in de hof. En een boek dat heeft hij geschreven met allemaal korte verhalen. En een van die verhalen dat gaat over een dominee Manting. En die stond in de kerk in Zuidwolde. De preek, een boom op een stoel. En hij kijkt naar Puten. En wat zegt hij? Het zwien is in het hof. En die vredt hem alle kool op. En hij heeft tegen zijn huishoudster Marta, die ook in de kerk zat. Marta, het zwien zit in het hof. Maar Marta was in diepe rust. Zo mooi vond ze de preek. Maar goed, de dominee die zei tegen de parochiaan van zing maar psalm die en die. En dat bestond uit 88 versen. En dominee snel de preekstoel af en hij juicht zwien zelf u de hof. Nou, dat zit allemaal in het boek van Pim. En hopelijk hebben wij volgende week ook van zulke mooie verhaal in op pad.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
1: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie

0: heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
11: Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Drenthe Toen.
16: Met Sophie Timmer.
18: U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling uit 2003... van het radioprogramma Op Pad, gemaakt door Gerard Gras en Harry Popken. Dwars door Drenthe steken de mannen hun licht op en spreken ter plekke met deskundigen.
19: Op Pad. Gerard Gras en Harry Popken wandelt door de Drentse Dreem.
4: Ho, Gerard.
7: Wat er weer?
4: Ja. Ja, jij ook.
7: Je mist, man.
4: Ja, even een paar weken tussendoor, hè?
7: Ja, zeker. En de boel onder de farf zit nou?
4: Nou, dat ook. Maar ja. Ook een week griep. Het was maar goed dat ik dicht in de buurt van de wc was, zeg maar. Ja.
7: Je hebt een kop met die dunne greek.
4: Ja, nou 3 kilo, hè? Dat kun je zien, hè?
7: Ja.
4: Geen andere keer meer, zeg maar. Hè?
7: En wij wandelen vandaag, Harry?
4: In Exlo.
8: Excel.
20: Of Excel. Excel, zeg je. Ja. En we hebben een exoloog bij ons. Pim Mensing.
8: Ja, dat kreeg het al. Maar niet nummer maar die B.
20: Ja, nee.
8: B. Hoe zit dat?
21: Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Mijn eigen naam is Berend Jan.
8: Ja.
21: Ik van mijn vader moe kreeg. En dat werd altijd B. Maar op de Uleschool kreeg ik op een gegeven moment een bijnaam. En dat was Pim. Och, toen vond ik dat ook wel een aardige naam op dat moment. Je was een jaar of 15, 16 of zo.
8: Ja.
21: En ach, ik kreeg wat vriendinnetjes en zo wat. En ik vond Pim wel een leuke, vlotte naam. En zo is het komen. Ja. En nou, het is in feite zo dat ze hier in Exlo kent ze mij als Pim.
8: Ja.
21: En in M ben ik nog voornamelijk B. En binnen de familie ook. Dus,
8: ja. Nou, ik zou proberen Pim te zeggen. Ja, wat doe jij aan?
20: Ja, nee, ik hold op Pim.
8: Oh, jij houdt op Pim.
20: Ja, ja.
8: Nou, en jij hebt ons metnemen naar de minst mooiste...
20: Ja.
8: Plek, had je de revolver al in de buzen?
20: Ja, want
8: ja, de revolver op de bus.
20: Je bent dan niet schuldig met, hè?
8: Nee,
20: met,
8: nee.
21: Met ik voel me een beetje onveilig met jullie twee. Maar goed, we staan hier op de Zuidas. En nu hebben we hier in Exel hebben we prachtige essen aan de noordkant, aan alle kanten. En nu zie ik hier, en dan zien we met elkaar, als we daar naar kijkt, ja, dan zien we toch één rommeltje eigenlijk, met wat schapen op de achtergrond. En wat vervallen wagens. En we zien hier ook nog van dat zwarte landbouwplastic. Dat is één rommeltje. En dat kun je wel vergelijken. Als we nou kijken bijvoorbeeld naar rechts. Dan kijken we dus een beetje in de zuidoostelijke richting. Nou, dat is inderdaad toch een groot verschil eigenlijk.
8: Ja.
20: Wat mij altijd opvalt als ik in de buurt van Exlo ben. Dan is dat het zo geweldig golft hier in het landschap. Hè?
21: Ja. Ja, nou, dit is echt een prachtig voorbeeld hoe de hond er uiteindelijk uitziet. Hè?
20: Ja.
21: Dit is een enorm groot verschil. Hè? Want kijk maar eens naar links. Hè? Dan kijk je in de leegte.
20: Ja.
21: Kijk je de andere kant op, dan kijk je in de hoogte.
20: Ja.
21: En we zullen straks ook nog alleen kijken bij kater Dil. Dil, dat betekent dus leeg. En dan zit er ook zo'n koel in eigenlijk. Hè?
20: Ja.
21: En... ja, nee, dat is ook het mooie van de omgeving. Het is van de omgeving hier van Exel.
20: Ja.
8: Ik wil weer nog even Pim.
21: Ja.
8: We kwamen aanlopen en toen kietelde dat een beetje onder de voeten, hè? Die klinkerkoppies. De Belling heeft er zo'n mooie naam hoor.
20: Nee, dat ben de Drentse kazijn.
21: De Drentse kazijn. En door, hier komt al die Ronde van Drenthe langs, hè? Ja.
8: Over dat rotstuk?
21: Over dit rotstuk, ja. Ja, ja zeker. Dat is ook de bedoeling, hè? En dan gaat ze dus van Valte, Exlo, en dan gaat ze dus door Exlo heen en dan gaat ze dus naar Bunnen.
20: Kreeg van die mooie opname, weet je wel? Dat die wielden zo heen en weer gaan.
8: Is die weg er altijd west?
21: Ja,
8: of is dat sinds kort?
21: Ik ben dus geen Exlo van gebeurd. Nee. Die weg is er altijd... altijd west, maar dat is altijd... Ik weet niet wanneer die weg bestraat is. Maar dat, voor zover ik weet is het altijd wel west, ja.
8: Goed.
21: Ja. Ja.
8: Zullen wij naar je volgende plek lopen? Wat is je volgende plek?
21: Laten we naar de mooiste plek gaan.
8: Ja, dat vind ik best.
21: Zou dat doen?
8: Ja, waar is dat?
21: Dat is midden in het dorp.
8: Goed, lopen we die kant op. Kom maar.
21: Goed zo, doen we.
22: Hallo, Rondrum, dat is een...

0: Harry, dit bedoelde jij, hè?
1: Ja, kijk, hier duikt die weg als het ware zo'n meter of 4, 5, 6 naar beneden.
0: Ja.
1: En die kijkt als het ware een beetje tegen de dakrand dan van de boerderijgies die daar staat. En dan een stuk beneden. Ja, ze denken altijd dat Drenthe helemaal plat is, maar dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee, dat is helemaal niet zo. En dat blijkt hier ook wel heel duidelijk, hè. We staan hier nu op de Polweg. En een pol, dat is van oorsprong is dat dus een hoogte. Hè? Ja. Dat is een hoogte. Dus als je hebt over een polweg, want je hebt niet alleen in Exel een polweg, maar in Slienij ook een polweg bijvoorbeeld. Ja. Die lopen al die omhoog. En dan staan we hier eigenlijk een beetje op het hoogste punt van een polweg. En dan kijken we dus in oostelijke, noordoostelijke richting. En dan kijken we net even over de Zuidere Hoofdstraat, en het zuideinde eigenlijk. En dan kijken we in de richting van het Westerbosie en daarachter de lebbert weer omhoog. Linksachter eigenlijk de heide. Ja. Ja, en dan achter die alle daken van die boerderijen. Dan zie je ook een paar bungalows, maar afgezien daarvan, dan is het echt zoals het vroeger was. Hè?
3: Ja. Ja.
2: En dat is kenmerkend voor de Exlo, dat zullen we straks ook al zien. Dat je een sfeer hebt van, nou, laten we zeggen, 100 jaar in.
3: Ja, ja. Ja,
0: dus
3: ja.
0: Kun je hem even dichter met een stukje
1: ja,
0: dichter?
1: Ja, we
0: hebben hem voor gemaakt, Harry.
1: Ja, ik zag het.
0: Ik weet niet of het goed gebeurd is.
1: Nou ja, we zullen dat later wel weer zien, Gerard. Want wij waren ook een keer bij Bronnigen. En toen was die Gerard Graas ook zo verbaasd dat het zo glooit, zo tegen de Honsrug aan.
0: Ja.
1: Wij echte Drenthe weten dat natuurlijk al veel langer.
0: Ja. Maar die Kuiper en die wielrenner, nou weet ik waarom die zo goed kan wielrennen. Die oefent natuurlijk hier op die stukken omhoog te klauwen.
1: Oh ja, maar...
0: Ja?
1: Je ziet daar
2: Adriaan Kuiper bedoel
1: je. Je ziet daar wel duidelijk verval elke keer. Hè?
2: Ja, heel duidelijk, ja.
1: Ja. Wat is dit voor een boerderij hier aan de linkerkant?
2: Dat is een boerderijtje. Daar woonde vroeger, heel vroeger, laten we zeggen, 50, 60, 70 jaar geleden, Jacob Sanders, maar een kleine kutterboerie. En die woonde hier op de hoek van de Paulweg en de Zuiderhoofdstraat. Ja, en nu wonen andere mensen, die kennen mensen niet hoor, die nou in wonen. Ja, het is net als, kijk, dit is op de baan. Ah,
0: het is beschaafd verbouwd. Het is beschaafd verbouwd,
2: ja.
0: Ja, dat minder kunnen.
2: Ja. Maar kijk, dan zie je een hele glazen baan erin. Ja. Dan kun je het mooi vinden.
3: Ja.
2: Kun je het niet mooi vinden.
3: Ja.
2: Maar goed, en even, dat zien ze veel in de rente eigenlijk. Hè?
0: En Pim, als het even kan, niet langs coniferen graag. Meer dit wark.
2: Oh, dit wark.
0: Dit wark.
2: Oh, ja.
0: Je weet wel, Harry die is wat allergisch voor coniferen.
1: Verschrikkelijk de pest aan.
2: Aan coniferen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Nou, en gelukkig zie je dat hier niet. Kijk, de holle leilinders staat er nog voor.
2: Ja. Ik en dochter het ook weer omhoog, hè?
1: Ja.
0: Dit is heel merkwaardig dat het zo gloort, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: De Polweg.
2: Ja.
3: Goed.
0: Zoveel, want we hebben de reis in onderbroken, Pim. Jij wil eigenlijk nog een andere plek, hè?
2: Ja, daar hebben we nog wel meer plekken.
0: Maar dat is hier in de buurt.
2: Dat is hier in de buurt. Ja, dat is allemaal hier in de buurt.

0: Harry, de bril bij je?
1: Pim, waar ben we?
0: Zeg, Harry.
1: Ja, ik heb de bril bij me, maar deze ben nog zo
0: groot.
1: Grafheuvel. Ja. Tussen circa 2850 voor Christus en het begin van de jaartelling hadden de prehistorische bewoners van deze streken de gewoonte om sommige graven te overdekken met een heuvel. Ja, dat weet men dus wel, hè?
0: Ja.
1: Deze grafheuvel aan de oostrand van het dorp Exlo is nooit onderzocht. Het is daarom niet precies bekend hoe oud hij is. Waarschijnlijk gaat het om twee grafheuvels die pal naast elkaar liggen.
0: Ja.
1: Vandaar de langwerpige vorm. Hoe heet het hier, Pim?
0: De Exlo's die zeggen van die praten van rond Bergie. Maar in feite is hij helemaal niet rond. Want als we dus straks Goder zijn boom opstaan. En dan zien we dat hij.
2: Is dat niet oneerbiedig, hè?
0: Och.
2: De boom op te gaan staan.
0: Het is al zo lang geleden, Gerard. Dat loopt maar even.
2: Dat moet kunnen.
0: Dat moet kunnen.
2: Ja.
0: Maar het is inderdaad langwerpig. En men vermoedt dat deze graafheuvels. Want waarschijnlijk bent er twee. En men denkt ook dat het ook mogelijk is dat het hier ging om twee families. Maar dat is niet helemaal zeker, hoor. En dat die twee graafmas waren zo naast elkaar ligt. En het bijzondere ervan is ook dat het nooit is onderzocht. Dit is ook altijd. Dit is nog zo zoals het vroeger eigenlijk ook was. Afgezien misschien van die bom. En het wonderbaarlijk is ook dat het nooit afgegraven is door de boeren bijvoorbeeld. Hè?
1: Nee, maar dat gebeurde veel, hè?
0: Ja.
2: Spitten ze het gewoon voort?
0: Hè?
2: Spitten ze het voort?
0: Dan spitten ze dat soms wel weg, ja. Want misschien als het al te groot was, misschien niet. Dat weet ik niet, want ik ben niet direct archeologisch onderlegd. Maar dit is helemaal gaaf. En dat die boeren hier dat niet aan hebben, dat wat wel is. Maar nogmaals, dat is gewoon een veronderstelling. Dat het hier wel eens kon spoor.
2: Ja, dat bedoelde
0: ik. En ja. En dat,
2: het kriebelt mij ook met die in de nekken.
1: Ja, al die grote bomen, kijk eens, dikke noesen.
2: Ja. Vleermoezen kan er zo in.
1: En gleuven en oel. Ja. Hele grote hulst.
0: Ja.
1: Niet als dit, overal.
0: Ja,
1: als het dan s'avonds donker wordt.
0: Ja.
1: En die wind zo.
2: En straatlanteers ben je niet, hè?
1: Ja, tussen de bomen
0: En er werd al die van die mooie verhalen verteld in de winter natuurlijk. Dat weer spook uit op Trondbergje en zo. Dus dan zat de angst die zat er daar goed in.
1: Ja.
0: Maar ja, nogmaals, dat ben allemaal van onderstelling. Hoor. Maar goed, dat bent wel mooie verhalen natuurlijk.
2: Ja.
0: En denk erom, gelukkig hebben we geen schub bij ons. Want we mogen hier niet graven. Hè?
2: Ja.
0: Volgens de wet is zo dat als je hier gaat graven, dan kun je een gevangenisstraf krijgen van 1 jaar. Dus dat laten we niet doen.
1: Dat risico nemen wij niet, dacht ik.
2: We praten nog relatief met Pim, maar van wel ben je er eigenlijk in?
0: Ik ben een van Beert Albert Mensing, geboren in Sleen, opgeruid in M. En van Berendina Brinks uit Wering.
2: Ja.
0: En daar ben ik een van.
2: En hoe lang woon je al zelf in Exlo?
0: Ik woon zelf sinds 1971, daar woon ik in Exlo. Dus wat dat betreft voel ik me ook wel Exlo, hoor. Maar ik voel me toch ook altijd verbonden met de plaats M natuurlijk, omdat je, daar lig je, om het zo maar te zeggen, roots.
2: Mooi Drentse woord, hè?
0: Ja, dat is een mooi Drentse woord. Dus, ik voel me toch ook wel Exlo, inderdaad, ja. En sinds 1971 gewoon, woont we hier dus.
2: Ja.
1: Waar gaan we heen, Pim?
0: We gaan nu even naar allermooiste plekje van mijn gevoel.
2: Nou, en dat is?
0: Huh? Dat is door achter Harm Geerts aan de Poolweg. En daar bij Mief Boerma, bij de Exlo wel bekend. De dochter van de hoofdonderwijzer. Die woont daar nog. En dat is zo'n mooi rustiek plekje. Ja, dat ook daar weer in mee gaan.
1: Goed.

0: dag op vol, Harry.
1: Ja.
0: Dat doet mijn ding aan het strand.
1: Aan het strand?
0: Ja, als je strand opkomt, dan heb je altijd vlag op vol met een rode vlag of een groene vlag dat je in het water mag. Hè?
1: Ja, volgens mij denk je gewoon aan je vriendin op Ameland.
0: Waar ben we hier mee?
2: Nou, we zijn hier in het oudste gedeelte van Exlo zo ongeveer. En nou loopt hij achter het huis van Harm Geert. Daar woonde vroeger Thijs Dix. Kijk, en dit vind ik nou, als je nou zo kijkt, dan vind ik een prachtig rustiek plekje waarvan ik denk van nou, zo was het ongeveer 100 jaar geleden ook. Er is heel weinig veranderd. Er zit hier links in de verte achter die dikke boom. Kijk nog, wat een geweldige boom.
1: Ja.
2: Zien wij dus het, dat was vroeger het Mentingenhuis. In 1874 is die boerderij die is gebouwd door de Zegerings. Want een dochter van die Mentings vroeger, dat was Roofie Menting, die is later met Willem Zegering getrouwd. En zodoende is dat in handen komt van de Zegerings. Ja. En de laatste Zegering, dat was een Roelof Zegering, getrouwd met Johanna Prins, die kwam van Gasselt. Hè. En dat is eigenlijk de grootvader van de bekende Roelof.
1: Roelof Zegering.
2: Roelof Zegering, ja.
0: Ja. De wethouder,
2: Kamerlid. De wethouder was hij was eerste Kamerlid, hij was tweede Kamerlid. Nou, die man had op een gegeven moment wel 40 functies. Ja. Ook veel hier in Drenthe. Was
0: een heer, hè?
2: Dat was een hele heer, ja. Hij was altijd in driedelig pak, was hij altijd, hoor.
1: En het is een heel apart plekje zo, hè? Ja. Het is een soort leegte, hè?
0: Ja. Ja, dit ook nog, die kinderkopjes.
2: Ja. Kijk, en als je naar de achterkant van die boerderij kijkt, hè? Ja. Met al die wartungen, die hangen dan mooi aan de muur. Baan de deur, zit geen glas in en zo.
1: Nee.
2: Dit is eigenlijk echt authentiek, hè?
1: Ja, mooi plekje.
2: Kijk, en dit was echt een soort onderwijzerswoning, hè? Van meester Boerma, waar nou de dag er nog in woont.
1: Ja, ja.
2: En als aan die alle bomen erbij, ja, dat geeft een heel aparte sfeer.
1: Ja, ja.
0: Wat zat er vroeger in, Pim? In het huis?
2: Dat huis?
0: Ja.
2: Meester Boerma.
0: Oh, meester.
2: Ja.
0: En waar was die school dan?
2: Die school is aan de andere kant, die kunnen we dus niet zien.
0: Ja. Nee.
2: Maar daar komen straks misschien even langs gaan. Maar, en dan later is er
0: een
2: nieuwe school gebouwd in 1924, de school die er nou is.
1: Ja. Exel? Waar komt de naam voor?
2: Daar zijn wat theorieën over. Ene zei van ja, ex, dat is eikenbos. Maar eigenlijk lijkt het meer voor de hand liggen dat het komt van het Latijn excellus, excellentus, zoiets. En
0: de boomuitsteek.
2: De boomuitsteek, ja. Je vindt het ook terug in excellent. Je ziet wel ervaren vanmorgen, dat Exlo, dat ligt aardig hoog.
1: Ja, maar,
2: en zeker als je vanuit Veen komt, dan zie je Exlo hoog liggen. Ja. Dus, en Lo is er eigenlijk later bij komen. Als je op alle kaarten, dan zie je ook nog Exlo staan. Niet Lo.
0: Nee, Exlo.
2: Lo is er later bij komen en dat betekent dan eigenlijk bos.
1: Ja, ja. Maar de boomuitsteking, wat opvalt is dat Exlo geen kerk heeft, geen kerktoren heeft.
2: Nee. Nee, ik denk dat dat te maken heeft met het kerspel Oderen vroeger. Kerspel Oring, kerspel Odoorn. Ja. En daar stond de kerk. En dochen dan de dorpen die erin omlaag die gaan grinden. Daar heb je bij Zweel, wat je ook, hè? Benneveld, Aalen,
0: Bezop. Maar moest dat niet een toren? Dat het alarm kunt gebeld worden en zo?
2: Een toren?
0: Ja. Of was het niet nodig?
2: Nee, nee. Maar als je dus hier in Exlo bent, dan kun je, ben je afhankelijk van de wind, dan kun je de klok van Oudoorn nog wel horen.
0: Ja. Huh? Wat zit er nou nog in?
2: Daar in Zegeringen woont Lucie Polling.
0: Lucie Polling?
2: Lucie Polling, ja.
0: En wat, die boert nog?
2: Die heeft wel vee, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, die is nog wel boer, ja.
0: En in de onderwijzershuis?
2: Ja, daar woont de dochter van de meester, Dirk Boerma, Diep woont er.
0: Die woont er nog steeds?
2: Ja, en er wonen nog wat mensen mee die je verzorgen.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Ja, krachtplek hier.
2: Ja. Ja, heel rustig. Echt zoals vroeger was, hè?

0: Die vlaggenpool geeft niet het strand aan, Harry, maar wel een heel merkwaardige, markant huis door, of niet?
1: Ja, Pim, ja. Er staat wat ingegraveerd in een van die stenen.
2: Ja, daar staat WBD 1884. En die letters WBD betekent Weduwe Bartelt Dijks. En nou, daar heeft met de brand te maken.
0: Van de brand.
2: De brand van 1884. En toen ben hier in de buurt ben hier ongeveer 18, 19 boerderijen. Die ben hier opbrand. Waaronder dus ook de woning van weduwe Bartelt Dijks. En nou, daar zie je dus nog een kleine herinnering aan.
0: Ja.
2: En dat slaat natuurlijk weer opbouwt.
0: Maar weet je, het staat hier ook zo dicht op elkaar, Harry, vind je niet? Ja, net die buurt, net ook. Ja, als er maar iets gebeurd is, dan is het ook bingo,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, en in 1884 was er ook nog niet brandweer.
2: Nee, het zat niet in brandweer.
1: Dus ze zaten echt met de handen in het haar, zeg maar.
2: Ja, ze zaten met de handen in het haar, ja. We staan hier ook vlak bij een boom, maar dat is een...
0: Maar zo is er die boom dan?
2: Oh, dit is een boom niet. Maar het was in juli 1938. Toen kwam hier de stichter van Dierenpark, Willem Sjoek Johannes Oosting. En die kwam hier met Cornelis Kappen, dat was een werknemer van hem. En nog een ander, Dirk Flink. En die kwam hier langs. En ze kwamen van Bunen. Want daar waren ze naar op zoek naar jonge ooievaars voor het Dierenpark. En daar waren ze in Bunen. En toen zegt die boeren, die zegt van niks meer te maken. Weg jullie, maak dat je wegkomt. Maar Willem die was waarschijnlijk ook nog dat hier ook al die ooievaarsnust was. En daar zaten, als ik goed heb, dan zaten er 4 jonge ooievaars in. En daar wilden ze 2 van metnemen. Maar die extra boeren hier, die waren, net als die buurboeren, die wilden zeggen ook, hebben we niks met hem maken, maak maar dat hij wegkomt. Het was al bij die donker. En toen ben ze weggereden met de auto. En toen hij al donker was, was het een beetje laat in de avond. Toen dacht ik, nou, die boer die ligt allemaal op bedden. Een uur of 10 of zo, want dat was toen ja normaal. En dat was ook zo. En toen ben ze hier met de auto weer teruggekomen. En toen is Cornelis Kappen, die is daar in de bonklum. En die heeft, en heeft ze 2 ooievaars, heeft ze met hem. En, maar tussentijd, een of ander, die heeft toch hier wat gehoord.
0: Ja.
2: En die heeft het kwart, maar die heeft er wat anders bij roepen. En toen zat Cornelis Kappen, die zat er in de boom. Die duurde er niet uit te komen. En toen is Willem Sjoek met Dirk Flink. Die is, dat was dus de vader van Aleid Rensen. Hè? Dat was de stichter van het Dierenpark. Ja. 1934. En die ben wegreden. Maar toen kregen ze misschien toch wel last van het geweten. Want ze bent later weer teruggekomen. En nou, dat is nogal wat west. Maar ze hebben die ooievaars wel op een of andere manier met. Maar ze hebben wel een bekeuring gehad van politieman Kramer hier. Was hier politieman in die tijd.
0: De veldwachter, zou ik maar zeggen.
2: Ja,
0: de
2: veldwachter. Ja. Hij heeft later een boete gekregen in meer van 100 gulden of zo. Ja. En uiteindelijk ben die 2 ooievaars die ben terechtkomen in Artes. Hoe, weet ik ook niet precies. Maar daar ben ze terechtkomen. Want vanuit Artes hebben ze ooit nog eens aan Oosting bericht. Dat in 42 waar die ooievaars doorgaan. Dus die 2 ooievaars hier, die deze boom, die bent doorgaan in Amsterdam.
1: Ja. In die tijd, in 1938, moet je nagaan, was een kwart van alle ooievaars die er in Nederland waren, die waren hier in Drenthe.
2: Ja, hè?
1: Daar hoorde dit nust dan blijkbaar ook bij.
2: Ja.
1: En als je dan ziet dat er nou maar zo weinig van overbleef, ik zag op een raad, zag ik ook nog zo'n ooievaars nest staan.
2: Maar jaren al, maar er komt
1: daar komt nooit een ooievaar.
0: Nou, hier van plastic. Hier van plastic komt er.
1: Want zo dom ben die ooievaars nu ook weer niet.
0: We gaan nu verder, jongens. Ja.

0: Ja, Pim, we hadden het zo straks over, braad in Exlo. Nou, hier staan we op de plek waar ooit bussenmakers staan even, want dat kunnen we zo wel zeggen. Ja. Er is helemaal niks meer.
1: Nee. Dat, hier heeft bussenmakers staan. Dat gebouw dat is in 1884 is daar opgebouwd. Wat nou door de brand van 29 oktober van vorig jaar opbrand is. Want daarvoor, dat oude gebouw, stond ook al een soort herberg. En dat is in, van wie dat was, weet ik niet. Maar in 1884 is dat dus hier opbrand. Want hier links van ons, daar is die brand eigenlijk begund. Dus toen drie woningjes van Jan Belte was arbeider. En van Willem Sanders, die was kleermaker. En van Jan Smeeken, die was
2: kruidenier.
1: Die waren drie aparte
2: woningen.
1: Ja. En toen, men weet niet precies hoe die brand is ontstaan in 1884. Waarschijnlijk kennen die spoor bij Lucifers van het is begund bij de woning van Jan Belt. Nou, brandspuit hadden ze hier dus niet. Dus toen is het dit gebied en daar en daar. En nou wies ik dus even naar het noorden.
2: Aan de overkant van de straat?
1: Aan de overkant van de straat. Stond ook een boerderij. Dat was een boerderij van Roelof Hebers. Die is ook op brand. En toen is deze boerderij gekomen. En als je nou even de straat oversteken, dan kunnen we nog iets zien van de brand van 1884. Want je ziet, daar staat dus een stuk of acht boom staat er voor.
2: Ja. Ja.
1: En als je nou aan de binnenkant kijkt, dan zien we door een soort, soort spleet bij deze boom. Zie je wel?
0: Ja.
1: En bij deze boom ook.
0: Ja. Ja, eigenlijk allemaal hebben ze er wel wat van.
1: Door de hitte. Van 1884 is het dus ontstaan.
0: Wat apart, ja.
1: Ja, dat is heel apart.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat de meeste Exlo's het eigenlijk ook niet zo weten. Want ja, je fietst er en je rijdt er altijd langs. Maar net tussen deze boerderij van Henk Polling en Roelie Polling. Daar staan we dus.
0: En ja, het is als het ware, de stam is als het ware openspleten, zeg maar.
1: Ja,
0: maar,
1: ja.
0: De boom
1: en die boom.
0: En
1: niet doorgaan.
0: En toch is dat al 130 jaar geleden, dus.
1: Ja.
0: Dus je hebt er geen last van, zeg maar.
1: Blijkbaar niet, nee.
0: Prachtig, prachtig.
1: Nee.
0: Nou, naast deze boerderij, en deze gespleten boom, daar stiet het nieuwe gemeentehuis.
2: Ja. Dat is ook in Melo.
0: Het is toch wel een heel apart gebouw worden, daar zo midden in Exlo, denk ik, hè?
2: Ja. Albers en Van Huut, hè?
1: Albers en Van Huut,
2: ja. Organisch worden of zo, dat geloof je.
1: Oh, dat kan wezen. Ja. Dat zou best kunnen.
2: Rond de vorm.
1: Dat zou best kunnen. Maar het is heel apart. En ik geloof dat de meeste inwoners van Exlo aanvankelijk de bal bij die raad hingen aankeken. Toen ze die tekening zagen en zo. Maar nou er een keer stiet, vindt men over het algemeen wel mooi. Hoewel er ook wel een enkel bent die zegt, maar dat past niet in zo'n dorp.
0: Met Kopendag die erop zitten?
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja, ja.
2: En Pim, jullie eert Tinus Kaspers al.
1: Ja, dat
2: heeft nog een standbeeld.
1: Nog een standbeeld, ja. Tegenover het gemeentehuis daar, ja. Nou, dit gemeentehuis, dat zal binnenkort open worden. 9 april officieel. En dan is er zaterdag 11 april, nee, 12 april, dan is er open huis.
0: Ja, ja.
1: Dat gebouw wat ervoor stond, dus wat min of meer afgebroken is, niet helemaal, dat is van 1958. En dat is toen in de tijd open door meester Kramer, die toen commissaris was van de koningin.
0: Van de koningin, ja.
1: En daarvoor had je een heel oud gemeentehuis uit 1903. 1903 tot 1943.
0: Ja, want ik blijf het toch een aparte zaak vinden dat twee grote duipen, Borger en Odoorn, dat die het gemeentehuis in Exlo aanzet hebben.
1: Nou, het is toch wel een beetje centraal, hè? Want kijk, als je nou naar het zuiden gaat, Odoornerveen, Klein Diek, en dan ga je dus verder naar het noorden, Borger, Droon. Dan ligt ongeveer Exlo toch wel ongeveer centraal. Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar ja, dat hebben we ook hier nog uitgemaakt.
0: Ja.
1: en ook naar links, als je door in Veen, Exlo, Valtemont. Valtemont hebben we ook nog op inwoners natuurlijk. Ja, ja. Dus het is toch wel wat centraal gelegen eigenlijk.
2: Ja, ja. Immer, de VVV zit er ook, hè? En de Schaapskooi van Tienes.
1: De Schaapskooi heet er ook, ja.
2: Een stukje die kant op.
0: Ja, loop mee, man.
1: Ja.

0: van de lakte nek op.
1: Ja.
0: Hè?
2: Oh ja, maar dit is zo hoor. Dus ja. Echt een stuk deurgaand verkeer hier hoor.
1: Ja, het is, ja. Het is sommers vind ik het altijd hier zo verschrikkelijk druk in, ja, in Exel.
2: Ja, maar dat is het hier ook al hoor. Kies. Ja,
0: oh, kies wie je door hebt. Wacht, toevallig.
2: Tinus Kaspers.
3: Goeiedag.
0: Hey, Tinus.
2: Ja.
0: Alles goed hoor.
3: Best.
0: Dit is Harry.
3: Mooi.
0: Harry Popken. Popken. En nou, die man, die ken je zeker wel?
3: Dan weet ik.
2: Val mee even wat zien.
3: Ja.
2: Ik val mee wel ook graag op radio.
3: Ja, daar wil ik nog geen belang mee, man.
2: Oh nee, hè?
0: Hoe is het, jongen?
3: Goed.
0: Ik las in de krant het zo drak aan.
3: Heb ik ook. 1, 2, 3, 4, 5, man.
0: Allemaal hulpjes?
3: Ja.
0: En wat heb je de hond? 18 euro.
3: Ja.
1: Waar is zo drak met hem?
0: Zullen we even zeggen, dat is Tine Kasper de scheper.
3: Ja.
0: Hou we nog niet zeggen, geloof ik, hè?
3: Nee,
0: dus dat weten anders niet, nee.
2: Ah, dat weet ze dan wel.
0: Ja, die, ja.
3: Maar dan kunnen ze niet roepen, natuurlijk,
0: nee.
3: Hè?
0: Nee.
2: Nee, dat kan ze niet.
0: Tinus, wanneer gooi je weer het land op?
3: No.
0: No? Op dit moment?
3: No.
1: Oh, dat ben je mooi op tiet, ja.
0: Ben je mooi op tiet?
3: Ja, no.
0: Ja. Je had ze eruit?
3: Ja, zo naar de veld in.
0: Ja. En Harry vroeg ooit zo druk met haar, maar dat was met de jongen lamen, hè?
3: Ja, lamen en voeren en zulk werk, allemaal.
0: Ja, ja,
2: en de vulde, ja?
3: 132 of zo ben ik.
2: Is dat normaal of...
3: Ja, ja.
0: Oh. Ja, kunnen ze hun Harry of niet? We hebben ze
1: al eens. Ik wil hem alleen maar. Honderden schapen en lammen. En ze gaat dus vandaag het veld in. En ze komen s'avonds ook altijd terug midden in Exlo.
0: Ja.
1: Pim?
0: Ja.
2: Ja. Ja, ze komen altijd terug, ja.
1: Ja, ja.
2: Tegen een uur of vijf, dan komt ze weer terug.
1: Ja. Want het is ook echt een toeristische attractie geworden, zeg maar.
2: Ja, inderdaad hoor. En er zijn veel Exlo'ers die geven ook jaarlijks een donatie, zodat de kudde het allemaal blijven staan, hè?
1: Ja, ja.
2: Zo. Het geluid van de schaam ook mooi.
0: Ja, ik zat hier een keer was ik aan de reportage maken en zei Harm Dijkstra tegen Lustra's. Je kent Gerard er zo tussen. Ja. Even koptelefoon op. Ja. Ja. Hij giet echt met die schaam op pad, jongens. Ja. Zodat hij maar wachten.
1: Ja, we kunnen wel even kijken.
0: Ja.
1: Dan even kijken tot ze zo voort gaat.

0: Dan ben je hem afdraaid van die drukke grote weg. Want dan giet me nog een verkeer door de rechtslong heen.
1: Ja. Dat is, aan de ene kant is dat wel jammer hoor. Want nou, als je oversteken wilt, de hoofdstad oversteken wilt, nou dan moet je als iedere keer wel eventjes even weg. Want af, er komt wel nodig. Dan kijk, ja. Er komt ook weer wat aan.
0: Ja.
1: Dus dat giet toeloos door, ja. Maar ja, goed, gelukkig hebben we hier nog rustige plekjes genoeg. Ja. Daar hebben we wel zin in.
0: Maar die weg moest door het dorp, hè, of niet?
1: Nou, dit is de weg.
0: Ja?
1: Nee.
0: Had je er niet omheen?
1: Nou, zo ver is het nog niet natuurlijk. Hmm. Ik bedoel maar, het is niet echt zo'n grote deurgaande weg als in Burger misschien.
0: Ja.
1: Maar het is toch, ja, er is toch vrij veel verkeer. En vooral in vergelijking met 10 jaar geleden.
2: Ja. We staan hier bij Staatsbosch met SCH bij je. Bosch wachten wij, Odoorn.
1: Ja.
2: Er is hier natuurlijk geweldig veel aanplant, hè?
1: Ja, dat is vooral in de 20e jaren. En dat huis waar wij nu staan, dat was van boswachter Milker. En dat huis dat is hier in 1919 of 1918 kom. Dat heeft de Mulden eigenlijk, want hier heeft Mulden staan. En toen is die Mulden in 1918 is die afbreuk. En toen is deze woning hier gekomen.
0: Hier stond die Mulden?
1: Dit plekje, of misschien Emo ziet, ik weet niet precies.
0: Nou.
1: Want wat er nog eigenlijk over is, dat is dus niet direct van de Mulden zelf, maar dat is een bult die hier die bij de Mulden lag in ieder geval. En dat noemde Exo's dan nog het Muldenbultie. En dat is dit geval. Dus normaal dan denk je van ja, die mensen die hier woont. Dat is de familie Brandt. Die heb hier een mooi parkje aanlegd. Maar nee, dit ligt er al, misschien wel al een eeuw.
0: Ja.
1: En dat is het Muldenbultie.
0: Die Mulden is afbreuk, nooit meer in de kop kring om er weer een Mulden heen te zetten, zo? Of niet?
1: Weet ik niet zeker. Ik meen ervan wel, maar daar ben ik niet zeker van. Maar het is in ieder geval jammer dat het dat afbreuk is natuurlijk.
0: Ja,
1: meer een Muldens geval. Hmm. Het was een Mulden, het was een vol molen. We zeggen dat dat daar ook stoffen, hoe noem je dat, gekneed werden. Dat is dat was hier ook een geval.
0: Yeah.
1: En
0: als we omdraait, dan ben ik maar aan de andere kant daar ook niet.
2: Ja, het is net als een hele platte schuur aan vast zit. Ja,
0: een kazerneweste of zoiets, een brandweer of?
1: Nee, dat is een notariswoning.
0: Ah,
1: een notaris van,
0: ik dacht
1: notaris
0: al.
1: Van Haag, ja.
0: Ja.
1: En later heeft er. Er is ook weer een andere notaris in zitten, natuurlijk. En ja, nou wordt verbouwd en er komt een andere familie in.
0: Ja. Ben er in Exlo markante Exloers?
1: Ja.
0: Wees toch nog?
1: Jawel. Er zijn echt geboren Exloers. Ik denk bijvoorbeeld aan Rieks Dix bijvoorbeeld. Die heeft hier al zijn functie vervuld. Hij is voorzitter west van dat belang. En hij was. Hij was commentator bij het Schaapskindersfeest en zo. En dat was ook wel een geknipte figuur om dat te doen.
2: En ook die man die dat festival organiseerde van Ole Aanbachten?
1: Een man?
2: Ja, dat is een stuk of wat man met dat geloof ik.
1: Ja, nou, dat is het dorpsbelang die organiseert dat. Ja. En die organiseert het Schaapskindersfeest en het festival van Ole Aanbachten.
0: Zullen we een stukje verder lopen, jongens?
1: Ja.
0: Welk kant wil je het, Pip? Die kan op, terug in het dorp.
1: We kunnen wel eventjes naar richting Nebo. Want daar zit ook wel een heel verhaal aan vast.
0: Maar we hadden het over markante mensen.
1: Over markante mensen?
0: Ja. Hij zegt van nou, hè, die kan iedereen in het dorp. Dat is een beetje de burgemeester van Exlo, dat moet ik
1: denken. Nou.
0: Harry is de burgemeester van Schoonlo.
1: Moet ik eens even nadenken. Oh ja, hè?
2: Oh. Ja.
0: Hij zegt ja, dat is trouwens.
1: Nou. Nee, dat kan me zo niet te wensen zien dat ik zeg nou, dat is nou echt...
0: Markante figuur.
1: Markante figuur. Ja, die vroeger waren er misschien wel. Dat was Geert Smit bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En burgemeester van Rooyen. Dat waren hele markante
0: figuren. Ja.
1: Dat wel, ja.
0: Wat was Exlo van plaats? Was het liberaal of was het een rode plaats?
1: Nou, wat godsdienst betreft was het denk ik vooral vrijzinnig, hè?
0: Ja.
1: En ze gingen al die in de kerk in Odoorn. En dat was, ja. Dat, maar verder, ja, natuurlijk. veel boeren en die en kleine boeren. Ja, maar die grotere boeren die zullen vroeger wel liberaal wezen.
0: Ja. Ik vind een van de markantste figuren in Exlo Schutterups.
1: Ja.
0: Want hoe komt u de hele wereld?
1: Ja. Ja.
0: De hele wereld kent Jan Schutterups.
1: Ja, nou, ja dat is ook zo. En vooral ook omdat Schutterups hier altijd west is. Hè?
0: Ja, wacht
1: van
0: even.
1: Opa van Jan, dat was een Willem.
0: Ja.
1: En die is begonnen met schoenmakerij.
0: Dat was een schoenlauwer.
1: Ja, en toen, ja.
0: En daarna?
1: Was het Jaap, daar was een zoon ervan. En Jaap die woont daar nou, toevallig. Daar woont Jaap Schutterups.
0: En dat is de pa van Jan?
1: Dat is de pa van Jan.
0: En wie kreeg nou dat idee om met zooltjes en dat soort toestanden te gaan houden?
1: Nou, ik denk dat Jaap is.
0: Die is
1: ik weet nog wel dat hij wel eens cursus ging volgen, onder meer in Rotterdam, geloof ik. En die is daar met begund. Ja, nou, en Jan die heeft dat blijkbaar goed oppakt. En broer Erik, die twee jongens, die zitten, heb ik begrepen, nou in de zaak. En,
2: want eigenlijk zou je nu verwachten dat zo'n bedrijf ergens in de grote stad zou zitten.
0: Ja.
1: Maar ik denk zelf dat je... Kijk, als je dus kwaliteit levert... En hij heeft natuurlijk, denk ik, het voordeel... dat er geen sprake is van concurrentie. Hè? Tenminste, voor zover ik weet. Ik ben natuurlijk niet helemaal thuis in dit soort zaken. Maar
0: wanneer, want jij woont met je moe schoenen kopen? 10 minuten?
2: 8 uren ben ik onderweg.
0: Ja, je moet nummertjes trekken, hè?
2: Een nummertje trekken bij de schoenmaker. Ik denk, dat heb ik nog nooit beleefd.
0: Nee.
2: Maar dat moest dan wel, ja.
0: Ja. Waar gaan we op aan, Pim?
1: Nou, ik wou even naar het... dit is het nieuwbouw, hè?
0: Ja.
1: En die grond is toen aangekocht door de gemeente. En dat ging via stoklegging.
0: Nou, vertel je maar dat is.
1: Stoklegging is op zichzelf niet zo moeilijk. Want vroeger was er een gewoonte dat dat men dus bij zo'n verkoop van grond een stok op de grond legde. En dat dan de koper, dat hij de stok opnam. En dan was de koop gesloten. En dat hebben ze hier nog ook gedaan. Ik kan me tenminste nog een foto herinneren van gemeentebestuur of een aantal mensen. Burgemeester was erbij enzovoort. En dat hij dat op deze manier een beetje officieel en zo beklunken heeft.
0: Ja.
1: Dus de nieuwbouw die zal aanvankelijk aan de andere kant van het dorp komen. Tegenover waar ik daar woon. En daar waren de Exlowers tegen. En dus vind ik toch wel een prachtig mooi voorbeeld. Dat op een gegeven moment toch sprake werd van een stukje democratie. Want een aantal afgevaardigden van Exlo en Henk Smeerman en Jaap Schutters en ikzelf. Ik ben op een gegeven moment bij de Provinciale Staten best. En we hebben gebruik gemaakt van een inspreekbeurt. En we hebben leden van de Provinciale Staten hebben uitnodigd. Kom maar eens met naar Exlo. En dan kun je zien dat het hartstikke verkeerd is om aan die kant u te breiden. Want kijk, dit stuk hier rechts van mij, af van ons, dat was het dus al. En het was volgens de Exlozers logisch dat je dan hier verder ging.
0: En, gelukkig maar.
1: Ja, gelukkig maar. Ja. Nou, en we hebben dus met die leden van de Provinciale Staten, ben we over de S en hobbeld. Nou, jullie weten nog wat dat betekent.
2: Ja. Berg en dal, hè?
1: Ja. En wij, of gemeentebestuur, heeft toen de leden van die staten, de statenleden, hebben een dinertje aan boord bij Bussemaker.
0: Ja, kijk eens, smeergeld.
1: Ja, het ging aan de zuidkant niet door. En zodoende is dat de nijbouw is dus hier komen.
0: Ja, Pim, we zijn aan het eind van onze rondwandeling door Exlo. Als mensen dat nou ook eens willen doen, is er een route te koop ergens bij de VVV of zo?
1: Ja. In Bevinghoes zetelt de VVV en dan kun je fietsroutes en wandelroutes en dan kun je alle informatie krijgen hier over de dorp en de omgeving.
0: Goed, bedankt hè.
1: Heel graag gedaan, vond het heel plezierig.
3: Andere week wandelt Gerard en Harry.
2: Ja, volgende week Gerard, waar ben we dan?
0: Dan ben we weer Bertus ten Kaart.
2: Bertus ten Kaart, dat is Hollandse Veld.
0: Ja joh, ja. Ja. Langs de wieken.
2: Ja.
0: Ja. En hij is heel druk bezig met internet en met de Hollandse Veld. En met de toren weer op de hanen kriegen en de haan weer op de toren. Ik weet toch niet wat.
2: Oh god.
0: Maar door moet volgende week heen, Harry.
2: Nou.
0: Doe dat.
2: Dan gaan we naar die Schillenboer.

0: Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië.

0: Alië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
9: Adres Onbekend.
8: Met Ron Kas.

0: Adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Ja, het is behoorlijk druk hier. Zet toch ook eens die stap terug. Niet uit nostalgie, maar vooral om verder te komen. Vooruit en die stap terug kan ook, wat is het, een maandje geleden zijn. Peter Vatels is hier met zijn zoon. Jij schreef, ik heb iets waardevols meegemaakt. En het was als inleiding van een vader-zoon weekend dat haast mislukte. Het was 8 mei, dat is belangrijk. Vrijdagavond laat, we hadden samen gegeten en wilden de bus gaan pakken in Hoorn. Het weekend in. Maar ja, wat doen, Peter?
2: Ja, we gingen naar de bus en ik pakte eigenlijk mijn telefoon. Ik wist dat er nog niet zoveel meer op staat. Maar wat was het probleem? Hij was dus helemaal leeg eigenlijk. Dus, en toen zei ik tegen Mees van, nou, heb jij nog een pasje voor de bankpasje? Gelukkig, hè? Ja. En Mees die had gewoon een bankpasje, dus geen probleem. Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan, maar hij lag pasje op de automaat voor de bus en hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
2: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee.
1: Het was een lege telefoon. Wat zei je zoon? Pap, wat ben jij? En wat ze tegen mij de hele dag roepen? Ben jij een boemer?
2: Ja, die was niet blij met me. Nee. Mees. Maar ja. Maar toen kwam er een jongen. Die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op de een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is, jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
2: Wat zeg je?
1: Wat heeft dat gekost? Weet je dat?
2: Dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is. En toen zei hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Jeetje, man. Maar niet zo, hij kende jullie helemaal niet.
2: Hij kende ons helemaal niet. Hij was gewoon, hij stond gewoon bij in zo'n rijtje die allemaal nog even de bus in moesten. Hij betaalde dat kaartje en hij liep ook gewoon gelijk eigenlijk naar achteren. En toen gingen we bij hem zitten en toen probeerde ik eigenlijk een beetje een gesprek met hem te doen. Maar hij was niet iemand die heel veel praatte. Maar ik zei, ja, ik vind het cadeautje is eigenlijk al dat wij mee kunnen nu. Maar we willen het wel terugbetalen. En toen hebben we zijn telefoonnummer in Mees. Want Mees had wel een telefoon die het nog deed. hebben we erin gezet. Maar op de een of andere manier, Mees.
3: Ja, ik had gecheckt na het weekend. Maar hij was verdwenen uit mijn contacten.
1: Is allemaal niet heel erg handig, hè? Dit?
2: Nee.
1: Ja, dat is eigenlijk nu allebei niet, hoor.
2: Ja, nee. Nee, we zijn niet zo erg handig met telefoons, denk ik.
1: Maar door deze jongen ging dat weekend wel door.
2: Ja, dat was echt geweldig.
1: Want we moeten deze jongen hebben om hem alsnog te bedanken.
2: Ja, we moeten echt ten eerste bedanken dat hij zo spontaan eigenlijk je helpt. Dat is gewoon prachtig natuurlijk. En ik wil natuurlijk ook gewoon dat geld teruggeven. Dat is,
1: hij is heel bescheiden, dus de vraag dat hij dan reageert, is een, ja, dat is een lastige vraag.
2: Ja,
1: beschrijf deze jongen eens.
2: Hij praatte heel zacht, dus ik heb gevraagd wat zijn naam was. En Nodi kwam eruit. Dat is bij mij blijven hangen. Tenminste, dat denk ik eigenlijk dat zijn naam is. Hij is niet zo groot. 1,60 denk ik. 1,65 zal het zijn.
1: Hoe zag hij eruit?
2: Hij heeft een donkere huidskleur. Afrikaanse jongen.
1: Leeftijd?
2: Een leeftijd tussen de 17 en ongeveer 22, denk ik.
1: Een jaar of 20?
2: Ja.
1: En het was busstation Hoorn?
2: Ja, en het was om rond 11 uur met de bus. En die bus die ging naar Den Helder. En wij gingen dus naar Wieringenwerf.
1: En waar stapte hij uit? Want dat is belangrijk.
2: Ja, hij stapte uit bij Middenmeer. Dat is een. En daar had hij een opvouwbare elektrische fiets. Had hij mee.
3: Fatbike.
2: En voor de rest hebben we eigenlijk niet, omdat hij niet zo, hij was niet zo erg praterig. Hè?
1: Nee, niet zoals jullie.
2: Dus hebben we hem bedankt. Maar ja, dat willen we eigenlijk op een betere manier doen eigenlijk.
1: Ja, dus wij zoeken Nodi. Hij krijgt het volle licht op 0800 30 30 300. En jij gaat natuurlijk elke dag kijken op het busstation horen of je hem weer tegenkomt.
2: Ja, ik ben regelmatig eventjes. Dan rijd ik even naar die busstation. Even kijken of hij daar staat, want ik zou hem zo herkennen als ik hem zie.
1: Ja, maar het is niet gebeurd. Anders had je hier niet geweest. Of hebt hem gisteren gezien. Je denkt, ik ga eerst het verhaal vertellen. En dan zie je het. Is niet gebeurd, hè?
2: Het is nog niet gelukt, nee.
1: Zoeken @adresonbekend.nl voor Noddy, een donkere jongen van een jaar of 20. Ergens tussen Horen en Middenmeer. Daar stapte hij uit.

0: En love goes on. Maurice White, Phil Bailey op de achtergrond. Earth, Wind and Fire. De zoekbrigade is nu al druk. Anne Groenman, dat moet dan gaan. We hebben pas één zoektocht te gaan. Nobele Nodi op zijn vetbike.
1: Ja, nog geen reacties hoor. Dat zou wel heel snel zijn. Maar wij zitten meteen even te kijken naar die dienstregeling. En ik denk dat jullie samen in bus 134 of 135 gezeten moeten hebben. Zegt dat iets?
2: Nou, 132, oh. 134, ja.
1: Dat... Ja, want die rijdt daar tussen Horen en Middenmeer. Dus ja, het is een heel long shot natuurlijk. Maar misschien zijn er wel chauffeurs of medereizigers die ook vaak dat traject nemen en die Nodi met zijn fatbike wel eens tegenkomen.
2: Ja, er zaten twee chauffeurs. Toevallig reed die ene chauffeur gewoon mee. En het is eigenlijk de eerste halt en het is volgens mij 32 en hij gaat naar Den Helder.
1: Kijk, ja, de bus dat helpt allemaal, toch?
2: Helemaal daarna Den Helder, ja.
0: Nou, de dienstregeling hebben we.
3: Volgende week viert Stella haar 55ste verjaardag. En dat is pas de eerste verjaardag waarop ze weet wie haar beide biologische ouders waren. Ze is geboren in Amsterdam uit een buitenechtelijke relatie. En om die reden meteen na haar geboorte in 1971 afgestaan aan een Rotterdams echtpaar. Van moeder weet ze genoeg. Nu vader. Joop Zwijnsbergen.
0: Stella van Loo, je bent een Amsterdams-Rotterdamse combinatie. Hoe is dat?
4: Jazeker, dat ben ik. Dat is wat mij betreft geweldig. Best van twee werelden.
0: Daar gaan we achterkomen vandaag.
4: Ja.
0: Wat voor jeugd had jij?
4: Ik had een goede jeugd. Ik ben opgegroeid bij twee adoptieouders met een adoptiebroer. En wij hadden het gewoon goed met elkaar. Liefdevolle ouders, lieve broer. Helaas zijn mijn beide ouders overleden. Dit is hoe ik het me herinner. Liefdevol.
0: Ja, en wanneer is het voor jou gaan spelen dat jij je biologische ouders niet kent?
4: Dat ik ze wilde leren kennen, bedoel je?
0: Ja.
4: Ik was wel een nieuwsgierig kind. Dus al vrij jong wilde ik dat weten. Ik was eerst heel erg gefocust op mijn moeder. Die heb ik leren kennen toen ik ongeveer 20 was.
0: Hoe was dat?
4: Dat was gemixt. Dat was ook mooi. Om te weten wie je moeder is. Leuke en goede gesprekken met haar gehad. En uiteindelijk werd het voor haar een beetje moeilijk. Zoals denk ik voor veel moeders die een kind hebben afgestaan.
0: Ja. Is zij er nog?
4: Nee, zij is helaas overleden.
0: En waar we vandaag voor zijn, kon zij jou meer vertellen over je biologische vader?
4: Heel sumier heeft ze mij ooit een naam en een zeer waarschijnlijk beroep genoemd. Maar zo sumier dat ik het niet... Ja, ik heb het wel opgeslagen, maar niet per se serieus genomen toen. En ik weet dat ik daar toen op door heb gevraagd. Dat is natuurlijk wel heel veel jaar geleden. En ze wilde daar gewoon niet zoveel over kwijt.
0: Je hebt nu wel een naam, dat is Joop Zwijnsbergen. Je schrijft het een beetje op het Duits met S-C-H-W-E-I. Schwein, maar je zegt Zwijnsbergen. Heb je die naam dan niet van haar?
4: Nee, die voornaam dus wel. Ze heeft mij wel ooit Joop genoemd, de taxichauffeur. En ik vond dat zo'n vage omschrijving. Ik dacht, ja, wat moet ik ermee? En te meer ook omdat ze daar niet per se op door wilde praten. Ik weet wel dat ik vragen heb gesteld, maar dit was het. En dit blijkt het dan nu te zijn.
0: Hoe weet je dat?
4: Aan de hand van DNA. Ik heb een DNA-test gedaan een aantal maanden geleden. En ik heb een hele goede, lieve genealoog in de hand genomen. En zij is speurneus ten top. Dus zij heeft uit kunnen vinden via allerlei databanken. Kwam ze op een richting. En toen moest natuurlijk nog de familie van de Zwijnsbergen-familie bereid zijn om ook te testen.
0: En dat hebben ze gedaan?
4: Dat hebben ze gedaan. Ja, daar ben ik ze zeer, zeer erkentelijk voor.
0: Toen had je dus een uitslag.
4: Ja.
0: Maar je had ook zijn familie. Hebben zij dan niet de verhalen voor je over jouw vader?
4: Misschien hebben ze die wel, maar die willen ze niet met mij delen. Voor hun daar hangt iets omheen. Dat is mij niet helder. Maar er is in ieder geval voor hun aanleiding om geen contact met mij te hebben. Omdat men deze verhalen in ieder geval niet met mij wil delen. En zodoende...
0: Okay. Dan moeten we het eigenlijk niet van de familie hebben. Maar gewoon van iedereen die hem gekend heeft. Deze man, die leefde tot 2007. Wat weet je al van deze Joop? Behalve dat hij taxichauffeur was in Amsterdam.
4: Ja, zeer waarschijnlijk taxichauffeur. Wel tot een jaar of tot in de jaren 90. Het was een lange blonde meneer. Misschien wel een beetje rossig. Hij had de bijnaam Lange Joop of Blonde Joop. Veel rondom de Zeedijk werkzaam, actief. Geen idee hoe ik dat moet omschrijven.
0: Oh ja. Ik zie ook een foto van hem op adresonbekend.nl. Ja. Hij had ook Stevige Joop kunnen heten.
4: En de vraag Lange is Stevige Joop.
0: Dat weten we allemaal. Maar hoe was hij van binnen? Vul dat aan.

0: Export-product Shocking Blue, Venus in adres onbekend. Hij zou woensdag 92 zijn geworden. Johannes, wij zeggen Joop Swijnsbergen, hij stierf 19 jaar geleden. Is getrouwd geweest, namen gaan nu wel gelden. Annie Flinkervleugel, ze kreeg in 1965 een dochter. Monique Swijnsbergen. Stella, zoeken we Monique, die dochter ook? Je halfzus?
1: Ja, wat mij betreft, als zij open daarvoor staat. Want mij is niet helemaal helder of zij van mijn bestaan af weet. En hoe dat dan zou kunnen vallen. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat niet heel leuk is om allerlei situaties te leren kennen. Zeg maar,
0: als die ervaring heb je natuurlijk ook al een beetje in de familie Swijnsbergen. Met Maria Govers heeft hij een dochter in Amerika. Ze heet Helena, zien wij. Denk jij dat zij voor jou openstaat?
1: Met haar heb ik contact via Facebook. Zij is echter niet opgevoed door Joop. Dus zij kan mij niet veel verhalen vertellen. En dat is toch wel hetgeen waarnaar ik op zoek ben.
0: Zeker. Dan zijn er natuurlijk twee kanten. Je hebt een vader en een moeder. Die ben je aan het ontdekken. Tot nu toe komen daar niet al te veel verhalen uit. Ontmoedigt dat?
1: Dat ontmoedigt wel. En dat is ook waarom ik hier best lang mee heb gewacht. Maar uiteindelijk toch heb gedaan.
0: Ja, toen jij, Stella, werd geboren in 71, was hij dus taxichauffeur in Amsterdam. Standplaats De Zeedijk zou kunnen. We hebben veel oude adressen.
1: Ja.
0: De Tsaar-Peterstraat, Ravenwerf vanaf 1976. Joop kreeg dus opgeteld minstens 3 kinderen met jou erbij. Dan was hij dus misschien nog wel taxichauffeur in de roerige jaren 70. Reed hij misschien ook wel in zo'n beige Mercedes over de wallen en rond de drugs. En heeft hij misschien nog de taxioorlog van de jaren 90 meegemaakt.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Wat voor man was dat, hè?
1: Ja, we gaan het hopelijk ontdekken.
0: Weet jij het?
1: Een stukje. Nee,
0: ik heb weet jij daar een beeld bij?
1: Nou, ik heb daar wel een beeld bij. Maar ik zou heel graag willen weten of het klopt, dat beeld. Ja, ik denk dat we daar allemaal een beeld bij hebben.
0: We gaan kijken of we dat in laagjes kunnen doen via de zoekbrigade. Anne is hier ook al dagen mee bezig. Ik zie er hokjes in en uit lopen. Wat levert dat op, Anne Groenman?
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist. Maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart. We zien daar ook dat hij samen met zijn vrouw Annie in 1964, dus niet 65 wat jij dacht, een dochter krijgt, Monique. Zij is dan dus jouw halfzus. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen die haar kent. Wie weet staat ze er wel voor open vandaag. En ondertussen hebben wij vast rondgebeld naar cafés op de Zeedijk, waar jouw vader dus vaak kwam met die taxi. Bij café De Zeemeeuw nam een mevrouw op en we vroegen haar of zij lange blonde Joop Swijnsbergen misschien gekend heeft.
3: Nee, dat zegt mij niks. En mijn man is zelf ook taxichauffeur geweest. Ook in de jaren 70 tot 90, dus... Nee, en je weet geen taxinummer?
2: Nee, we weten geen taxinummer. Tenminste, jij ook denk ik niet.
1: Nee,
2: hè?
1: Zeker niet.
2: Nee, wisten we dat maar. Maar ja, we dachten wel, hopelijk kan deze mevrouw wel even voor ons rondvragen daar op de Zeedijk.
3: Ja, nee, ik kan je nu even verder niet helpen. Want ja, misschien als ik een foto van hem zie. Maar ja, ik ben hier niet zo heel veel, dus... En die naam, die zegt me eigenlijk niet zo heel veel.
2: Nee, ik zei wel tegen haar. Gelukkig staan er 2 mooie foto's van Joop op adresonbekend.nl. Kijk daar thuis vooral ook even naar. En verspreid hem door heel Amsterdam. De vraag is, wie was net als Joop taxichauffeur in de jaren 70? Wie stapte wel eens bij hem in de taxi? Wie kent zijn dochter Monique op 0800 30 30 300?

0: Als je er maar bent voor elkaar, liefde hoeft niet altijd perfect te zijn. Work for that love, Tangerine en het Gospel Choir uit Amsterdam Zuidoost.
1: Word ik gezocht?
0: Zal je maar gebeuren. Jan zoekt zijn vader. Zijn moeder Maria Ariaans kwam heel onverwachts op zijn pad. Moet je dit horen. Jan kreeg verkering met Joke. En hij vond haar in zijn woorden superleuk. En hij voelde zich ook verwant met haar. Ja, en toen gebeurde het. Hij kwam erachter dat deze liefde Joke zijn halfzus was. Joke nam hem mee naar huis. Zo zag hij zijn eigen moeder voor het eerst. Dat was bovenal vreemd.
2: Ik weet je, het blijven onbekende voor je. Ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijpt van jezelf. Als het er nu iets is. Hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik al zo, weet ik niet. Ik heb mijn vader niet. En dan kijkt iedereen altijd aan van, wat bedoel je?
3: Het contact met moeder Maria Ariaans is beperkt gebleven en ging gepaard met veel drank. Ze woont in Purmerend en met wie had zij iets in 1963? Moeders familie had een café in Borren, Limburg. En moeder Maria is de helft van een tweeling. Zoeker Jan heeft 6 halfbroers en zussen, maar niemand kan vertellen wie zijn vader is.
0: En jij begon als de onbekende vrouw op de foto. Inmiddels weet Frauke dat jij Geraldine Stoof heet. 50 jaar geleden is Frauke getrouwd en jij komt op haar foto's voor in het trouwalbum. Nog eens goed kijken, wie kan dat nou zijn? Op een gegeven moment is het te raden gegaan bij haar stiefmoeder, die niet veel losliet. Nou, dat is een nichtje, zei ze uiteindelijk over jou, Geraldine.
4: Dit jaar zijn wij 50 jaar getrouwd. En dan zit je de albums een beetje door te bladeren. En dan hebben wij nog steeds altijd zoiets van, maar ja, waarom was zij op onze trouwerij? Wij kunnen haar helemaal niet. Waarom heeft mijn stiefmoeder haar uitgenodigd?
3: Tja, waarom heeft stiefmoeder deze Geraldine Stoof uitgenodigd, terwijl er vooraf en ook na de bruiloft nooit contact met haar is geweest? Geraldine moet nu 72 jaar oud zijn. Ze komt uit Den Haag. En ze moet dan een nicht zijn van Elisabeth Stoof, die trouwde met Dirk de Wal.
0: Als je lang aan iemand van toen denkt, moet je ook vooral eens aan adresonbekend.nl denken. En als je heel lang aan iemand denkt, ja, dan heet je Wil Rietveld. Ze is inmiddels 88 jaar oud en dacht, nu moet ik nu of nooit achter Riet Veenendaal aan. Dus, mevrouw Veenendaal, u komt uit een gezin met meerdere tweelingen. Greetje en Geertje heet er één. En Wil voelde zich thuis bij u. Geld was er niet, jullie deelden graag.
5: Een gebakje was pure verwennerij. En zij had geld. Hoe ze eraan kwam, weet ik niet, maar zij had geld. En toen zijn we naar een, ik geloof een andere, maar dat weet ik niet zeker meer. En dan kon je uit zo'n automaat een gebakje trekken. Nou, en dat vond ik heerlijk. En ook puur luxe.
3: Ja, Riet Veenendaal hoort bij gebak uit de automaat in de jaren 50. Toen ze woonde in een gezin van 8 kinderen op de Westerdijk in Utrecht. Daar zaten Wil en Riet ook naast elkaar op de huishoudschool. En vader Veenendaal was kolenboer.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ja, dan denk je, dat moet een heel leuk meisje zijn, die Eileen. Maar ze is bedacht voor het liedje. Ze bestaat niet echt. Dexys Midnight Runners.
1: Ik heb al eindeloos gezocht op de naam Rien Hoogland uit Den Dolder. Wat waren we veel samen. We voetbalden in het bos, tennisten op Dennendal, biljarten in de kantine. Beste vrienden vanaf de lagere school. Later, in 1988, was Rini op de reunie die ik heb georganiseerd. Dat vroeg om meer. Maar dat kwam er niet.
0: Nog niet, Maurice Stoelinga. Jij doet zo je best om Rien terug te halen. Wat hebben jullie samen meegemaakt?
2: Oh joh, nou ja, dat van alles en nog wat. Ruzies en dingen. Je kan het zo gek niet opnoemen. Echt gewoon veel leuke dingen.
0: En lag dat aan hem of aan jou?
2: Oh, allebei. We konden goed met elkaar. Vooral veel gesport samen, zeg maar. Dat was wel leuk eigenlijk, ja.
0: Wat zie je voor je bij Rien?
2: Tennissen. Kijk, we woonden in Den Dolder allebei. En daar had je natuurlijk vroeger dat Dennendal zitten. Nu wordt het op een andere manier gebruikt, geloof ik. Maar het was toen anders. En toen had je nog veel meer personeel. En er waren veel meer voorzieningen voor het personeel ook. En wij kwamen daar gewoon vaak. Want dat terrein was vrij toegankelijk. Dus wij kwamen daar vaak. En het was wel een FC Knudde tennisbaan. Of een toestoeptegels die scheef lagen en zo. Maar goed, dus daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht, zeg maar. En daarnaast zat dan ook een soort van kantineachtig iets. Een restaurantje dingetje. Dat was ook eigenlijk van personeel. En daar stond wat biljart dan ook. En een groot voetbalveld zat er ook nog bij. Dus dan ging hij de doel schieten, ik keepen. Die dingen allemaal. Dat was leuk.
0: Ja. Ja, je hebt hem jaren later nog eens teruggezien op een door jezelf georganiseerde reunie. Was hij toen nog dezelfde Rien voor jou?
2: Nou, volgens mij was die niet echt heel veel veranderd. Ik weet nog dat mijn jongste zoon destijds pas geboren was en zo. Maar daar was hij wel heel nieuwsgierig naar, want dan wilde hij wel even kijken. Dus niet bij 's avonds. Kom maar even kijken, hij ligt te slapen. Dus even meegelopen. Dus dat was wel leuk eigenlijk, ja.
0: Ja, ik vraag dat ook omdat wij 4 jaar geleden al een Rien Hoogland zochten. En zonder overdrijven was deze Rien het idool van een Erik van Leeuwen. Luister even mee.
2: Ja.
3: En zit zo'n hele klas vol. En er zit op die ene laatste bank zit er een vent met lang blond haar. Ja, en die zegt, kom naast me zitten. En denk bij mezelf, ik? Ja, trouw je eerst om, dan bedoel je geen ander. Ja, en dan leer je zo'n vent kennen. Dat is een hartverschuiving voor me. Redelijk conservatief gezin waar ik uitkwam.
0: Ja.
3: Ja, en als je dan een jongen tegenkomt die zo excentriek uitziet.
0: En deze Rien leek op Sting van de Police en Erik keek tegen hem op.
3: Als je dat 40 jaar later nog bezighoudt, ja.
0: Dan is het een idool.
3: Ja, voor mij wel.
0: Droom je wel eens van hem?
3: Ja, zeker wel. Gebeurt ja. Ook. Ja, joh man. Ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Ik ben de Uberjanket hoor.
0: Rien is daarna snel gevonden. Hij heeft het ook lachend toen aangehoord. En hij vertelt wat hij na school is gaan doen.
4: Ja, ik ben bewust Amsterdam ingegaan. Omdat ik vond dat ik daar deel van moest uitmaken. Zeg maar. Dus echt niet alleen maar in een gekraakt huis zitten. Maar ook echt onderdeel zijn van de kraakbeweging. Opkomen tegen de leegstand. Ja, het was echt toen 24 uur per dag was je daarmee bezig.
0: En tegenwoordig helpt hij jongeren met een beperking. Maurice, herken jij deze Rien? Is hij ook de jouwe?
2: Zeker, zeker. Hij was gewoon veel verder dan dat. Hoewel we even oud zijn, maar hij was veel verder dan dat ik was in zijn doen en laten en zo. Weet je. Dus wat ik nog weet, daar was ik heel jaloers. Ook ik kom uit een conservatieve gezin. Hij ging gewoon toen hij 14 was, of 13, 14, ging hij met een ander vriendje van hem, ging hij gewoon te brommen naar Texel, weet je. Dus daar kijk ik, denk van ja, hoe doet hij dat dan? Hoe kan dat nou, joh? En hij was gewoon heel vrij in zijn doen en laten, weet je. Ik weet niet of hij dat leuk vindt. Ik dat zeg, maar hij had op een gegeven moment ook. Ik zat in Soest op school en ik kom terug fietsen. Ik fiets langs de spoorlijn terug. En van Soest naar Den Dolder terug, zeg maar. Dan rijd je dus een groot deel door het bos heen langs de spoorbaan. komt er een keer een autootje keihard op me afrijden. Ik denk, wat is dit nou? Want daar kon je, dat was een soort fietspad, daar mogen helemaal geen auto's rijden. En dan had hij zo, had hij van een vriend van hem, die zijn broer, die had een autootje uitgeleend aan die vriend van hem. Terwijl die nou ook 14, 15 was of zo. En dan waren we met z'n tweeën gewoon in een autootje aan het rondrijden. Nou ja, dat soort dingen, weet je. Dan denk ik van, hoe dan?
0: Ja, en hij wist dus nog wie schoolvriend Erik was. Zou hij nog weten wie jij bent?
2: Ik vermoed van wel, eigenlijk. Ja, vast wel.
0: Ja, want jij maakte ook wel indruk, denk je?
2: Nou ja, ik was dat was... Ja, misschien op een negatievere manier. Zeg maar.
0: Hoe dan?
2: Ja, we woonden vlakbij een bos, ik woonde er tegenover. En daar speelden we ook vaak, weet je wel. En toen we heel veel jongen waren, dan dacht ik, ja, cowboytje spelen en weet ik van allemaal. En dat soort gedoe, weet je wel. Ja. En, maar dan kon ik niet zo heel goed tegen mijn verlies. En dan begon ik... met stenen te gooien en zo, weet je. Dus dus de harder ik ging gooien, dus de harder moesten zij lachen. Ja, ja. Dus dat soort dingen, dat maakt wel mee.
0: Ja, weet hij dit nog? Rien, we hebben jou waarschijnlijk zo weer nodig.

0: California Soul, geschreven door Ashford & Simpson en gezongen door Marlena Shaw. Rien Hoogland, daar gaat het over. Die maakte indruk, reed op zijn poeg 14 jaar oud naar Texel, was druk in de kraakbeweging, werkte bij de Melkweg, tegenwoordig met jongeren. Ja, Anne, hoe moeilijk was het?
1: Nou, het is een makkie natuurlijk. Wij hoefden niet lang te zoeken, want we spraken Rien 4 jaar terug en hij heeft nog altijd hetzelfde nummer. Hij weet nog goed wie jij bent, Maurice. En dus is Rien Hoogland weer gevonden vandaag.
2: Hey. Ja, alleen toen ik aan het luisteren was, dacht ik, ja, is het hem wel? Want volgens mij heb je je baard in de keel. Ja, van die auto, daar heb ik geen actieve herinnering.
3: Nou, wees maar blij.
2: Misschien was het Ronald Thijs, dat zou kunnen.
3: Ronald Thijs, klopt, ja.
2: Je had zo'n interne woede, volgens mij, die dan soms in één keer naar boven kwam, had ik het idee.
3: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, dat was best gevaarlijk, ja.
0: Oh, is dat overgegaan, Maurice?
3: Ja, wees niet bang. Dat is al wel 40 jaar geweest.
0: Ja, mildheid met de jaren.
3: Jazeker, en verstand met de jaren. Ja.
2: Wat ik nog kan herinneren, daar ben ik het meest, daar was ik jaloers op. Het eerste computerspel in Nederland, Pong, die had jij.
3: Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik dus helemaal niet meer. Ja.
2: Het tafeltennisspel, zeg maar.
3: Ja. Ja,
2: tegenwoordig tafeltennis ik met een Syrische vluchteling. En dat is dan weer 30 jaar geleden. Maar dat is wel heel leuk.
3: Ja, zeker leuk.
2: Om weer te doen.
0: Rien, jouw verleden, zo blijkt vandaag dan wel, want je wordt voor de tweede keer gezocht, heeft wel indruk gemaakt.
2: Ja, ik weet niet of dat een mannending is. Een man op een gegeven moment van een bepaalde leeftijd die kijken dan weer terug op dingen of zo.
0: Nou, met een zekere bewondering ook nog wel.
3: Ja, nou,
2: dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Jij was wel degene die dan de reunie voor elkaar had.
3: Weet je dat nog, toevallig?
2: Ja, dat weet ik wel, ja. Ja.
0: Heb jij, Rien, die Erik van Leeuwen die jou de vorige keer zocht, 4 jaar geleden, ooit nog gezien daarna?
2: Ja, we hebben 1 keer afgesproken in Utrecht in een café. Dat was toen, in het begin toen we elkaar tegenkwamen, was dat een beetje gek. Want eerlijk gezegd, ik herken hem toen niet. Maar toen we eenmaal weer zaten en over dingen hadden, Zijn fijn dronken geworden, laten we het zo zeggen.
0: Is dit ook een uitnodiging voor jou?
3: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Serieus.
2: Ja. Echt. Nou ja, als jij die pong weer tevoorschijn haalt, zeg maar, dan in de originele doos, hè.
3: Ja, dat gaat niet worden.
2: Nou, hartelijk dank en ik ben benieuwd wie nummer 3 over een paar jaar wordt.
3: Het is wel komisch eigenlijk, ja. Nee, het is erg leuk. Ik ben, nee, echt leuk, ja. Super.
2: Oké.
3: Rini, bedankt.
2: Ja hoor.
3: Tot snel. Doei.

0: wat hij mist.
1: Ja, zo is het ook alweer. Als het er niet is, door de dijk. Stella hoopt op verhalen over haar vader, waarvan ze nog niet zo lang weet, Joop Swijnsbergen. Hij komt naar voren uit een DNA-test, leefde van 1934 tot 2007, zeg ik uit mijn hoofd. Ik geloof dat klopt. Het voltrok zich deels in de taxicentrale rond de Zeedijk in Amsterdam. Anna voor de verhalen.
2: Ja, er komen veel reacties binnen uit de Amsterdamse taxiwereld, maar nog weinig concreets over Joop. Behalve dat hij altijd in grote Amerikaanse auto's rondreed. Nou ja, goed. Blijf ons vooral bellen op 0800 30 30 300. Wij denken dat hij aangesloten was bij TCA, de taxicentrale Amsterdam. En dat bedrijf bestaat nog altijd, dus Ellen van de redactie besloot om een poging te wagen en ze werd doorverbonden.
3: Welkom bij TCA. Wij verbinden u door met een centralist.
4: Dit is Jean-Peter.
5: Met Ellen van het radioprogramma Adres Onbekend. Ik bel u eigenlijk even met een gekke vraag. Het gaat namelijk...
4: U bent nu verbonden met de centrale. Die moet ik helaas vrijhouden.
5: Dat snap ik, ja.
4: Dus je kunt met al uw vragen of uw verzoek... of kunt je een e-mail sturen naar info@tcataxi.nl.
5: Super, hartstikke bedankt.
4: En dan fijne dag verder. Tot ziens.
2: Ja, kort gesprekje. Ik snap het ook wel. Die lijn moet natuurlijk vrij blijven voor klanten.
1: Zijn wij hier ook zo zakelijk bij de telefoon?
2: Nee hoor, zeker niet. Bij ons mag je altijd bellen. We hebben alle tijd voor je. De mail is inmiddels verstuurd. En binnen TCA wordt nu wel rondgevraagd of iemand een lange blonde Joop gekend heeft. En ondertussen hebben wij ook contact gezocht met Sander het Sas. Hij schreef het boek De Taxioorlog. En hij heeft dus heel veel connecties in dat wereldje. Ja, kan hij ons misschien verder helpen?
6: Het zegt mij op het eerste oor, zal ik maar zeggen, helemaal niks. Dus dat is, maar dat wil niet zeggen dat die man... Kijk, er zijn heel veel mensen die ik ken, ook uit die periode, die zijn naam ongetwijfeld wel moeten kennen.
2: Ja, en die mensen moeten we dus hebben vandaag. Hij tipt ons alvast twee namen, Jan den Hartog en Kees Meester. Bij hen moeten we zijn, volgens Sander.
6: Ja, zeker. En zij kennen ook weer heel veel andere mensen. Dus mocht je bij hun vastlopen, zou ik maar zeggen, dat zij hem niet kennen, dan hebben zij wel weer, weet ik veel, namen uit die tijd van mensen die jou ongetwijfeld wel kunnen helpen.
2: Nou, klinkt veelbelovend toch, Stella? Laat die chauffeurs van toen op de Zeedijk elkaar maar aantikken. Laat die foto van Joop daar maar rondgaan. En bel ons vooral als de naam Joop Swijnsbergen jou thuis iets zegt op 0800 30 30 300. Dan gaan wij zo meteen achter die Jan en die Kees aan, die misschien meer weten.
7: Heel graag.
1: Ja, het is toch nog best moeilijk, hè?
7: Zeker, ja.
1: Het is nou niet dat iedereen Joop Swijnsbergen kende.
7: Nee, het lijkt een kleine wereld, maar het is natuurlijk ook lang geleden. Dat zou ook een factor kunnen zijn. En misschien is de wereld toch groter dan ik dacht.
1: En misschien moet je er ook blij mee zijn. Hij was beroemd, nog berucht, zullen we dan maar zeggen, in die tijd.
7: Laten we het aanbouwen.
1: Zeedijk 0800 30 30 300. Nummer gaat vaak rond. Dan hebben we Peter. Die wilde 8 mei met zijn zoon gezellig een weekend weg. Het was 's avonds laat. Telefoon was leeg. Toen kwam er een Nodi of iets wat erop lijkt. Die pinde voor hem €15. En zo konden ze toch nog aan het weekend beginnen. Alleen, jij staat wel eens op dat busstation Horen. En dan werkte hij ook in Horen, denk je?
8: Ja, ik had gevraagd en hij werkt in Horen en nu denk ik ook dat hij misschien wel in ploegdienst werkte, omdat je om 11 uur op de bus 135 stapte.
1: Of 32, 34.
2: Ja, er reageert iemand over de online oproep.
9: Ja, je spreekt met Erna Appel. Ik reageer op het bericht op Facebook van Weekend Noddy. De man die wordt afgebeeld, zie ik regelmatig in de supermarkt op de Grote Noord in Hoorn.
2: Jij wordt herkend van de foto, want iemand denkt dat Nodi op de foto staat, maar dat is Peter, dat is niet Nodi.

0: Wijzerweg, Groningen.
1: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie

0: zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
10: Adres Onbekend.
9: Met Ron Kas.

0: Adres onbekend.
1: Wij hopen binnen, het is goed radio weer. Wij schaken op minstens twee borden. Alles over de niet gekende vader Joop Swijnsbergen van de taxi in Amsterdam. Voorstel haar, Anne.
2: Ja, we lijken langzaam in de Amsterdamse taxiwereld te geraken. Via schrijver Sander het Sas kwamen we in contact met Kees Meester. Hij was zelf taxichauffeur in de jaren 70. Maar Joop Swijnsbergen zegt hem zo snel nog niks.
3: Nee. Ik ben een van de oudste taxichauffeurs die ik kan weten.
2: Oh.
3: Ja, dus wacht even, misschien Joop Swijnsbergen.
2: Nou, wat ik wel kan doen, we hebben wel een foto van hem waar die op staat. Misschien dat u hem daarvan herkent.
3: Ja, ik stuur die foto maar naar me.
2: Oké.
3: En ik ken nog wel een paar taxichauffeurs en wat oudere jongens.
2: Ja, kijk, die oudere jongens, daar moeten we het van hebben vandaag. Eén daarvan krijgen we binnen als tip. Die heet Nico de Vree. Die is van jongs af aan tot zijn pensioen taxichauffeur geweest op de Zeedijk. Dus als iemand Nico de Vree kent, laat het dan even weten op 0800 30 30 300.
1: Welkom blijft ook een stuk noordelijker. Nodi, maar dan niet van de taxi, maar van de bus. Het was 8 mei. Hij was ontzettend aardig, ontzettend galant. Betaalde voor vader en zoon die anders niet op reis hadden gekund. Tussen Horen en Middenmeer. En wij hoopten 20 minuten geleden, nou iets langer alweer, op de andere kant van het verhaal. Toen Wil in Word Ik Gezocht vroeg om Riet Veenendaal. Een vriendin van, wat is het? 73 jaar geleden. Dat was veel gevraagd. En Wil, we moeten nu zeggen, te veel gevraagd. En dat weet je dus nu al een half uurtje.
4: Ja, daar hou ik rekening mee.
2: Ja, desondanks blijft het natuurlijk wel heel jammer. Maar er is meer nieuws, Wil. Want we hebben wel iemand gevonden voor je die meer kan vertellen over het leven van Riet. En het is iemand uit dat grote gezin Veenendaal.
4: Oh. Dus die heeft haar familie ook gesproken.
2: Zeker hebben we dat. En haar jongste broer Leendert, die wil eigenlijk heel graag kennis met je maken. En hij is dus nu voor je aan de telefoon.
5: Oh, hallo, met Leendert.
4: Dag Leendert, wat fijn dat ik jou hoor.
5: Ja, ik ben het jongste broertje van Riet. En ik ben die andere van de tweeling.
4: Zo, kijk eens aan. Oh, wat leuk dat ik dat hoor. Oh.
5: Ja.
4: En is Riet al lang overleden?
5: Ja, die is in 1987 overleden. Die is 50 jaar oud geworden.
4: Oh, dat is jong.
5: Ja. Ze had de vreselijke ziekte.
4: Kanker, zeker.
5: Ja, dus... Okay. En wat ik dan van Hangeren weet, ja, mijn vader bracht daar kolen.
4: Je vader was kolenboer, dat weet je.
5: Ja.
6: En daar kwamen die gebakjes vandaan.
5: Ja,
4: dat noem je ook een bakker, hè?
5: Ja.
4: Dat was er wel een, hoor.
5: Ja, dat was een goeie, hoor.
6: Meneer Leendert.
5: Ja.
6: Zijn die 50 jaar die ze geleefd heeft, zijn dat gelukkige jaren geweest?
5: Ja, ze was getrouwd met Rob de Nijs.
4: Met Rob.
5: Maar niet de zanger.
4: Nee. Hij heet ook de Nijs, sorry hoor.
5: Ja, en ze heb in 020 gewoond, in Leeuwarden. In Leeuwarden, daar ging ik...
6: 020 is gewoon de hoofdstad, hè?
5: Ja. Okay. Ja. Oh. En in Leeuwarden, daar gingen mijn vader en moeder vaak een weekendje heen, hè? En inmiddels waren Freek en ik pubers geworden. En dan konden wij een feestje thuis bouwen. Dus,
4: als die anders weg waren, zeker?
5: Ja.
4: En ze is met Rob samen, is ze getrouwd, hè?
5: Ja,
4: want ik weet dat ze toen zei, ik heb een vriend en die heette Rob.
6: Oh, die was er toen al?
4: Ja, dat zei ze toen al, ja.
5: Ja, ik ken niet anders. Ik ken niet anders, nee.
4: Dan Riet en Rob.
5: Ja.
4: Maar ik heb toch wel hele mooie herinneringen, daarom mijn oproep. Maar het is jammer dat ze zo vroeg is overleden.
5: Ja.
4: Jammer dat ik niet meer met haar kan praten.
5: Ja.
4: Maar.
5: Maar dat zijn er meerdere, hoor, die dat jammer vinden.
4: Ja?
5: Ja.
4: Jullie ook zeker als gezin.
5: Ja, zonder meer. Zonder meer, want onze dochter is naar haar vernoemd. Dus Ja, Maria Wilhelmina. En, ja.
4: Ja. Ja, er blijven heel veel herinneringen. Hè?
6: Ja, dus ja. Dus u begrijpt wel dat Wil naar haar is gaan zoeken?
5: Ja, ja, ja, zonder meer.
4: Nou, ik vind het wel bijzonder leuk dat ik in ieder geval toch nog een broer van Riet aan de telefoon heb.
6: Ja.
4: Ja. Ja.
6: Dankjewel, broer van Riet.
4: Ja, zeker. Zeker. Hartelijk dank.

0: Ja, ze is net weg, hè, uit Nederland. Ze ronde haar afscheidstournee voor Europa af. Treedt alleen nog voor opvoorlopig in Amerika. Na bijna 6 decennia.
1: Al dagen verspreiden we zijn gezicht. Ronalds gezicht. In de hoop op die ene. Want dat is genoeg. In een grotere zoektocht naar vader en moeder. Moeder Els is er inmiddels wel, maar ergens ook weer niet. Vader is de speld in de hooiberg. Hij is een Chinees, was ober in een Amsterdams restaurant in het jaar 1973. Dat is alles, voorlopig. Ze werden 's ochtends wakker en toen was hij al weg.
0: Ronald Veuger, ze werden 's ochtends wakker en deze Chinese kortstondige vriend was gevlogen al. Dat moet in januari 73 zijn geweest, want jij bent van 9 maanden later. Zal jouw vader dan wel weten van jouw bestaan?
2: Grote kans van niet. Ik denk van niet.
0: En ben jij zelf opgegroeid bij jouw moeder Els, Elisabeth?
2: Nee, ik ben geadopteerd. En na korte tijd, ik ben dus in Amsterdam geboren. En daarna ben ik opgegroeid in Twente bij mijn adoptieouders.
0: En zijn zij gevoelsmatig jouw ouders voor je?
2: Klopt, ja hoor, helemaal. Ja.
0: Wanneer ben je gaan zoeken?
2: Ik denk in 2016. Toen is het op een of andere manier aangewakkerd. Dus in eerste instantie naar mijn moeder. En eigenlijk laatste jaar actiever naar mijn vader. Ja, zeker.
0: Ja, en doe je dat helemaal alleen? Je hebt je vrouw meegenomen. Zoekt het gezin mee?
2: Doe je het alleen? Ik denk dat je altijd wel, je praat erover met familie, inderdaad met mijn vrouw. En op een of andere manier gebeuren er dingen in het leven waardoor je daar wat actiever mee omgaat. En zo zijn we dus inderdaad een jaar geleden eigenlijk echt wel, ben ik wel actief naar mijn vader op zoek.
0: Ja, want je wist van je moeder, die heb je eerst gezocht. Hoe is dat verlopen, de zoektocht naar haar?
2: Ja, dat gaat dan gelukkig door middel van instanties hier in Nederland. Daar hebben we het toch wel heel erg goed voor elkaar. Dus die hebben we gevonden. Het was een heel mooi contact. Is ook wel een contact waarbij we enkele keren contact hebben gehad. Dus daar is het ook bij gebleven. Maar dat was wel heel erg rijk. En die rijkdom die wil ik eigenlijk nu proberen voortzetten door mijn biologische vader daar nog aan toe te voegen.
0: Toch hier in al dat enthousiasme, het is al een moeilijk verhaal, toch een hele kleine stap terug. Want we noemen je moeder heel voorzichtig Els en Elisabeth en niet meer dan dat. Waarom is dat zo?
2: Dat is eigenlijk zo dat voor mijn moeder was het destijds ook een verrassing dat ze uiteindelijk zwanger was voor mij. Dus die heeft dat eigenlijk ook voor gekozen om binnen kamers te houden, waar ik alle begrip voor heb. Maar daardoor is dat dus niet groter geworden en weten maar weinigen van mijn bestaan, denk ik.
0: Ja, wat wil dat in concreto zeggen? Is er familie van jou die je dus niet weet dat jij hun halfbroer bent, bijvoorbeeld? Zou dat kunnen?
2: Ja, zeker. Dat is zo, ja.
0: Doet dat pijn?
2: Pijn niet. Nee, het doet niet pijn. Het is eerder, denk ik, een continue nieuwsgierigheid waar je benieuwd naar bent, wat als. Maar je kan ook inderdaad, als je de situatie hebt gehoord, kan ik daar een bepaalde manier van vrede en rijkdom van hebben. Maar het speelt natuurlijk altijd wel, ja, zeker.
0: En zie jij je moeder nog geregeld?
2: Nee, dat is bij een paar enkele keren gebleven. En dat heeft misschien ook wel aangewakkerd dat ik toch extra op zoek ben naar mijn vader.
0: Ja.
2: Terwijl ik eigenlijk weet dat we eigenlijk heel weinig van hem weten.
0: Ja, nou vertel maar, wat weet je precies van hem? Je kwam hier binnen met je laptop, je zegt nou, ik heb op een rijtje gezet wat van hem weet. En toen dacht ik, nou, het is een kort rijtje.
2: Ja, het is een kort rijtje. Nou, het is inderdaad een kort rijtje. Maar ik doe wel degelijk echt een oproep aan iedereen om mij hierbij te helpen. Het is een Chinese man. Daar ben ik achtergekomen doordat ik MyHeritage, een DNA-test, heb gedaan. Zal op dat moment 20 jaar geweest zijn.
0: Je moeder ook?
2: Ja, mijn moeder inderdaad uit dezelfde leeftijd. En hij werkte waarschijnlijk als ober. Kan ook zijn dat hij op dat moment zeevarende was en tegelijkertijd als ober werkte. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het laatste ik denk dat hij inderdaad gewoon ober is en dat hij dus op dat moment in een restaurant werkte.
0: Ja, je moeder ziet jou en heeft hem dus kort gekend.
2: Ja.
0: Zei ze iets over gelijkenis? Zag ze iets in een blik? Zag ze iets in jou?
2: Ja, dat is mooi dat je dat vraagt. Want je hebt maar natuurlijk een paar documenten en je hebt een paar keer contact gehad. Dat kon ze dus wel terugzien in mij. Want ik heb dus wel een Chinees, zeker toen ik jong was, had ik dus wel echt een Chinees uiterlijk. En dat is nu wat minder misschien.
0: Ja.
2: Maar dat was ook wel de reden dat mijn moeder wist van, dat is dus van destijds van die liefdesrelatie geweest.
0: Het is mooi dat je moeder Els dat ziet. Ziet hij dat ook? Dan moet hij even kijken op adresonbekend.nl en dan gewoon even bellen.
2: Zeker.

0: She comes in color, she is a rainbow, the Rolling Stones. Moeder Els, Elisabeth, we hanteren ze allebei, heeft in het gezin niet verteld over jou. Dat begrijp je, maar weet dan helemaal niemand in haar omgeving van jou bestaan?
1: Nee, ze heeft dat met wat ik weet, heeft ze dat vrij klein gehouden. En er zou misschien nog een zus zijn die, die daar destijds wel betrokken bij was.
0: Ken jij die zus ook?
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Weet jouw biologische moeder nu dat jij hier bent?
1: Nee, dat weet ze ook niet. Dus daar, daar ga ik ook op deze manier mee om. Ja.
0: Heb je wel eens met haar, hè? Want er zijn natuurlijk papieren. Er is een afstandsdossier, daar staat zij in beschreven. Heb je dat wel eens met haar samen doorgebladerd?
1: Ja, zeker. Dat hebben we gedaan. Dat is ook, daaruit komt ook al deze informatie. Dat kun je dus inderdaad in Nederland doen. Dus dat was heel fijn om dat samen te doen. Ja.
0: Dat moet voor haar heel spannend zijn. Want ze ziet een soort beschrijving van zichzelf, hoe ze afstand heeft moeten doen van jou. Kwam daar veel boven. Heb je het erover gehad of ze overwogen heeft om jou als kind te houden?
1: Dat is daar niet helemaal echt uit op te maken. Wat wel denk ik heel bijzonder is, is dat het een heel fijn, heel mooi gesprek was. En dat er over en weer echt heel veel respect was naar elkaar. Dus dat heeft me eigenlijk wel, dat wakkert eigenlijk ook wel weer aan, die zoektocht naar mijn vader daarin.
0: Ja, natuurlijk. Hebben we al gezegd, je foto staat op adresonbekend.nl. Als jij in de spiegel kijkt, zie je dan een Chinese man voor jezelf? Of steeds minder, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt vaak wel gezegd Aziatisch. Chinees niet direct. Lijk ik wel echt wel in uiterlijk wel op mijn moeder. Dus daarin zouden wel bepaalde herkenbaarheid kunnen
0: zijn. Maar heb je
1: zijn.
0: Op straat wel eens gedacht, zou hij kunnen zijn?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb dat inderdaad wel, zeker de laatste tijd, sinds je daarmee bezig bent, heb je dat gehad. Dus ik heb echt een keer in Den Bosch gestaan, waarin je inderdaad een Chinese man tegenkomt. Weliswaar iets jonger, maar waarin ik gewoon eventjes de hand schud. En uiteindelijk dat hij ook nog blijkt dat hij dezelfde naam is als ik. Dus die Ronald heet en die Chinese man. Ja, dan gaat er natuurlijk heel veel door je heen. Dat is heel mooi. Nu toch die stap verder genomen. Maar dat zijn wel bijzondere momenten, zeker. Ja.
0: Nou, welkom in Adres Onbekend. Welkom bij Anne.
1: Dankjewel. Ja.
2: En de zoekbrigade is natuurlijk mee gaan kijken in jouw DNA. Je hoopt dan natuurlijk op herkenning, misschien wel een concrete achternaam uit DNA-onderzoek. Je ziet daar staan, volgens mij wist je dat ook al, 53% Chinees DNA. Maar wat betreft die naam moet ik je toch teleur gaan stellen. En dat vind ik echt heel erg jammer. Maar we lijken niet direct bij een familienaam uit te komen vandaag. Je hebt alleen een paar duidelijke matches aan de kant van je moeder. Maar ja, daar heb je in een zoektocht naar vader helemaal niks aan. Dus we moeten het echt hebben van mensen thuis die luisteren en die ook maar iets herkennen in dit verhaal. Ook al lijkt het nog zo klein of nog zo onbelangrijk. Want we hebben dus geen naam. Maar wat we wel weten is dat je vader van Chinese afkomst zou zijn. Geboren is rond 1953. En volgens je moeder was hij zeeman. Maar in het dossier staat dat hij ober was in een restaurant in Amsterdam. Hij heeft begin 1973 kort iets gehad met jouw biologische moeder Elisabeth ook wel. Els, en wie weet helpt inderdaad die foto op adresonbekend.nl. Veel genoemd, maar het is het enige wat we hebben vandaag. Dus kijk allemaal, wie herkent iets in jou? Al is het maar een klein kruimeltje informatie. Ik zou zeggen, maak het onmogelijke mogelijk vandaag op 0800 30 30 300.

0: is meteen ook de opener van zijn nieuwste album, The Romantic. Ja, dat hoor je er wel een beetje aan af. Risk It All van Bruno Mars.
1: Word ik gezocht?
0: Ja, hoe is dit nou mogelijk? Nog eens een Chinese vader gezocht. Ook nog met parallellen met Ronald zoektocht. Al zijn hier wel dan iets meer gegevens. 2 jaar voordat Ronald is geboren was daar Tine in 1971. De Vlaamse Chantal Capelle was zwanger van een nog onbekende Chinese man die een Chinees restaurant had, alweer in Amsterdam. Tine at als kind het liefst rijst en bami.
2: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, kijk die slang.
3: Blonde Vlaamse moeder Chantal Capelle was begin 20 toen ze in maart 1971 beviel van Tine. Ze is bevallen in het Wilhelmina Gasthuis in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. En moeder Chantal is gevonden, maar zij zegt niets over de Chinese vader en ook niet over zijn eigen restaurant in Amsterdam.
0: Het was verschrikkelijk, Tony van Beveren, dat Jannie haar eerste verkering met jou moest uitmaken. Misschien duurde het tussen jullie een half jaar. Het voelde als iets langer. Zij was 15, jij iets ouder. Ze denkt weer steeds meer aan je. Ze is ook aan het zoeken geslagen en vond uit dat je 20 jaar geleden lid was van de biljartvereniging in Zierikzee.
4: We gingen altijd naar vrienden. En ik weet nog altijd dat we één soort van plaatje altijd opzetten, dat we, als we daar naartoe gingen. Dat was Beautiful People van Melanie. Misschien had ik het ergens gehoord en toen moest ik eraan denken. Nee, maar dan moet ik er daar altijd aan denken.
3: Ja, en daarmee denkt ze weer aan Tony van Beveren. Zo gaat dat met muziek. Tony was thuis in Zierikzee en is daar vast nooit weggegaan. Dan woont hij er al zeker 75 jaar. Het was een lange, dunne man. En Jannie kwam foto's van hem tegen in het Zierikzees nieuwsblad. En ze denkt dat hij muziekrecensent is geworden.
0: En ergens tussen Curaçao en Amstelveen zoeken we jou, Audrey de Lanoy. Je bent familie van Rinette. Die hoopt dat jij meer over de familie kan vertellen. En ze hoopt je ook gewoon weer onder ogen te komen. Want tot 1990 zagen jullie elkaar vaak. Jullie trokken samen op. En toen studeerde jij in Amstelveen.
5: We zouden samen op zwemles gaan. Toen had je nog telefooncellen. Ik had geen telefoon. En de avond dat we gingen, toen zouden gaan, belde ik haar op. Heb jij nog zin? Nee, ik ook niet. Dus ze zijn niet gegaan. Ik kan nog steeds niet zwemmen. Ik weet niet of bij haar zit.
3: Audrey de Lanoy komt van Curaçao. Daar is ze rond 1950 geboren. In de jaren 70 woonde en studeerde ze in Amstelveen. Het kan zijn dat Audrey nu Bonnier heet, want ze is getrouwd met Louis Bonnier. En samen kregen ze 2 dochters, Erika en Soraya.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: I've got the music in me, Kiki D. Daar komt nog één zoektocht aangelopen.
1: Een groot deel van mijn jeugd bewoog ik tussen twee Willy's. Als ik aan ze denk, zie ik ze allebei. In Hartje, Amsterdam. De ene speelde accordeon, de andere gitaar. Die op gitaar is Willy Rodermond. De andere Willy heet Walraven. Ze kenden elkaar ook, maar zij waren dan weer geen vriendinnen. Met de ene deel ik contact met ouders, vakanties. Ze hadden zo'n Oost-Europese auto, hoe heette dat? Een witte Wartburg.
2: Nou ja, Yvonne Lubberink. Wie is die ene van de vakanties van de ouders met die auto? Welke van de twee Willy's is dat?
3: Dat is Willy Walraven.
2: En is zij zonder de andere Willy, mevrouw Rodermond, tekort te willen doen? Is dat ook meteen de favoriet?
3: Ja, toch wel. Toch wel. Daar heb ik toch wel meer mee opgetrokken.
2: Wat maakte je mee met Willy W?
3: Nou, heel veel. Onze ouders waren dus dan bevriend. Dus iedere verjaardag, noem maar op, waren we bij elkaar, speelden zij accordeon. We gingen overal naartoe, zaten niet bij elkaar op school.
2: Waarom niet? Ging dat niet?
3: Nee, want zij was niet katholiek, dus, en ik wel. Dus in die tijd mocht ze als niet katholiek zijn en niet op een katholieke school.
2: Zo, in de tijd was dat, hè?
3: Ja, zo ging dat.
2: Dus die ouders die gingen er samen op uit en kon jij dan ook wel eens mee met ze?
3: Ja, ik had zelfs als afscheidscadeau, toen ik voor mijn MULO geslaagd was, mocht ik mee met de ouders van Willy Walraven naar het Gardameer in Italië.
2: En zover was je waarschijnlijk nog nooit geweest?
3: Nee, eerste buitenlandse reis. Daarom maakt het ook zo'n indruk.
2: Goed zeg. Ja, en die ouders die gingen samen ook op reis?
3: Ja, het was zo dat mijn moeder en Willy's moeder, die gingen samen met de trein naar Oostenrijk. En dan gingen mijn vader en Willy's vader gingen met de motor naar Oostenrijk.
2: Met jullie achterop?
3: Nee, wij werden bij oma gedropt.
2: Heb jij ook broers en zussen?
3: Ja, ik heb één zus. Die is 11 jaar ouder. Leeft niet meer. En een broer was 19 jaar ouder. Leeft ook niet meer. En Willy Rodermond had één zus, Marta. En die was ook zoveel ouder. En die is geëmigreerd naar Canada.
2: Ja, we moeten ze wel uit elkaar zien te houden. Is nog best lastig. Even nog die andere Willy. De leukste Willy, zal ik maar even zeggen. Nou, zonder de andere.
3: Die zit ook meer in mijn leeftijd natuurlijk. Willy Walraven is zeg, ik denk een jaar jonger dan ik zelf.
2: Was die ook een beetje als een zus dan voor je? Of is dat overdreven?
3: Ja, dat is een beetje overdreven.
2: Trekken we dat terug. Ja. Dan gaan we verder met Willy Rodermond. Die is wat ouder ook in Amsterdam. Ja. Speelde gitaar
3: en dan zong ze erbij 's avonds als het kampvuur brandt.
2: Oh, ja. Dat is de vaste repertoire.
3: Ja, vaste repertoire waren cowboyliedjes.
2: En welke verhalen, welke herinneringen horen bij Willy Rodermond?
3: Nou, onder andere als de ouders, die hadden ook onze ouders hadden een kaartclubje. Dus die gingen bij elkaar kaarten. En dan moesten wij ons ook weer vermaken natuurlijk. En dan, dan werd er gespeeld. Maar Willy was natuurlijk een paar jaar ouder, dus die moest ook wel weer van mij af. Dus dan speelde ze Anita, had ze bedacht.
2: Ja.
3: En dan moest ik in het keukenkastje zitten, want dan ging moeder boodschappen doen.
2: En jij bleef maar in de keukenkastje?
3: En ik bleef heel braaf in het keukenkastje zitten.
2: Ja, ik snap wel dat je die andere zoekt.
3: Ja.
2: Ze was wat ouder. Heb je ook haar verkeringen meegemaakt?
3: Jazeker, zelfs haar huwelijk. Want zij is, toen zij getrouwd is, toen hebben mijn ouders voor elkaar gemaakt dat zij in mijn ouderlijke woning, zeg maar, die konden huren. Op een Marnixpantsoen in Amsterdam.
2: Dat hebben ze aan jouw ouders te danken gehad?
3: Ja.
2: Nou ja, als we ze uit elkaar kunnen houden, dan zeggen we alleen nog waar een wil is dit de weg 0800 30 30 300.
4: Als ik kijk

0: Sorry Daniel Loos, dat ik een beetje door je heen zat. We hebben zoveel gasten in die studio. Alle microfoons zijn bezet. Iedereen praat met iedereen. Er is reuring, er is beweging in de jeugd van 76-jarige Yvonne. Een jeugd gedomineerd door twee Willys. We hebben links Willy Walraven, we hebben rechts Willy Rodermond. Anne, wie?
1: Ja, welke komen we dan als eerste tegen vandaag? Nou, in de archieven is dat dan toch Willy Rodermond. Ja. Zij trouwt in 1966 met de Amsterdamse chocoladebewerker Hans van Borsum Baalkus. We zien ook dat Willy's zus Marta 26 jaar geleden al is overleden. Maar eerlijk is eerlijk, heel concreet wordt het behalve deze archieffondsten helaas nog niet voor Willy nummer 1. Misschien dat mensen uit Amsterdam meer weten. Dan door naar Willy nummer 2, Willy Walraven. Dat blijkt je trouwens zonder N op het einde te schrijven. En dat hebben we gezien op de persoonskaart van haar vader Leendert. Die stond in het archief. Dan vinden we vervolgens een online stamboom. En dan zien we dat Willy getrouwd is met André Otto Borgman. En nou woonde er in 2003 slechts één Borgman met die initiale AO in heel Nederland. Was ook nog eens in Amsterdam. Dus ja, wie weet zijn ze daar wel gewoon altijd gebleven. 0800 30 30 300 voor wie die vraag kan beantwoorden vandaag.
0: Ja, dat is niet gek.
2: Dat is helemaal niet gek.
0: Een AO staat natuurlijk ook voor adres onbekend. Stella heeft ook zo'n vraag. Wie kende mijn vader? Zij niet. Weet pas een jaartje van hem. Joop Zwijnsbergen.
1: Ja, en terwijl de foto's van je vader rond worden gestuurd onder al die oud-chauffeurs daar van de Zeedijk jaren 70, krijgen we ook een heel ander mailtje binnen. Het bericht komt van Tini Zwijnsbergen, de vrouw van Joops broer, met wie jij ook eerder al contact hebt gehad. En Tini heeft nieuws over jouw halfzus Monique. Ze schrijft ons het volgende. Joops dochter Monique is nu 62 jaar, was een echt vaderskind. Ze hadden een hele hechte band. Zij heeft haar halfzus uit Amerika één keer ontmoet. Maar ze geeft aan dat ze verder geen behoefte heeft met andere kinderen van haar vader. Ik hoop dat u dit tegen Stella wil zeggen. Het is erg jammer voor haar, maar voor de familie is dit een afgesloten hoofdstuk. En dit alles was echt te aangrijpend voor Monique. Dus dat is wel jammer.
3: Spijtig. Ja, ik kondigde het al een beetje aan hè, van tevoren. Ja. Dat mij dit zijdelings al bekend werd gemaakt. En dan nu nog een keer bevestigd.
0: En daarom zeggen we ook van de familie moeten we het in die zin niet hebben. Meer van de verhalen eromheen.
1: Heel graag. En gelukkig worden we ook echt wel van alle kanten geholpen uit die Amsterdamse taxiwereld. Zo belde Jan van de Veer en hij zegt... Ja, ik kende Joop en ik weet zijn taxinummer zelfs nog. 433 was de taxi waar Joop Zwijnsbergen op reed. Vaste standplaats, station Sloterdijk.
0: Oh, dat is heel wat anders.
1: Dus dat is inderdaad wel nieuwe informatie. En we kregen ook nog het nummer van Jan den Hartog. Kan hij ons ook helpen?
4: Nou, ik ken wel mensen die dat zouden kunnen weten.
1: Kijk.
4: Want ja, ik ben inmiddels zelf ook al 72. Bijna 73, dus die oude jongens, die ken ik allemaal. En die kennen mij ook allemaal, hoor.
1: Wat fijn, dus we moeten eigenlijk zo iemand als u hebben die daar een beetje rond kan vragen.
4: Juist, ja. Nee, dat kan ik wel vragen aan die oudere chauffeurs. Wellicht is er eentje die zegt, oh ja, dat is die en die, dat zou kunnen.
1: Ja, die hoop geven wij zeker niet op. Die reacties moeten nog komen. En als Jan hoort waarom we bekenden van Joop zoeken, dan voelt hij zich in ieder geval erg betrokken bij jouw zoektocht, Stella.
4: Ja, dat zou ik ook willen weten als ik in die situatie was.
1: Ja, ja. Toch?
4: Ja, zeker wel. Ja. Goh, wat een verhaal.
1: Ja.
4: Ja. Nou, stuur het maar op de WhatsApp. En dan zal ik wat van die oude chauffeurs vragen. Het zou heel mooi zijn als dat uitkomt, inderdaad, voor die dochter.
1: Ja, die betrokkenheid die is hartstikke fijn. Dank daarvoor. De lijnen blijven open op 0800 30 30 300 voor iedereen en alles over Joop Zwijnsbergen.
5: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: En hier is alweer de laatste in een reek van 10 verhalen uit ons rijke verleden die opnieuw worden verteld. We halen Rob en zijn moeder terug uit 2005. Zo lang gaan zij al mee en toch klinkt er al gauw, oh ja, als we dit laten horen.
6: Koolmans.
7: Koolmans?
6: Nou, dat gaat nou iets... Een lichtje bij me branden.
0: Ja, ik zie u helemaal rood worden, want het zal toch niet?
6: Ja.
0: Ja, het is toch echt wel zo. Gerda en haar zoon Rob zoeken naar familie van Robs vader Wim Kooijman. Tenminste, dat denken ze. Wim was een militair en is door Defensie doodverklaard. Maar een vriend van deze Wim, die belt ons en hij zegt... Jullie zoeken de verkeerde. Het was Wim Kooijmans.
6: Koolmans? Koolmans?
0: Ja, haar zoon Rob hoort vaders naam en dat hij nog leeft. Hij hapt naar adem en we geven hem even de tijd.
7: Ik moet er deze week heel erg aan wennen, want alles kom je af. Ik vind het gewoon heel verwonderlijk. Ik heb ook contact gehad met een halfzusje, Ria. Daar heb ik een paar uur mee aan de telefoon gezeten. En wat je dan allemaal hoort en aan verhalen en dat de kinderen ook helemaal niks wisten. En dan is het verwonderlijk van dat je hoort dat je vader nog leeft.
0: 10 delen podcast, dat zijn 10 verhalen die weer gaan leven. Kort en bondig verteld. Het slotstuk heet, wat zeg je? Koolmans.
5: Voor de Adres Onbekend podcast serie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast app en op adresonbekend.nl.

0: David Bowie, Starman, wij moeten doorfietsen.
1: Het vertrek.
0: Als Stef Bos ons zo naar het einde zingt, hebben we nog maar 3 adressen onbekend. Te goed voor de grote zomerpauze. Moet jouw verhaal nog mee? Kom, adressenonbekend.nl. Ronald Veugen rekende niet op zijn Chinese vader. Uit Amsterdam en was kort met moeder Els in 1973. Anne?
2: Nee, nog niks.
0: Dan zo dat jij ja knikt. We hebben nog 3 uitzendingen te gaan, zeggen we net. Op 8 mei betaalde Nodi Noddy in Horen de bus voor Peter. Hij wilde geen bedankje. Uit Middenmeer. Wie herkent hem op zijn fiets?
2: Ook nog niks. Jammer, hè?
0: Jeetje, zeg. Ja, ook weer een week geduld. Moet je nog vaker naar dat station. En dan zijn er 2 Willys. Willy Walraven, Willy Rodermond. Ze bepaalden een jeugd, de jeugd van Yvonne.
2: Ja, en we vonden een oud nummer uit 2003. Nou ja, dat werkt natuurlijk nooit meer, dachten wij. We proberen het altijd wel. En dit keer ging de lijn zowaar over.
3: Echt?
2: En hoorden we dit.
4: Ja, natuurlijk. U begrijpt het zeker wel. Will en André zijn er even niet. Wilt u teruggebeld worden, spreek dan even een bericht in naar de pieptoos. Tot morgen.
2: Geinige voicemail, hè? Die hebben we natuurlijk ingesproken. En gelukkig maar, want het duurde toen niet lang voordat Wil Borgman ons terugbelde. Dus we namen alles door. Ja, Willy Walraven, Amsterdam, die accordeon speelde, klopt dat?
5: Dan ben ik echt de vrouw die je zoekt.
2: Wat nee, goed gevonden bij deze.
5: Ja. Ja.
2: Nee. Heeft u enig idee om wie het kan gaan?
5: Het is een raadsel voor me.
2: De voornaam is Yvonne.
5: Ja, Yvonne Lubberink.
2: Dat is er.
5: Nou, dat vind ik toch wel hartstikke leuk. Na zoveel jaar.
2: Na zoveel jaar hoort ze weer van jou, Yvonne.
3: Oh,
2: en Willy, die is gelijk zo enthousiast dat je achter je mag kijken wat er met de deur gebeurt.
3: Nee,
2: en dan kan je eens even kijken wie daar binnen komt lopen.
3: Nou, onzeel! Nou, wat leuk meisje. Oh.
6: Hallo.
3: Oh, midden 50 jaar.
6: Langer.
3: Oh.
6: Bijna 70.
3: Ja, van de kleuterschool wel, bijna 70. Wat fantastisch.
6: Leuk, hè?
3: Had je niet verwacht, denk ik.
6: Had ik nooit verwacht, maar ik vind het hartstikke leuk.
3: Ja, hè? Ja, dacht ik wel. Ja. Maar wat goed dat je er ook nog zo bent.
6: Nou, kijk eens even mijn evenbeeld.
0: Ja, je bent even groot.
3: Ja, we vielen toen allemaal klein, hoor.
0: Dat zei ik niet, hè? Ja,
3: nee. Ja, echt.
0: Allebei in zwart-wit.
3: Ja, ook.
6: Met allebei zwart-wit. Oh.
0: Tot en met de haren, ja.
3: Oh, echt bijzonder.
0: Ja, daar komt je man naar binnen. Die staat een beetje ontroerd te wezen. Zo gaat dat. Ja.
3: Ja, maar dit is ook heel bijzonder. Dat is echt zo vreselijk. Veel, hè, Wil, hebben we meegemaakt, hè. Ik heb maar een paar dingetjes genoemd. Gardemeer. In de Witte Wartburg van je vader.
6: En de 2 motoren.
3: En de 2 motoren van alle 2 de vaders.
6: Ja. En de moeders gingen naar met de trein.
3: Met de trein, hè.
0: En ja. Gewoon het hele verhaal nog een keer.
3: Want dat heb jij niet gehoord, het verhaal op de radio. Dus. Nou, dat heb ik allemaal net verteld.
0: Ja, toen was ze al binnenlopen. Dus er staan hier overal radio's aan.
6: Je hebt het wel gehoord, toch?
0: Ze hebben het wel gehoord.
6: Want er zat in een kamertje boven.
0: Ze zat hierboven.
3: Wat zijn jullie gemeen?
0: Ja, helemaal niet. We hebben gewoon je jeugd teruggebracht.
6: Ik heb ook gehoord dat je mij eigenlijk beschouwde als je kleine zusje.
3: Ja, dat is toch ook.
6: En toen zaten wij met z'n tweeën te luisteren boven.
3: Nou, ik
0: vandaar die diepe ontroering natuurlijk.
3: Nou, maar dat is ook. Het is ook wat.
6: Het is ook wat.
0: Het belangrijkste Willy van de 2, Willy W. Walraven. Ja. Waar is die andere Willy gebleven?
3: Willy Rodemond, want die ken jij ook. Alleen niet zo van de man.
6: Ik kan daar helemaal geen beeld van bij je.
3: Okay,
6: helemaal niet. Helemaal.
0: Ja, die kan nog komen. Willy Rodemond blijft welkom natuurlijk. Niet meer vandaag. Dat gaat niet meer. Ben je tevreden?
3: Maar wat een... kom op.
0: We gaan ondertussen. Dan neem ik toch maar vast afscheid.
3: Ja, even
0: tot volgende week.
3: Oh.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro.

0: Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.

0: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuidlaren.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie.

0: Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
0: kozijnen. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?

0: voor jou deze.
1: En voor mijn man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost!
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
9: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
11: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
12: Ja, ik lig al uren wakker.
11: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
13: Lekker slapen. Dekker slapen.
14: Dekkerslapen.nl

0: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
6: Radio Drenthe.
7: De nalatenschap van Harry Musquet.
6: Met Johan Derksen.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Na Groeten uit Gollo was het album Simple Man opnieuw een meesterwerk, met Harry Musquet in topvorm en pianist Helmich van der Vecht bleek een aanwinst voor de band. QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget.

QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Byrd Smith, dat was een gitarist uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar werd hij verantwoordelijk voor de huisband van de bluesclub Teresa's Lounge, waar hij wekelijks speelde met Junior Wells, Big Mama Thornton en Otis Rush. Byrd Smith, Hold That Train.

Spider Smith, hold that train. Gitarist Ike Turner uit Clarksdale, Mississippi en Anna Mae Bullock uit Nutbush, Tennessee waren een bijzonder succesvol echtpaar totdat het huwelijk explodeerde. Tina werd vervolgens een superster, terwijl Ike terugkeerde naar zijn roots en tot zijn dood de blues speelde. Ike en Tina Turner, I Smell Trouble.

I can Tina Turner. I smell trouble. Gieter is Jeremy Spencer, werd groot met Fleetwood Mac, maar hij stapte uit de muziek om zich helemaal in te kunnen zetten voor zijn religieuze secte Children of God. Jeremy Spencer, Who's Knockin'?

Jeremy Spencer, Who's Knockin'? Bluesgitarist Robert Gray komt uit Columbus, Georgia. Hij is gezegend met het stemgeluid van soulzanger Ovie Wright en hij speelt gitaar als zijn jeugdhelden Albert Collins en Johnny Copeland. Robert Gray, The Score.

Robert Cray, The Score. Albert King uit Mississippi, dat was een echte meestergitarist. Hij begon als gitarist in de band van Jimmy Reed en in de jaren 50 vestigde hij zich in St. Louis. En vervolgens werden de gitaargoden Eric Clapton en Jimi Hendrix zijn grote fans. Albert King, Cadillac Assembly Line.

Albert King, Cadillac Assembly Line. Kent Heat, dat is een hippe bluesband uit Los Angeles. En de band werd beroemd dankzij optredens tijdens de grote festivals in Monterey en Woodstock. En de band had twee grote hits, Going Up the Country en Let's Work Together. Kent Heat, Louise.

Can't Heat, Louise. Paul DeLay komt uit Oregon en hij was actief bij de Paul Butterfield Blues Band en bij de band Brown Sugar. In de jaren 80 ging hij naar Chicago en daar werkte hij samen met pianist Sunnyland Slim en vervolgens begon hij zijn eigen Paul DeLay Blues Band. I Want to Be Loved.

0: love.
1: De Paul Delay Blues Band, I Want To Be Loved. De Yardbirds uit Londen hadden achtereenvolgens Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page als gitarist in hun midden. En dit nummer werd geschreven door Graham Goldman, die later bekend werd met zijn band 10cc. De Yardbirds, Heart Full of Soul.

Yardbirds, Heart Full of Soul. James Brown uit Georgia groeide op in jeugdgevangenissen, maar later uit de gevangenis werd hij de zanger van de huisband van de nachtclub Two Spots in Macon. En nog even later veroverde hij de wereld met James Brown en de Flaming Flames. James Brown, Georgia Line.

James Brown, Georgia Lina. Tina Turner werkte als verpleegster in een ziekenhuis in St. Louis en in haar vrije tijd trad ze op met Ike Turner in het plaatselijke clubcircuit. Het werd een huwelijk, maar dat huwelijk werd een drama en na de scheiding bleek Tina Turner Ike Turner helemaal niet nodig te hebben. Tina Turner, Something.

Tina Turner, Something. De debuutsingle van Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, werd meteen een wereldhit en dat was niet te overtreffen. En toch maakte hij daarna nog jaren prachtige albums. Dit is een bewerking van een oude Sam Cooke hit. Percy Sledge, Bring It On Home To Me.

Percy Sledge, Bring It On Home To Me. Ray Charles won in 1948 een talentenjacht in Seattle. Hij sloot zich aan bij het Maxon Trio en in 1951 had hij al zijn eerste hit met Baby Let Me Hold Your Hand. En later, het verhaal is bekend, werd hij een fenomeen. Ray Charles, Ray's Blues.

Ray Charles, Ray's Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rod Stewart werd ontdekt door blueszanger Long John Baldry en toen moest hij kiezen: profvoetballer worden bij Brentford of de blues zingen. Hij koos voor het laatste en sloot zich aan bij Shotgun Express, een band met gitarist Peter Green, drummer Mick Fleetwood en organist Peter Bardens. Later speelde hij nog als zanger bij de Jeff Beck Group en The Faces. En dit is een solo-opname van Rod Stewart. So Much to Say.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
0: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
7: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
8: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe. Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
3: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers.

0: ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.